0: ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Ribeluga komt eraan. Wil je je registreren? Dan heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel of WhatsApp naar 685-5566.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat. Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Samen kunnen en moeten wij de verandering zijn voor een duurzame toekomst voor ons eiland en onze kinderen. Doet u mee om meer water te drinken voor een goede gezondheid. Om plastic tassen en plastic flessen voor eenmalig gebruik op ons eiland te verbannen. En om iedereen te stimuleren de schoonheid van ons douche Curaçao op duurzame wijze te ontdekken. Dat kan met de Scan & Go D-Tap by P-Bottle. De duurzame oplossing om ons eiland te ontdekken. Laten we voor Curaçao de beste plek maken om te wonen en te bezoeken. Deze boodschap is mogelijk gemaakt door Maduro & Curiel Spang, preferred partner van Water Refill Program Curaçao.
1: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
3: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.
4: We've got it. Ook Cosplus vind je in Promenade. Promenade Shopping Center. Where shopping is fun.
5: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com.

0: Sunrise FM.
1: Je vertrouwde muziek. Je vertrouwde stemmen. Je vertrouwde frequentie. Op 103.1 FM. Paradise
2: FM. Chaka, chaka, chaka, chaka, Khan. Chaka, Khan. Chaka, Khan. Chaka, Khan.

0: laatste nieuws van 12 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De tuin van het gouverneurspaleis was dinsdagmiddag het decor voor een voetbalwedstrijd. Gouverneur Maurits de Kort ontving de winnende schoolteams van het Fundación Bicentini WK voor kinderen. De Monseigneur Willem Ellis School, winnaar als team Argentinië, speelde tegen de Emmy Bertolt School die de creatieve tribuneprijs won als team Brazilië. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur was niet op de hoogte van het chemische bedrijf Curchem in Roysantu, waar vorige maand een grote brand plaatsvond. Minister Tyron Boekhout bevestigde dit tijdens een vragenuur. Het bedrijf had geen hindervergunning. De minister kondigde aan dat er intensiever samengewerkt zal worden met het ministerie van Economische Ontwikkeling om betere controles te waarborgen. Dan nog internationaal nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump denkt dat de deal met Iran komend weekend kan worden getekend. Hij noemt het een geweldige overeenkomst, maar Iran heeft dit nog niet bevestigd. Trump zegt dat de Iraanse opperste leider Mujtaba Khamenei heeft ingestemd. De locatie van de ondertekening is nog onbekend, maar Trump suggereert Europa. Vicepresident J.D. Vance zal aanwezig zijn. Buiten het Mexico City Stadium, waar de openingswedstrijd van het wereldkampioenschap voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika plaatsvindt, zijn er confrontaties geweest tussen de politie en demonstranten. Op sociale media zijn beelden te zien van mensen die voorwerpen naar de politie gooien en van arrestaties. Diverse groepen demonstranten, waaronder een onderwijsbond die pleit voor hogere lonen, waren aanwezig. Volgens de krant La Jornada zochten gemaskerde personen de confrontatie met de politie. Nieuwssite Latinus meldt dat rellen vrijwel direct na het eerste fluitsignaal begonnen. Het aantal bevestigde gevallen van ebola in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot 676. Het ministerie van Volksgezondheid meldt dat het aantal doden sinds woensdag op 136 ligt. Een dag eerder waren er nog 40 besmettingen minder. Voor de Bundibugyo-variant van het ebola-virus is er momenteel geen vaccin beschikbaar. Er wordt gewerkt aan nieuwe vaccins. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De tuin van het gouverneurspaleis was dinsdagmiddag het decor voor een voetbalwedstrijd. Gouverneur Maurits de Kort ontving de winnende schoolteams van het Fundación Vicentini WK voor kinderen. De Monsignor Willem Ellis School, winnaar als team Argentinië, speelde tegen de Emmy Bertolt School die de creatieve tribuneprijs won als team Brazilië. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur was niet op de hoogte van het chemische bedrijf Curchem in Roysandhoe, waar vorige maand een grote brand plaatsvond. Minister Tyron Boekhout bevestigde dit tijdens een vragenuur. Het bedrijf had geen hindervergunning. De minister kondigde aan dat er intensiever samengewerkt zal worden met het ministerie van Economische Ontwikkeling om betere controles te waarborgen. Dan nog internationaal nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump denkt dat de deal met Iran komend weekend kan worden getekend. Hij noemt het een geweldige overeenkomst, maar Iran heeft dit nog niet bevestigd. Trump zegt dat de Iraanse opperste leider Mujtaba Khamenei heeft ingestemd. De locatie van de ondertekening is nog onbekend, maar Trump suggereert Europa. Vicepresident J.D. Vance zal aanwezig zijn. Buiten het Mexico City Stadium, waar de openingswedstrijd van het wereldkampioenschap voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika plaatsvindt, zijn er confrontaties geweest tussen de politie en demonstranten. Op sociale media zijn beelden te zien van mensen die voorwerpen naar de politie gooien en van arrestaties. Diverse groepen demonstranten, waaronder een onderwijsbond die pleit voor hogere lonen, waren aanwezig. Volgens de krant La Jornada zochten gemaskerde personen de confrontatie met de politie. Nieuwssite Latinus meldt dat rellen vrijwel direct na het eerste fluitsignaal begonnen. Het aantal bevestigde gevallen van ebola in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot 676. Het ministerie van Volksgezondheid meldt dat het aantal doden sinds woensdag op 136 ligt. Een dag eerder waren er nog 40 besmettingen minder. Voor de Bundibugyo-variant van het ebola-virus is er momenteel geen vaccin beschikbaar. Er wordt gewerkt aan nieuwe vaccins. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De tuin van het gouverneurspaleis was dinsdagmiddag het decor voor een voetbalwedstrijd. Gouverneur Maurits de Kort ontving de winnende schoolteams van het Fundación Bicentini WK voor kinderen. De Monseigneur Willem Ellis School, winnaar als team Argentinië, speelde tegen de Emmy Bertolt School die de creatieve tribuneprijs won als team Brazilië. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur was niet op de hoogte van het chemische bedrijf Curchem in Roysantu, waar vorige maand een grote brand plaatsvond. Minister Tyron Boekhout bevestigde dit tijdens een vragenuur. Het bedrijf had geen hindervergunning. De minister kondigde aan dat er intensiever samengewerkt zal worden met het ministerie van Economische Ontwikkeling om betere controles te waarborgen. Dan nog internationaal nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump denkt dat de deal met Iran komend weekend kan worden getekend. Hij noemt het een geweldige overeenkomst, maar Iran heeft dit nog niet bevestigd. Trump zegt dat de Iraanse opperste leider Mujtaba Khamenei heeft ingestemd. De locatie van de ondertekening is nog onbekend, maar Trump suggereert Europa. Vicepresident J.D. Vance zal aanwezig zijn. Buiten het Mexico City Stadium, waar de openingswedstrijd van het wereldkampioenschap voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika plaatsvindt, zijn er confrontaties geweest tussen de politie en demonstranten. Op sociale media zijn beelden te zien van mensen die voorwerpen naar de politie gooien en van arrestaties. Diverse groepen demonstranten, waaronder een onderwijsbond die pleit voor hogere lonen, waren aanwezig. Volgens de krant La Jornada zochten gemaskerde personen de confrontatie met de politie. Nieuwssite Latinus meldt dat rellen vrijwel direct na het eerste fluitsignaal begonnen. Het aantal bevestigde gevallen van ebola in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot 676. Het ministerie van Volksgezondheid meldt dat het aantal doden sinds woensdag op 136 ligt. Een dag eerder waren er nog 40 besmettingen minder. Voor de Bundibugyo-variant van het ebola-virus is er momenteel geen vaccin beschikbaar. Er wordt gewerkt aan nieuwe vaccins. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De tuin van het gouverneurspaleis was dinsdagmiddag het decor voor een voetbalwedstrijd. Gouverneur Maurits de Kort ontving de winnende schoolteams van het Fundación Bicentini WK voor kinderen. De Monseigneur Willem Ellis School, winnaar als team Argentinië, speelde tegen de Emmy Bertolt School die de creatieve tribuneprijs won als team Brazilië. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur was niet op de hoogte van het chemische bedrijf Curchem in Roysantu, waar vorige maand een grote brand plaatsvond. Minister Tyron Boekhout bevestigde dit tijdens een vragenuur. Het bedrijf had geen hindervergunning. De minister kondigde aan dat er intensiever samengewerkt zal worden met het ministerie van Economische Ontwikkeling om betere controles te waarborgen. Dan nog internationaal nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump denkt dat de deal met Iran komend weekend kan worden getekend. Hij noemt het een geweldige overeenkomst, maar Iran heeft dit nog niet bevestigd. Trump zegt dat de Iraanse opperste leider Mujtaba Khamenei heeft ingestemd. De locatie van de ondertekening is nog onbekend, maar Trump suggereert Europa. Vicepresident J.D. Vance zal aanwezig zijn. Buiten het Mexico City Stadium, waar de openingswedstrijd van het wereldkampioenschap voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika plaatsvindt, zijn er confrontaties geweest tussen de politie en demonstranten. Op sociale media zijn beelden te zien van mensen die voorwerpen naar de politie gooien en van arrestaties. Diverse groepen demonstranten, waaronder een onderwijsbond die pleit voor hogere lonen, waren aanwezig. Volgens de krant La Jornada zochten gemaskerde personen de confrontatie met de politie. Nieuwssite Latinus meldt dat rellen vrijwel direct na het eerste fluitsignaal begonnen. Het aantal bevestigde gevallen van ebola in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot 676. Het ministerie van Volksgezondheid meldt dat het aantal doden sinds woensdag op 136 ligt. Een dag eerder waren er nog 40 besmettingen minder. Voor de Bundibugyo-variant van het ebola-virus is er momenteel geen vaccin beschikbaar. Er wordt gewerkt aan nieuwe vaccins. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 4 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De tuin van het gouverneurspaleis was dinsdagmiddag het decor voor een voetbalwedstrijd. Gouverneur Maurits de Kort ontving de winnende schoolteams van het Fundación Vicentini WK voor kinderen. De Monsignor Willem Ellis School, winnaar als team Argentinië, speelde tegen de Emmy Bertolt School die de creatieve tribuneprijs won als team Brazilië. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur was niet op de hoogte van het chemische bedrijf Curchem in Roysantu, waar vorige maand een grote brand plaatsvond. Minister Tyron Boekhout bevestigde dit tijdens een vragenuur. Het bedrijf had geen hindervergunning. De minister kondigde aan dat er intensiever samengewerkt zal worden met het ministerie van Economische Ontwikkeling om betere controles te waarborgen. Dan nog internationaal nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump denkt dat de deal met Iran komend weekend kan worden getekend. Hij noemt het een geweldige overeenkomst, maar Iran heeft dit nog niet bevestigd. Trump zegt dat de Iraanse opperste leider Mujtaba Khamenei heeft ingestemd. De locatie van de ondertekening is nog onbekend, maar Trump suggereert Europa. Vicepresident J.D. Vance zal aanwezig zijn. Buiten het Mexico City Stadium, waar de openingswedstrijd van het wereldkampioenschap voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika plaatsvindt, zijn er confrontaties geweest tussen de politie en demonstranten. Op sociale media zijn beelden te zien van mensen die voorwerpen naar de politie gooien en van arrestaties. Diverse groepen demonstranten, waaronder een onderwijsbond die pleit voor hogere lonen, waren aanwezig. Volgens de krant La Jornada zochten gemaskerde personen de confrontatie met de politie. Nieuwsite Latinus meldt dat rellen vrijwel direct na het eerste fluitsignaal begonnen. Het aantal bevestigde gevallen van ebola in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot 676. Het ministerie van Volksgezondheid meldt dat het aantal doden sinds woensdag op 136 ligt. Een dag eerder waren er nog 40 besmettingen minder. Voor de Bundibugyo-variant van het ebola-virus is er momenteel geen vaccin beschikbaar. Er wordt gewerkt aan nieuwe vaccins. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: laatste nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De tuin van het gouverneurspaleis was dinsdagmiddag het decor voor een voetbalwedstrijd. Gouverneur Maurits de Kort ontving de winnende schoolteams van het Fundación Bicentini WK voor kinderen. De Monseigneur Willem Ellis School, winnaar als team Argentinië, speelde tegen de Emmy Bertolt School die de creatieve tribuneprijs won als team Brazilië. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur was niet op de hoogte van het chemische bedrijf Curchem in Roysantu, waar vorige maand een grote brand plaatsvond. Minister Tyron Boekhout bevestigde dit tijdens een vragenuur. Het bedrijf had geen hindervergunning. De minister kondigde aan dat er intensiever samengewerkt zal worden met het ministerie van Economische Ontwikkeling om betere controles te waarborgen. Dan nog internationaal nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump denkt dat de deal met Iran komend weekend kan worden getekend. Hij noemt het een geweldige overeenkomst, maar Iran heeft dit nog niet bevestigd. Trump zegt dat de Iraanse opperste leider Mujtaba Khamenei heeft ingestemd. De locatie van de ondertekening is nog onbekend, maar Trump suggereert Europa. Vicepresident J.D. Vance zal aanwezig zijn. Buiten het Mexico City Stadium, waar de openingswedstrijd van het wereldkampioenschap voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika plaatsvindt, zijn er confrontaties geweest tussen de politie en demonstranten. Op sociale media zijn beelden te zien van mensen die voorwerpen naar de politie gooien en van arrestaties. Diverse groepen demonstranten, waaronder een onderwijsbond die pleit voor hogere lonen, waren aanwezig. Volgens de krant La Jornada zochten gemaskerde personen de confrontatie met de politie. Nieuwssite Latinus meldt dat rellen vrijwel direct na het eerste fluitsignaal begonnen. Het aantal bevestigde gevallen van ebola in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot 676. Het ministerie van Volksgezondheid meldt dat het aantal doden sinds woensdag op 136 ligt. Een dag eerder waren er nog 40 besmettingen minder. Voor de Bundibugyo-variant van het ebola-virus is er momenteel geen vaccin beschikbaar. Er wordt gewerkt aan nieuwe vaccins. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. Curaçao is extra alert tijdens het wereldkampioenschap voetbal. Politieagenten zijn naar de Verenigde Staten gestuurd om toezicht te houden op supporters. Op het eiland wordt er streng gecontroleerd op geluidsoverlast en verkeersveiligheid. Supporters moeten hun route voor een straatkaravaan vooraf melden bij de politie. Flexibiliteit is er, maar duidelijke grenzen blijven bestaan. Bij een ernstig bootongeluk bij de Santa Marta Baai zijn gisterochtend 2 mannen om het leven gekomen. De politie kreeg rond 9:10 melding van een gekapseisde boot. Een zoekactie van de kustwacht leidde tot het vinden van het tweede slachtoffer. Voor beide mannen kwam alle hulp te laat. De politie onderzoekt het ongeval. Dan nog internationaal nieuws. Eurocommissaris Magnus Brunner voor Migratie verwerpt de kritiek van niet-gouvernementele organisaties op het EU-migratiepact dat vrijdag van kracht is geworden. Hij stelt dat het pact juist levens redt door mensen te weerhouden van gevaarlijke reizen over de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan. Brunner benadrukt dat mensenrechten en internationaal recht gerespecteerd moeten worden. Na dagenlange onrust zijn er in het Noord-Ierse Belfast geen nieuwe grootschalige rellen gemeld. Donderdagavond woedde er wel brand bij een woning, vermoedelijk door brandstichting. Groepjes betogers verzamelden zich, maar het bleef grotendeels rustig. De politie was massaal aanwezig na eerdere geweldsuitbarstingen die volgden op een gewelddadige mesaanval. Een rechtbank in Seoul heeft voormalig Zuid-Koreaans president Yoon Suk-yeol veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf. De rechtbank achtte bewezen dat Yoon opdracht gaf tot dronevluchten boven de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang om een aanleiding te creëren voor het uitroepen van de staat van beleg eind 2024. Yoon ontkende betrokkenheid. Aanklager stelde dat de dronevluchten de spanningen met Noord-Korea opvoerden en de nationale veiligheid in gevaar brachten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Huh? Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
3: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
4: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet.

0: de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaai, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
2: Dit

de owner of a lonely heart op de vrolijke vrijdagochtend. Goed dat je me aan hebt staan. Paradise presenteert deze leuke nieuwe dag. Gisteren trouwens was ook een leuke dag. Goedemorgen trouwens. Hai, hai. Hier in het verkeer. Gisteren was een leuke dag in Huizenrier ook. We hebben lekker voetbal gekeken. Ja, want het is begonnen, het WK voetbal 2026... met de openingswedstrijd die gisteren op de buis te zien was. Mexico tegen Zuid-Afrika. En dat was een leuke pot. Flink wat kaarten die zijn daar uitgewisseld. Het stoomde aardig daar in het stadion in de Mexico-stad. En leuk, lekker op de bank gezeten thuis. Ik heb voor de gelegenheid ons getrakteerd op een nieuwe Apple TV. Dus we kunnen dat hele WK lekker vanaf de bank gaan volgen. En dan zat ik met te bedenken, moeten we eigenlijk ook eten daarbij hebben van de landen die dan op dat moment aan het spelen waren. Dus gisteren geen taco's gehad. Geen babotje gehad, op schoot, lekker op de bank met een bordje met spruitenstamppot. Ja, een keertje zin in

Buenos dias, goedemorgen. Het is Paradise FM op de vrijdagochtend. En Maroon 5 met Christina Aguilera hoorde je daar om 6:50. Laten we even kijken naar wat er in de rest van de wereld is gebeurd. Terwijl wij op één oor lagen in onze tijdzone. Uit nieuwe satellietbeelden blijkt dat Rusland op meerdere locaties nabij de grenzen van Finland en de Baltische Staten militaire bases uitbreidt. Er zijn nieuwe gebouwen, opslagplaatsen, kazernes en extra infrastructuur zichtbaar. Analisten die zien de werkzaamheden als onderdeel van een bredere versterking van de Russische militaire aanwezigheid aan de westgrens van het land. De ontwikkelingen die worden nauwlettend gevolgd door NAVO-landen die al langer waarschuwen voor een toenemende militaire opbouw daar in de regio. Jakkes. Tegelijkertijd overweegt president Trump volgens de New York Times een deel van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen uit Europa terug te trekken. Het zou gaan om toestellen die momenteel worden ingezet voor de afschrikking en luchtverdediging binnen het NAVO-bondgenootschap. Europese bondgenoten zouden bezorgd zijn over de gevolgen voor de veiligheid, vooral nu de spanningen daar bij de oostflank hoog blijven. Het Witte Huis heeft het bericht nog niet officieel bevestigd, maar de discussie past binnen Trumps eerdere kritiek, hè, over Europese landen die meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun eigen defensie. Wie er ook kritiek krijgt, dat is de NASA. Die krijgen kritiek na de bekendmaking van de bemanning van de Artemis 3-missie. De missie die voor het eerst sinds 1972 weer astronauten naar op de maan moet gaan zetten. Niet naar de maan, maar op de maan. De geselecteerde bemanning bestaat volledig uit mannen. Terwijl NASA de afgelopen jaren juist sterk de nadruk legde op diversiteit en inclusie. Critici noemen het een gemiste kans en spreken van een stap terug in de tijd voor de ruimtevaartorganisatie. NASA benadrukt dat de selectie uitsluitend gebaseerd is op ervaring, expertise en de eisen van de missie. En dat lijkt mij toch het allerbelangrijkste, ja. En zangeres Ariana Grande die heeft zich uitgesproken tegen het Witte Huis nadat haar nummer Bye werd gebruikt in een video over het immigratiebeleid. In de video wordt het liedje gebruikt bij beelden van mensen die het land moesten verlaten. Iets waar de artiest zich nadrukkelijk van distancieert. Grande liet via sociale media weten dat zij geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van haar muziek in een politieke context. Het past, past niet bij waar zij voor staat. En ze zegt, ik wil dat jullie er nu mee stoppen. Dat jullie mijn muziek nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke, gruwelijke onzin gebruiken. Ja, ik weet niet of je die filmpjes hebt gezien, maar het stikt ervan op internet. Van de officiële kanalen van de immigratiedienst van Amerika of de Homeland Security pagina. Hele spectaculaire filmpjes maken zij. Dat ze de opgepakte immigranten uitzetten met handboeien geketend op vliegvelden. Overal staan. Dat is gruwelijk, te gruwelijk voor me. Goed, ben je weer een beetje bijgesproken. Zometeen je laatste nieuwsupdate lokaal met Nelly Rosa. Naar de rockers van de Golden Earring op Paradise.

0: grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
3: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
2: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
4: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaritiem, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
5: Van harte goedemorgen. Je hebt Paradise FM aan op 103.1. Het is 6:55 op je vrijdagochtend. En daar zit Nelly Rossa met je laatste nieuwsupdate. Bon dia.
6: Bon dia. Bij een ernstig bootongeluk bij de Santa Marta Bay zijn gisterochtend 2 mannen om het leven gekomen. Hun boot kapseisde om 9:10 wanneer een grootschalige zoekactie van de politie en de kustwacht werd opgestart. Voor beide opvarenden kwam alle hulp te laat. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. En dan naar het WK voetbal, want nu Curaçao voor het eerst meedoet, is de politie extra alert op de openbare orde. Lokale agenten zijn naar de Verenigde Staten gestuurd om daar, samen met de Nederlandse politie, de supporters te begeleiden. In eigen land belooft de politie flexibel te zijn, maar er gelden strakke grenzen. Er start een zero-tolerance-beleid in het verkeer tegen drankrijders en foutparkeerders. Ook wordt er streng gecontroleerd op geluidsoverlast en de capaciteit in de horeca. Supporters die in de caravaan de straat op willen, moeten hun route vooraf melden. En internationaal nieuws. Op de National Mall in Washington D.C. is een opmerkelijk protest tegen de Amerikaanse president Donald Trump opgedoken. In het gras van het bekende park zijn de cijfers 86 en 47 aangebracht via een chemische verkleuring. In de Amerikaanse staat 86 voor iemand buiten zetten en 47 verwijst naar Trump als de 47ste president. Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt van gestoord vandalisme en neemt de actie hoog op als een bedreiging aan het adres van de president. De politie onderzoekt nog wie er achter de actie zit. Er is nog niemand opgepakt.
5: Is dat een soort van de nieuwe Six Seven?
6: Nee, maar dit is ernstiger, toch? Iemand buiten zetten?
5: Nou ja, buiten zitten is toch niet per se ernstig.
6: Wegsturen. Ja, maar die stichtenstappen, dat echt slaat nergens op. Dat is gewoon...
5: Dat heeft echt geen betekenis, toch?
6: Nee. Volgens mij niet. Ik zie het niet als een betekenis. Oh. Maar ja, we zijn niet die generatie...
5: 47, 68...
6: We zijn daar te oud voor.
5: Nee, dan spreek voor jezelf.
1: De Ochtendkrant van Nelly.
5: Goed dat de politie gaat controleren. Maar ook volledig aangeeft, we zijn flexibel.
6: Ja, ze begrijpen het. Het is historisch.
5: Ja. En leuk dat ze dus ook aangeven dat mocht je, als er een overwinning is geweest...
6: Even melden bij de politie. Maar het is niet lachwekkend. Er is, we maken kans. Dat zegt ook Randy Martina in de krant. Wij gaan winnen van Duitsland.
5: Ja. Als we hebben gewonnen, dan mag je in een caravaan. Dan moet je wel even zeggen waar je naartoe gaat.
6: Ja, nou, even ook met leuk nieuws. Maar de voorpagina van het Antilliaans Dagblad. Spetterende examenuitslag.
5: Ja.
6: Een mooie foto van Rob van Bohemen. Die is naar het Radolfus College gegaan om daar het moment vast te leggen... waar de HAVO en VWO-eindexamenkandidaten te horen kregen dat ze zijn geslaagd.
5: Oh.
6: En natuurlijk had je hier weer die champagne douches. En wat zijn glitterbom, nee, confettibommetjes. En nou ja, volgens mij ook oh ja, en ballonnen. Nou, het is natuurlijk heel gezellig. Dat is natuurlijk alleen voor degenen die ook het goede nieuws hebben gehoord. Ik denk degenen die hebben gehoord dat ze of een herkansing hebben of gezakt zijn.
5: Ja, maar hoe gaat dat dan? Ze worden allemaal naar school geroepen. En daar
6: je wordt eerst gebeld.
5: Oh, eerst wel nog gebeld.
6: Ja, okay, ja, ja. De ochtend kreeg ze een telefoontje.
5: Dat bestaat dus nog?
6: Dat bestaat nog, ja. Je wordt eerst gebeld en vervolgens dan... het is natuurlijk extra bijzonder als je gewoon je naam hoort. En het is natuurlijk altijd leuk, ook al weet je het al.
5: Ja.
6: Ja, nee, ze worden wel eerst gebeld. Nou, vanaf volgende week dinsdag vinden op de scholen weer de herexamens plaats. Wat ook bijzonder is, ik moest wel lachen toen ik dit artikel las. Verenigd in intenties, want gisteren vierde, op 11 juni vierde dus het Amerikaanse consulaat 4th of July. En dit jaar is het natuurlijk 250 jaar onafhankelijkheid van de VS.
5: Ja.
6: Maar weet je wie er onder de gasten daar was? Daar
5: Nelly Rosa.
6: Nee, niet Nelly Rosa.
5: Oh.
6: Nee, ik word niet uitgenodigd.
5: Oh, dacht dat jij er altijd wel bij was.
6: Nee, apparently not. Oh. Zoals ik gisteren. Nee, hier staat, wie denk je? Nu de betrekkingen weer zijn opgestart.
5: Met Amerika.
6: Ja.
5: De gouverneur.
6: Nee, we hebben toch altijd goede banden gehad met de VS?
5: Ja, maar is dit een opmerkelijke...
6: De overbuurvrouw.
5: Mijn overbuurvrouw?
6: Nee, de overbuurvrouw van het Amerikaanse consulaat. De Venezolaanse consul.
5: Oh!
6: Normaal is hij er niet bij.
5: Dat meen je?
6: Nee, okay. Natuurlijk niet. Want die twee, met al die sancties die de VS hadden. Maar nu Maduro gevangen zit in New York. En er een tijdelijke interim kabinet daar zit. Mm. Gesteund door de VS. Nou, dan was Marisol Gutierrez de Almeida. Was ook van de partij. En hij is gelukkig heb ik ook de relatie kunnen herstellen met mijn overbuurvrouw.
5: Ja.
6: Dat zei hij dan. Dat is natuurlijk de Amerikaanse consul hier op Curaçao. Moet ik even wel zijn naam goed zeggen. Ramon Chico Negron. Mm-hmm. De Venezolaanse die verblijft in de ambtswoning aan de overkant van die van de VS. Werd door Negron persoonlijk toegesproken. En nu komt het. Marisol, het is een waar genoegen je opnieuw in dit huis te mogen verwelkomen. Ik geloof dat wij allemaal en zelfs de wereld als geheel zullen profiteren van de terugkeer van Venezuela in de gemeenschap van naties.
5: Ja, ja, oké. Okay. Ja. Nou, wat leuk, toch? Samen staan we sterk.
6: Ja. Gelukkig hoef ik geen mening te hebben hierover. Verder in de kranten ook nog... over die persconferentie gisteren. Of het was geen persconferentie, het was Relato de Dia. Waarin ze dus hadden aangegeven dus dat de politie en ook minister Charlton Haten van Justitie... dat de politie op twee fronten actief is. Dus op Curaçao en in de VS. Even kijken wat er allemaal te zeggen valt. Sambo hoopt dat Curaçaose fans zich voorbeeldig... dat is Albert Sambo, dat is de waarnemende korpschef... dat de Curaçaose fans zich voorbeeldig zullen gedragen in de VS... waar de Blue Wave in groep E speelt tegen Duitsland, Ecuador en natuurlijk Ivoorkust. En de KPC-leden werken in nauwe samenwerking met het kabinet... van de gevolmachtigd minister van Curaçao in Washington. En ook op Curaçao zal de politie dus meer zichtbaar zijn... en toezien op de naleving van de openbare orde, maar ook toleranter zijn. Behalve waar er zogenoemde WK-watchparties bij horecagelegenheden en andere locaties worden gehouden, zal er ook in de wijken worden gepatrouilleerd.
5: Ja, ja.
6: En ik heb eigenlijk één belangrijk nieuws ben ik vergeten te melden, want op de voorpagina gisteren was er dus een vragenuur in de ochtend met minister van GMN, met Tyrone Boekhout. En dat ging onder andere over afvalbeleid op Curaçao, maar ook over... die brand bij die Keurgem, Roy Santo, waar heel veel om te doen was. Nou, wat opmerkelijk was, is dus dat bedrijf was dus niet bekend bij GMN. Ze hadden wel een vestigingsvergunning.
5: En wat hadden ze daar ook weer opgeslagen? Chloor en zo?
6: Ja, dus allemaal voor zwembad, schoonmaakmiddelen en dat een ander soort materiaal dat dus chemisch is.
5: Mm-hmm.
6: En daarvoor heb je echt wel een hindervergunning nodig van GMN. Waar je dan ook waarin staat waar je dus aan moet houden. Zodat de veiligheid van de omgeving gegarandeerd is. Nou, dat... Er was gewoon geen toezicht daarop.
5: Nee.
6: En GMN die erkent ook dus dat ze beter moeten samenwerken met MEO, zodat zodra een bedrijf zo'n vestigingsvergunning krijgt, dat het ook gemeld wordt bij GMN als er dus sprake is van een overlap en dat GMN ook toezicht moet houden vanwege bepaalde activiteiten, zoals in dit geval. Maar dat wat er is gebeurd daar, dat kan dus helemaal niet. Dat mag ook niet.
7: Nee, chemische roken in een woonwijk, dat is niet wenselijk, nee.
6: Nee. En dus mensen die toch klachten hebben, kunnen zich ook melden nog bij GMN.
7: Ja. Nou, ik heb wel wat klachten.
6: Ja. Ik heb even gezondheidsklachten.
7: Oh, gezondheidsklachten. Oh, die hiermee in verband hebben.
6: Ja.
7: Oké, nee, laat dat maar. Oké, zeg tot zover.
6: Ja hoor.
7: Bedankt.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is Brasa.

0: Diaz, goedemorgen. Het zijn de Rolling Stones op de vrijdagochtend Paradise FM.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Ja, vandaag spelen wij wederom voor twee beach entrance tickets op het fijne Blue Bay Resort, met daarbij 50 piek te besteden bij Tribu, het pizza-restaurant al daar. Het kan voor jou zijn als je me weet te vertellen welk dier wij in de geluidsmachine hebben gezet. Moet je eens even luisteren, zo gaat hij eraan toe. Hij is iets aan het roepen of zo, hij is aan het schreeuwen.

0: Je enig idee, Nelly? Oh. Nelly, begin je een beetje ziek te worden?
1: Ik denk dat ik weer heel snel mijn bed in moet kruipen.
0: Maar geen idee welk dier het was?
1: Nee.
0: Het ziet eruit als een schattig diertje. Een beetje een uit de kluiten gewassen huiskat, zeg maar. En ik zou hem ook zo in huis willen nemen. Alleen is hij wel wat agressiever dan een huiskat, heb ik me laten vertellen. Nog een extra hint. Niet rechts, maar... Ja, dat dus. Goed, pak je telefoon en stuur een WhatsApp naar 675-1031. Welk dier hoor je hier voor die fijne prijs bij het Blue Bay Resort?

0: Then we make it higher. Het is Paradise. Goedemorgen, Eddie Grant. Op de vrolijke vrijdagochtend.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Op zoek naar Patricia, die ergens in de auto zit, denk ik. Of thuis aan het meeluisteren is, dat mag natuurlijk ook. Hè? Weet je dat dat heel makkelijk gaat via de website paradisefm.cw?
2: Deze persoon kan op dit ogenblik uw oproep niet beantwoorden.
0: Nou, jammer, Patrice. Even kijken, dan gaan we door naar de volgende kandidaat. Even kijken. Spanning en sensatie, hè, op de vrijdagochtend. Ja, goedemorgen, bon dia. Met Joris en Nelly spreek je.
3: Hey, goedemorgen.
0: Ja, wij hebben het genoegen met...
3: Nou, ik moet zeggen Rain, want Rain is mijn dochter, die brengt nu naar school en die, die heeft het antwoord in, gestuurd.
0: Rain, als in regen.
3: Nee, als in regeren.
0: Oh,
3: R-E-I-G-N.
0: Ja, ja. Oké, okay, ja, Rain, oké. Okay. Nou, dan heb je er toch aardig alvast in een bepaald hoekje qua carrière gedrukt, hè?
3: Zeker. Ja. Dat doet ze al thuis inderdaad, regeren.
0: Ja, oh ja, ja. Dat is iets met dochters, heb ik het idee.
3: Ja.
0: Het begint al op vrij jonge leeftijd, hè? Dat,
3: klopt.
0: Dat diva-gedrag.
3: Klopt.
0: Ja. Papa, jij moet dit doen. Papa.
3: Ze zit me aan te staren en ze lacht, maar...
0: Ja. Geen idee waar het over gaat. Nee, hang maar zo.
3: Nee.
0: Welk dier hoor je hier? Rain, zeg het maar.
4: Links?
0: Hoe weet je dat zo zeker?
4: Omdat die zei niet rechts, maar links. En eerst dacht ik hem swings, omdat dat rijmt op links. Maar toen dacht ik links.
0: Ja. Nou, jouw gedachtegang op deze vroege ochtend, die is helemaal correct. Gefeliciteerd.
3: Yay!
0: Jullie gaan lekker pizza eten bij Blue Bay en daarna op een strandbedje uitbuiken. Hoe lekker is dat?
3: Heerlijk.
0: Dat dacht ik.
3: Lekker.
0: Ja, nou, ga er lekker van genieten. Voor nu een hele fijne dag toegewenst.
3: Yes, dankjewel. Hetzelfde.
0: Jojo, later. Hoi.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
5: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Jan Tiel Beach.
6: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
7: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
8: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
9: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
10: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
9: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
0: Van harte goedemorgen. Het is Paradise FM op de vrolijke vrijdagochtend. Het is 7:00 precies en daarom is hier Nelly Rossa met je laatste nieuwsupdate. Bon dia.
11: Bon dia. Bij het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen gisteren zijn de directeur van de basisschool en 3 kinderen uit groep 8 overleden. Zij fietsten als begeleider mee tijdens het schoolkamp, zo hebben de gemeente Terneuzen en de lokale schoolbestuurder bekendgemaakt. 3 andere kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het drama heeft een enorm litteken achtergelaten. Vanochtend kwamen leerlingen, docenten en ouders samen op de school om steun bij elkaar te zoeken en het verlies te verwerken. Uit respect hangen vandaag op alle scholen in Zeeland de vlaggen halfstok. De politie doet nog volop onderzoek naar de toedracht. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. En de VVD hoopt de interne rust terug te brengen met een gloednieuw liberaal manifest. Het stuk dat morgen op het partijcongres wordt besproken moet de ideologische koers van de partij bepalen richting het jaar 2048. Het manifest kijkt vooral naar de toekomst met thema's als geopolitieke onrust en kunstmatige intelligentie. Concrete politieke strijdpunten worden vermeden. Het doel is vooral om de diepe verdeeldheid binnen de VVD tussen de linkse en rechtse vleugel te overbruggen door te focussen op gedeelde liberale basiswaarden. De verwachting is dat het manifest morgen zonder grote problemen wordt aangenomen. En lokaal nieuws. Bij een ernstig bootongeluk bij de Santa Marta Bay zijn gisterochtend 2 mannen om het leven gekomen. Hun boot kapseisde rond 9:10... waarna een grootschalige zoekactie van de politie en de kustwacht werd opgestart. Voor beide opvarenden kwam alle hulp te laat. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. En dan naar het WK voetbal, want nu Curaçao voor het eerst meedoet, is de politie extra alert op de openbare orde. Lokale agenten zijn naar de Verenigde Staten gestuurd om daar samen met de Nederlandse politie de supporters te begeleiden. In eigen land belooft de politie flexibel te zijn, maar er gelden strakke grenzen. Er start een zero-tolerance-beleid in het verkeer tegen drankrijders en foutparkeerders. Ook wordt er streng gecontroleerd op geluidsoverlast en de capaciteit in de horeca. En supporters die in een karavaan de straat op willen, moeten hun route vooraf melden. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.cw.
0: Karavaan in het geval van een overwinning, hè?
11: Ja, met verlies.
0: Dan ga je niet in een optocht.
11: Er is nog steeds reden, want we zijn winnaars, omdat we er al staan. Dat moet je ondertussen toch wel weten.
0: Ja, maar we gaan toch niet in een karavaan feestend rondrijden als we van de mat worden geveegd door Duitsland.
11: We waren er, daar gaat het om.
0: Ja, nee, ho. Meedoen is niet belangrijker dan winnen.
11: Nou, dat zeggen we wel.
1: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Carteam Willemstad.
0: Ja, oké. Okay. Nou, we gaan het zien, hè. Het kan alle kanten op, want de bal is rond, toch? Goed, zeg, even kijken naar de Curaçaose wegen. Het is nog lekker rustig, behalve als je op de Krakersbijweg staat, zijn er weinig files te melden. Behalve dan de Caminda Duverboy Nicolina richting diezelfde Krakersbijweg. 5 minuten extra reistijd. En dat was het zo'n beetje her en der. Wat korte opstoppingen die niet het noemen waard zijn. Dus lekker doorgassen. Aangepaste aankomsttijden op de internationale luchthaven. De TUI Fly 361 uit Amsterdam. Die is 3 kwartier eerder dan gepland. Wordt verwacht rond 2:10 vanmiddag. En ook de SLM uit Miami is eerder dan gepland. Die komt binnen rond 6:00 deze avond.
1: Step up. Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step-Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com. Banco di
7: Caribe. Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
12: een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
13: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is Brasa FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag uit
0: volle borst. Ja, goedemorgen zeg, vrijdagochtend, meebrullen.

0: na. Op Paradise 103.1 FM van harte goeiemorgen. De vrijdagochtend, het weekend staat voor de deur. Het voetbalweekend der weekenden. Ja, en dat gaat er helemaal eindelijk gebeuren.
1: Dit is Brasa FM.

0: tijd over het eiland. Hè. Bijvoorbeeld bij de Heren in Suikertuintje, maar ook bij Hemingway en Bonita kun je lekker met een koude brasa in de hand onze mannen zien scoren. Tenminste, dat is dat maar nog de vraag, hè, of er gescoord gaat worden door onze mannen. Maar laten we dat wel hopen. Laten we er wel vanuit gaan. Toch, Jeroen Baldwin? Goedemorgen.
1: Ja, nou, laten we dat, ja, tuurlijk gaan we daarvan uit.
0: Ja.
1: Zolang het tegendeel niet bewezen is, denken we gewoon dat we een kans maken tegen Duitsland.
0: Juist, ja, zo is dat. Ja.
1: En zo is het. Ja, en gewoon, en als je er zo in gaat, dan. En de Duitsers niet, dan maak je nog een goede kans ook.
0: Precies, nou, zo is dat. Laten we elkaar
1: een goede kans, een kans.
0: Ja. Nou, dat absoluut, ja. Hey, gisteren is het begonnen, yay!
1: Nou, en hoe, hè? Tjongejonge.
0: Ja.
1: Ik hoorde wel dat er om het stadion heen, zoals we gisteren al zeiden, wat een beetje gerommel was. Ook na de wedstrijd met protestacties en zo.

0: Maar goed, de opening hebben gezien. Weet je wat ik zo raar vond? Nee. Met die beelden. De beelden waren zo raar. Het leek wel AI of zo. Weet je? Ofwel dat je naar de FIFA voetbalspel op de PlayStation zit te doen. Ik vond het zo apart.
1: Omdat het zo scherp was. Als ik naar scherp was. Keek,
0: ja, ik weet niet. Het lijkt ook wel diepte in te zetten of zo. Het was, weet ik niet. Ja, ik vond het anders dan anders.
2: Ik heb Shakira dus gemist. Dat is heel vervelend.
0: Oh ja, is beter laat geweest. Ja, ja. Ik ben niet zo van de openingen, maar toen jij gisteren zei Shakira, toen dacht ik, wacht even.
2: Ja, nee, ik viel in Andrea Bocelli, die met een van de Japanse zangeres op het podium stond een opera te brengen.
0: Ja. Nou, volgens mij is dat niet het officiële WK-lied. Volgens mij wel.
2: Oh.
0: Ah, wel aardig. Een beetje in de stijl wel van andere WK-liedjes, maar olé.
2: Ja. Toen begon Mexico tegen Zuid-Afrika. Dat was op zich al wel vuurwerk op het veld. Hè? Heel wat kaarten zijn uitgewisseld.
0: Ja, zo, als dat de tendens wordt, dan, dan moeten we opletten. Te meer, wat ik heb uitgevonden, ik weet wie de scheidsrechter is.
2: Ja.
0: Die we krijgen. Dat is een meneer Jalal Jayed, als ik het goed uitspreek hoor.
2: Ja.
0: Het is een 39-jarige Marokkaan.
2: Okay.
0: En nog niet zo heel erg ervaren, tenminste in de internationale wedstrijden. Maar het schijnt een fervente kaartentrekker te zijn.
2: Oh.
0: Dus Jurgen, Lokalia, als je dit hoort, let op je tellen.
2: Opgepast, ja.
0: Ja, opgepast. Hè? Want de kaarten die vliegen in het rond. Hè? Dat is gisteren ook.
2: Ja.
0: De Braziliaanse scheidsrechter, die is toch wel iets gewend.
2: Ja.
0: Die gingen volop. Hè? De 3 rode kaarten, dat is nogal...
2: Flink aan het werk. Wat ook leuk was, dat die scheids een cameraatje op zijn hoofd had. Hè? Dus dat je gewoon first person bij de spelers langs kon lopen. Als kijker.
0: Ja. Ja, bijzonder eigenlijk wel, hè?
2: Ja.
0: Maar je kunt dan ook zien wat hij ziet, schijnbaar, hè? Dus de scheidsrechter kan achteraf nooit meer zeggen... als er iets gebeurt, heb ik niet gezien.
2: Nee. Ja, alles wordt een beetje ingekaderd en beveiligd, hè? Ook met die hele VAR erbij. Er kan niks meer aan het toeval worden overgelaten.
0: Nee, dat lijkt sterk op. Dat is natuurlijk al een poosje met die VAR, maar dat... Ja, dat wordt ook allemaal verfijnd. Hè? Daar zijn we ze denk ik ook nog niet klaar mee.
2: Nee.
0: Nou ja, ik weet niet. Ik heb zo nog altijd mijn bedenkingen. Maar oké, want over penalties en zo, en rode kaarten, daar kun je altijd over blijven discussiëren.
2: Precies.
0: En weet je, zo'n VAR die gaat alles in de herhaling bekijken en in slow motion. Maar ja, voetbal is niet in slow motion.
2: Nee.
0: Dus ja, dat geeft toch altijd een beetje een vertekend beeld. Maar alleen, soms dan is het eerlijker en soms dan kun je daar je vraagtekens bij hebben.
2: Hé, hey, wat viel jou verder?
0: Hey, mis je?
2: Ga verder, ja.
0: Ja. Weet je dat ze op Aruba heel goed kunnen rekenen?
2: Ongetwijfeld.
0: Ja. Ja, ze kunnen heel goed rekenen.
2: Ja.
0: Nou, de nieuwswebsite Noticia Kla heeft berekend dat er 5800 supporters uit Curaçao naar de wedstrijd in Houston gaan. Die zitten dus in het Energy Stadium zondag, waar er 72.000 in kunnen.
2: Ja.
0: En dat is zo'n beetje 8% van alle toeschouwers is dan voor Curaçao. Dat hadden ze uitberekend en ze hadden ook uitgerekend dat dat dan 4% van de Curaçaose bevolking is. Die nou in het stadion zit daar.
2: Nou, kijk.
0: En als ze dan gaan ze nog verder met doorrekenen. Als je dat zou afzetten tegen de Nederlandse situatie, hè, inwonertal van Nederland.
2: Mm-hmm.
0: Dan zouden er bij zo'n wedstrijd 661.000 supporters zitten. Dan zet je het af tegen Duitsland. Dan zouden er 3 miljoen Duitsers in het stadion moeten zitten.
2: Ja, maar dat gaat natuurlijk niet passen.
0: Nee, daar gaat niet passen, nee.
2: Oh, maar dat doe je toch best aardig, hè, met procentueel gezien.
0: Dat doe je heel goed.
2: Ja,
0: ze vliegen allemaal uit.
2: Ja.
0: En dan gaan ze met verschillende vliegtuigen. Corinne natuurlijk, maar ook American Airlines, United Airlines, JetBlue. Met alle kanten komen ze naar Houston aangevlogen. Nou, het is natuurlijk supermooi, hè.
2: Ja.
0: En er wordt één groot feest. Was ook op de training al een groot feest is. Want daar zag ik wel die beelden allemaal voorbij komen in het stadion. En er wordt zelfs commentaar bij de trainingen gegeven.
2: Oh.
0: En daar zat aardig wel volk daar op de tribune. Het was ook alweer een groot feest. Nou ja, je ziet de spelers daarvan genieten. We hebben daarna ook nog een beetje zitten dollen met een onder-11 team. Begreep ik wel, op het veld een beetje voetballen.
2: Ja.
0: Dus het is allemaal heel erg ontspannen. Nou, en dat is heel goed om te weten.
2: Nou, dat is
0: want
2: toch,
0: zo moet je er wel in gaan.
2: Zo moet het toch, ja. Ja, en dus relatief veel Curaçaoënaars richting de States om mee te kijken. Maar hier op het eiland ook echt zo'n beetje elke horecagelegenheid heeft een tv of meerdere aanstaande. Overal wordt wat opgebouwd. En ik heb ook de verwachting dat alles lekker vol gaat zitten.
0: Nou, dat denk ik ook. Dat is natuurlijk een unieke gebeurtenis. Hè. Het is zo prachtig dat je tegen Duitsland mag beginnen. Hè. De land van naam. Nou, hier natuurlijk ook. Weet je wel, je zit ook alle kroegrestaurants zitten vol. En iedereen is in gespannen afwachting van wat er komen gaat. Ja. Maar wel met heel veel zin.
2: Leuk.
0: Dus dat is mooi.
2: Nou, wij spreken elkaar maandagochtend weer, Baldwin. En dan hopelijk.
0: Ja, dan hebben we heel veel te bespreken.
2: Dan hebben we heel veel te bespreken.
0: Goed nieuws allemaal.
2: Ja, absoluut. Ja. We gaan er maar vanuit. Klein beetje.
0: Hey, heel veel plezier jullie ook, hè?
2: Later,
0: hoi, plezier.
2: Als we de maandag tenminste zitten dan, Nelly. Niet dat we zondagavond in een karavaan zijn terechtgekomen die nergens is uitgekomen.
3: En de wedstrijd is om 1:00 's middags.
2: Oh ja.

0: Robbie Williams hoor je op Paradise Feel. Om 5 minuten voor 7:30 onderweg naar je laatste nieuwsupdate met Nelly.
1: Deze week is het tijd voor gratis bier. Jawel, luister naar de shows op Paradise.

0: Advertenties. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
3: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
4: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
5: We've got it. Ook Cos Plus vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
6: Huh? Nu al?
7: Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
8: De Pink Elephant in Mahai gaat Blue. Trek je blauwste outfit aan, maak een foto bij de Pink Elephant.

0: certified dealer. We are stocked with stunning new BMW and BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
1: Hallo?
2: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
1: Hi Tina.
2: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
1: Oké.
2: Je hypotheek is goedgekeurd.
1: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
3: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
4: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
3: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
5: Van harte, goedemorgen. Je bent bij Paradise op 103.1 FM. De vrijdagochtend. Het is 19:30 en daar is Nelly met je laatste nieuwsupdate. Bon dia.
6: Bij een ernstig bootongeluk bij de Santa Marta Bay zijn gisterochtend twee mannen om het leven gekomen. Hun boot kapseisde rond 9:10, wanneer een grootschalige zoekactie van de politie en de kustwacht werd opgestart. Voor beide opvarenden kwam alle hulp te laat. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. En nu Curaçao voor het eerst meedoet, is de politie extra alert op de openbare orde. Lokale agenten zijn naar de Verenigde Staten gestuurd om daar samen met de Nederlandse politie de supporters te begeleiden. In eigen land belooft de politie flexibel te zijn, maar er gelden strakke grenzen. Er start een zero-tolerance-beleid in het verkeer tegen drankrijders en foutparkeerders. Ook wordt er streng gecontroleerd op geluidsoverlast en de capaciteit in de horeca. En het toerisme op Curaçao blijft een sterke groei doormaken. In de maand mei verwelkomde het eiland ruim 65.000 verblijfstoeristen. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van mei vorig jaar, zo maakt het toeristenbureau bekend. Veruit de meeste reizigers, zo'n 87%, kwam naar het eiland voor vakantie. Gemiddeld verbleven de toeristen bijna 8 nachten op Curaçao, wat volgens het CTB een flinke stimulans is voor de lokale economie, zoals horeca, autoverhuurders en hotels. En nieuws uit Amerika, want het gazon van het Witte Huis is dit weekend het decor voor een historisch en omstreden vechtsportgala. Speciaal voor het 250-jarig jubileum van de Verenigde Staten en de 80ste verjaardag van president Trump is er een enorme kooi gebouwd voor het evenement UFC Freedom 250. Er is veel kritiek op het miljoenenverslindende spektakel op overheidsgrond. Er wordt gesproken van vriendjespolitiek tussen Trump en de UFC-baas Dana White. En sommigen noemen het een afleiding in tijden van internationale spanningen. Ruim 4000 genodigden, waaronder topfit defensiepersoneel en VIP's, bekijken de gevechten zondag live onder een gigantische overkapping. Ironisch genoeg zijn de Amerikaanse vechters dit weekend de underdog, waardoor Trump op zijn verjaardag feest wel eens vooral buitenlanders kan zien winnen.
5: Ai, dat gaat pijn doen. Wat een bijzonder verhaal dit toch ook, hè? Zie jij onze premier een UFC-arena in zijn voortuin bouwen? Ja, pik misschien wel, ja.
6: Die heeft zelfs de eerste klap uitdelen.
5: Ja, die staat er zelf met zijn grote zonnebril en sigaar in zijn mond. Bijzonder. Wat trouwens ook bijzonder is, dat wist ik helemaal niet, maar wij kunnen ons extra gesteund voelen deze zondag als we tegen Duitsland spelen. Want wij spelen op de verjaardag van Donald Trump. Dan wordt hij 80 op de dag dat wij onze eerste WK-wedstrijd spelen.
6: En dat moeten we vieren?
5: Nou ja, dat voel je toch extra gesteund dat de Big Orange Idiot ook een feestje viert.
6: Ja hoor, ja, dat doet hij voor zijn voortijd. Nee, mag ik doorgaan bij de krant, hè?
5: Ja.
0: De ochtendkrant van Nelly.
6: Want het moet afgelopen zijn met het zwerfvuil op Curaçao. Dat zei dus minister Tyrone Boekhout van Gezondheid, Milieu en Natuur gisteren tijdens het vragenuurtje in de Staten. Volgens de minister is het eiland op dit moment, het ziet er niet echt helemaal mooi uit. Wat schadelijk is voor ons imago, nu we door toerisme en het WK-voetbal volop in de schijnwerpers staan. Samen met het ministerie van de VVRP start er binnenkort een nog hele grote schoonmaakactie van Fijk tot Westpunt. Ook komt er meer budget voor de afdeling handhaving om inspecteurs aan te nemen en boetes uit te delen. En de minister zei ook, horecazaken die hun eigen stoep niet schoonhouden kunnen rekenen op strengere controles. Tijdens het debat uitte ook statenlid Giselle McWilliam felle kritiek op het feit dat cruiseschepen hun afval nog altijd gratis mogen dumpen op de landfill. Minister Boekhout gaf aan dit zelf ook een belachelijke situatie te vinden. Men legde uit dat de overheid hieraan vastzit na een verloren rechtszaak tegen de rederij. Tot slot kwamen er ook kritiek vragen over de recente brand bij het chemisch bedrijf in de Woonwijk, dus Kurgem in Hoysanto.
5: Ja.
6: Boekhout gaf toe dat zijn ministerie niet op de hoogte was van de aanwezigheid van het bedrijf en pleit dus voor een betere samenwerking met het ministerie van Economische Ontwikkeling bij het verstrekken van vergunningen.
5: Op zich goed helemaal dat het nu gebeurt. Ik vind alleen de motivatie een beetje gek, want we willen toch niet ons eiland netjes houden voor de spotlight en de toeristen van buitenaf. We willen dat toch voor onszelf ook?
6: Ja. Maar het is nu wel, nu er zoveel meer toeristen hier komen en dat dit je visitekaartje is, dat wil je natuurlijk niet.
5: Nee.
6: Maar ik snap, dat is natuurlijk niet de bedoeling dat het altijd, het moet altijd gewoon schoon zijn. Voor iedereen is het gewoon beter.
5: Je wilt toch zelf ook in een opgeruimd huis wonen?
6: Ja, dat is heel goed voor je mental health.
5: Ja.
6: Nou, het terrein is inmiddels schoon. Ik ga weer terug naar Hoysanto. Het terrein is inmiddels schoongemaakt en de minister belooft ook persoonlijk op bezoek te gaan bij de zwaarst getroffen buurtbewoners. In het Antilliaans Dagblad ook een artikel over de strijd tegen de zogenoemde high impact crimes, zoals overvallen, straatroven en woninginbraken, wordt stevig opgevoerd in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dat schrijft de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid in een voortgangsrapportage. Volgens de minister is er een directe link tussen criminaliteit in de grote Nederlandse steden en daders die afkomstig zijn van de eilanden.
5: Ja.
6: Om die cirkel te doorbreken gaan Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten en ook Caribisch Nederland dus nauwer samenwerken. En het doel is om bewezen succesvolle Nederlandse projecten aan te passen aan de lokale cultuur en de context van de eilanden. En de focus ligt hierbij sterk op preventie onder kwetsbare jongeren. Met projecten zoals Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent, maar ook het Leerorkest en ook speciale
5: Alleen Ik Bepaal Wie Jij Bent?
6: Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent.
5: Oké.
6: Dus Alleen Ik Bepaal Wie Ik Ben.
5: Ja.
6: Het Leerorkest en ook speciale reïntegratieofficieren moet dus worden voorkomen dat jongeren afglijden in de criminaliteit of na een gevangenisstraf opnieuw de fout ingaan. Ook komt er meer ondersteuning en ook voorlichting voor slachtoffers.
5: Ja.
6: Verder een niet opmerkelijk, maar we hadden het er eerder van de week ook over dat PNP-statenlid Sheldon Osipa, die had vragen gesteld aan PISAS over die medewerker van het kabinet van wat is het ook alweer, van de gevolmachtigde minister in Den Haag, van het Curaçaohuis.
5: Die vermist is.
6: Ja, die vermist zou zijn. Van gisteren heeft de tijdelijke gevolmachtigde minister in Den Haag, dat is dan Errol Bishop, heeft een brief gestuurd naar PISAS. En daarin heeft hij uitleg gegeven. Ze hebben zelf ook even intern gekeken en contact opgenomen met de autoriteiten in Nederland. Maar zover zij weten, op basis van de beschikbare informatie die tot nu toe bekend is, is er geen aangifte gedaan van vermissing.
5: Oké.
6: Okay. En zonder die aangifte kun je zelf ook niks doen. Maar wat ook heel opmerkelijk is, hoe dat ze toch wel best wel veel informatie ook nog vrijgeven in opzicht van hoe ze de relatie is tussen de werkgever en de werknemer. Kennelijk zou Jordan Peters, om wie het gaat, die zou al in het verleden ook niet eerder zich hebben afgemeld, of als die lange tijden ook geen contact hebben gehouden met zijn werkgever. Dus dan zou hij ook zomaar zijn verdwenen. Kennelijk is dat niet de eerste keer, maar ik vind het zelf wel een beetje opmerkelijk om die informatie zo te delen aan het grote publiek. Ik vind dat niet ons. Ik vind dat ook wel de privacy van zo'n werknemer.
5: Tuurlijk, ja.
6: Moet je ook wel beschermen. Het is een hele opmerkelijke zaak. Ze houden het wel in de gaten. En zeker ook als er wel iets bijzonders te melden is, dan zullen ze dat wel doen. Maar ze houden de situatie in de gaten. Maar op dit moment is er geen officiële melding van vermissing.
5: Voor hetzelfde geld zit hij ergens in een kliniek of zo? Omdat hij geestelijk niet.
6: Nee, daar moeten we niet over speculeren. Zo.
5: Nee, maar om maar gewoon even aan te geven, dat er kan van alles aan de hand zijn. Hij hoeft niet. Hoe zeg je dat?
6: Nou, weet niet wat er is gebeurd.
5: Er hoeft niet iets heel ergs te zijn gebeurd.
6: Nou ja, als hij geen contact heeft gehad met zijn dochter, want dat is ook wat Sheldon Osipa schreef. Dus hij heeft een dochtertje, daar heeft hij ook al lang geen contact mee gehad. Zijn vrienden proberen hem te bellen, kunnen hem niet bereiken. En ook op zijn bankrekening zien ze dus niet dat er enige activiteiten zijn.
5: Nee.
6: Niks wordt afgetrokken. Dus hij is spoorloos kennelijk. Maar waar hij is, dat weten we niet. En de reden waarom we over hem hebben is omdat hij natuurlijk aan de bel had getrokken. En ook zelf aangifte had gedaan van allerlei misstanden bij het Curaçaohuis. huis. Brieven contact heeft gezocht met de media, ook op social media. Ook zijn eigen bankafschriften had gepubliceerd om aan te kunnen tonen dat hij had betaald. Om zijn baantje te kunnen krijgen bij het Curaçao-huis. Dat zij zei dus dat je eerst moest betalen voordat je dan werd aangenomen. Maar ook om te slapen in het huis van de ambtswoning van de gevolmachtigde minister. Dus voor Sheldon Osip was dit een reden om aan te geven dat als je een klokkenluider bent, dat je dus niet helemaal beschermd bent.
5: Nee. Alright, tot zover.
6: Ja.
5: Bedankt.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.

gaat over de wedstrijd van aankomende zondag. De hardest part. Als we dat hebben gehad, dan hebben we die overwonnen. In ieder geval alvast, die wedstrijd tegen Duitsland. Op het wereldkampioenschap voetballen. Jordan Coldplay op Paradise, 103.1 FM. Op de vooravond van een waanzinnig legendarisch weekend. Heb je dat wel in de gaten, zeg. Chris Brown.

0: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
1: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
2: Sorry schat, ik kon het

0: gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta, we bring branding to life.
1: Van harte, goedemorgen. Het is Paradise FM op je vrolijke vrijdagochtend. Precies 8 uur. En daarom hier Nelly Rossa met je laatste nieuwsupdate. Spondia.
2: In Amsterdam-Nieuw-West wordt met man en macht gezocht naar mogelijke slachtoffers onder het puin van een verwoeste sportschool. De hulpdiensten hebben indicatie dat er nog mensen binnen liggen. Het pand dat 24 uur per dag open is, werd rond middernacht Nederlandse tijd getroffen door een verwoestende explosie. Direct na de klap konden 7 gewonden worden gered, van wie er 2 ernstig aan toe zijn. Buurtbewoners schoten meteen te hulp met ladders om slachtoffers te evacueren. Vanwege instortingsgevaar wordt het gebouw nu met een kraan ontmanteld. Over de oorzaak van de explosie kunnen nog geen uitspraken worden gedaan. Het werk richt zich nu eerst op de bergingsactie. Wel spreekt de eigenaar van een ontploffing onder de vloer, maar netbeheerder Liander ziet nog geen bewijs voor een gasexplosie. De meeste geëvacueerden vonden onderdak bij bekenden. Ongeveer 100 mensen hebben de nacht doorgebracht in een stadsdeelkantoor. Die worden nu ondergebracht in een hotel. En de Thaise prinses Bajrakitjaba is op 47-jarige leeftijd overleden. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Thailand bekendgemaakt. De oudste dochter van de koning lag al ruim 3 jaar in coma nadat ze in december 2022 onwel was geworden tijdens het hardlopen. Haar toestand verslechterde de afgelopen dagen door een infectie en hartproblemen. Prinses Pa, zoals haar bijnaam luidde, was een zeer gezien lid van het Koningshuis en werd beschouwd als een mogelijke troonopvolger. Ze studeerde in de Verenigde Staten, werkte als advocaat en was een tijd lang ambassadeur in Europa, voordat ze in 2021 het leger inging. En lokaal nieuws? Het toerisme op Curaçao blijft een sterke groei doormaken. In de maand mei verwelkomde het eiland ruim 65.000 verblijfstoeristen. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van mei vorig jaar, zo maakt het toeristenbureau bekend. Nederland is nog altijd de belangrijkste markt en dat is goed voor een derde van alle bezoekers. En bij een ernstig bootongeluk bij de Santa Marta Bay zijn gisterochtend 2 mannen om het leven gekomen. Hun boot kapseisde rond 9:10, waarna een grootschalige zoekactie van de politie en de kustwacht werd opgestart. Voor beide opvarenden kwam alle hulp te laat. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. En nu Curaçao voor het eerst meedoet aan het WK, is de politie extra alert op de openbare orde. Lokale agenten zijn naar de VS gestuurd om daar samen met de Nederlandse politie de supporters te begeleiden. Ook op Curaçao belooft de politie flexibel te zijn, maar er gelden strakke regels. Zo is er een zero-tolerance-beleid in het verkeer tegen drankrijders en foutparkeerders. Ook wordt er streng gecontroleerd op geluidsoverlast en de capaciteit in de horeca. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
1: Dankjewel.
3: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: Ja, het begint lekker druk te worden op de Curaçaose wegen. De Camina Duvert Boy Nicolina richting de Caracasbijweg staat momenteel de langste vertraging van zo'n 15 minuten. Ook op de weg naar Westpunt vanaf Grotenberg richting de rotonde Zegoe staat het vastrekenen naar op zo'n 12 minuten extra reistijd. De weg naar Santa Catarina richting de Cascoraweg vanaf de Kaya Mikeas, daar staat het vast 7 minuten. Schottergatweg Oost richting Poenda vanaf de Suikertuintjeweg tot aan de Schottergatweg Zuid, 7 minuten. En dat waren zo'n beetje de grootste vertragingen. Of die met een bijzondere oorzaak. Uiteraard op de Caracasbijweg is het ook achteraan sluiten. Vanaf ongeveer Caribbean Cargo kom je daar in een infarct terecht. Dan de gewijzigde aankomsttijden op de luchthaven. Red Air, de 301 vlucht uit de Dominicaanse Republiek. Die is een half uur eerder dan gepland. Wordt rond 8:50 zometeen verwacht. JetBlue uit New York is ook een half uur eerder. Komt rond 2:30 vanmiddag binnen. En de KLM 735 uit Amsterdam is dan weer 20 minuten later en wordt verwacht rond 5:30 vanmiddag.
4: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Poenda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
5: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groot bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo.

0: plaatje.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
2: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor?

Paradise en U2 met een liedje over aankomende zondag. Nou ja, in principe een liedje over elke dag, want elke dag is natuurlijk een feestje. Ik moet alleen zelf even de slingers opvangen. Maar zondag wordt een dubbel zo groot feest.

0: Blue Bay of bij de Swinging Old Lady kun je terecht voor het volgen van de wedstrijd aankomende zondag. Curaçao tegen Duitsland. We lezen vandaag in de krant dat Jurini Martina al heeft gezegd... Nou, weet je wat? Duitsland gaat verliezen van Curaçao. Ja, nou, als Jurini het zegt, dan zal het wel zo zijn. Dat heeft hij uitgesproken, staat in het Antilliaans Dagblad geschreven vandaag. De aankomende zondag, de 14e van juni... dan is het de verjaardag van president Donald Trump. Maar dan is het ook de dag waarop Curaçao de allereerste wedstrijd... op een FIFA-wereldkampioenschap ooit speelt. En de dag dat wij als eiland officieel een certificaat... van het Guinness World Records gaan ontvangen... als kleinste land ooit dat zich heeft geplaatst voor een WK-eindtoernooi. En daarmee verbreken we het eerdere record van IJsland. Daar wonen 350.000... inwoners. Curaçao is zowel qua bevolkingsomvang als qua landoppervlak het kleinste WK-deelnemende land ooit met 156.000 inwoners en een oppervlakte van 444 vierkante kilometer. Nou ja, ik weet niet hoe oud deze meting is, Nelly, maar dat zal intussen wel een beetje uitgebreid zijn, toch? Met hier en daar wat extra landwinning. De oppervlakte van Curaçao, 444 vierkante kilometer. Maar dat is mooi. Hè? We krijgen een certificaat daarvoor. Dat is te gek. En er worden in Washington worden een aantal watchparties georganiseerd. Laten we eens even Moerjat van het CTB gaan bellen. Kijken of dat hij opneemt. Dat zou toch leuk zijn, Fini? CTB gaat in Washington watchparties organiseren. Moerjat, goedemorgen met Joris, Paradise FM.
1: Goedemorgen Joris, hey. Hoe is het? Alles goed?
0: Ja, lekker man, met jou.
1: Bij mij gaat het goed, ja. Net geland hier in Houston.
0: Oh, in Houston ben je net geland, ja. Wat leuk. Warm ontvangen of viel dat nog te bedenken?
1: Nou, de warm ontvangen. Ik ben er niet buiten geweest, maar het is wel warm buiten. Ja. Maar de supporters zijn leuk, dus we zijn nu geland.
0: Ja. Nou, wat gaaf zich. We hadden een berekening gezien dat ongeveer 8% van...
1: Voor Houston.
0: Oh ja. 8% van onze inwoners is afgereisd naar de VS, hè, om de wedstrijden mee te maken.
1: Precies. Dus de supporters zijn er hier. Dus ja. We gaan vol naar onze Blue Ace supporter.
0: Ja, te gek. En dat doen jullie ook met watchparties vanuit het CTB. Hè? Wat gaat er gebeuren daar?
1: Ja, dat klopt. We hebben zondag na de wedstrijd in Curaçao... Ja. Hebben we een watchparty van de Nederlandse wedstrijd. Want wij spelen om 12 uur. Dus we laten gewoon iedereen rustig naar het stadion gaan. De volledige experience beleven.
0: Ja.
1: En na de wedstrijd in onze Blue Wave Village... zullen wij de Nederlandse wedstrijd uitzenden. Waar een groep mensen, niet de volledige 8%... de wedstrijd van Nederland kunt kijken. Entertainment, eten... En gewoon laten zien hoe wij onze World Cup deelname vieren. Dus ja. Dat is belangrijk voor ons.
0: Hey, en wereldwijd is er heel veel aandacht voor Curaçao, heb ik zo het idee. Als kleinste land, mensen vinden het heel sympathiek en zo. Verwachten jullie ook wat media bij jullie in de Blue House?
1: Ja, het is een gekkenhuis met media afgelopen week. Ik heb zelfs gisteren 4 interviews gedaan. 3 Houston media, 1 media uit Argentinië.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb nog een aantal ingepland al op mijn agenda deze komende 3 dagen. We krijgen heel veel exposure deze dagen. Ja. Dat is heel goed.
0: Ja, ik zag erbij bij Charles Cooper op Facebook, de minister die had de statistieken gedeeld met zoekopdrachten op Google. Dat sinds de WK-deelname echt explosief gestegen is.
1: Ja, dat klopt. Dat zien we ook. Heel veel zoekopdrachten naar Curaçao. Waar is Curaçao? Weet je, dus dat is mooi om te zien.
0: Kun je Curaçao eten?
1: Niet meer. Precies. Weet je, dus en nu is het ons werk dan voor nu en in de toekomst. Dat mensen weten eigenlijk wat en waar Curaçao is.
0: Ja.
1: Om hun te laten zien waarom moeten ze Curaçao kiezen voor hun volgende vakantiebestemming.
0: Ja.
1: Dus het werk stopt niet. Want heel veel mensen denken van, hey, werk van CTB is klaar. Nee, absoluut niet.
0: Nee. Nu begint het pas.
1: Nu begint het pas. goed managen van de groei van onze toerisme. Maar het belangrijke is van, nu weten mensen dat er een Curaçao bestaat waar het is. En nu moeten we laten zien waarom mensen naar Curaçao moeten komen om vakantie te vieren. Dus het is een leuke exposure, nu is het cost of entry. En nu is het eigenlijk gewoon laten zien van, dit is ons eiland. Dit zijn alle mooie dingen die we aan te bieden hebben aan de toerist. Ja. En gewoon hun uitnodigen om hier naartoe te komen.
0: Ja. Te gek zeg. Dat is een waanzinnige goede spin-off, hè, van de deelname aan het WK.
1: Ja, zeker weten. Zeker weten. Ja. Dus het is nu een werk aan de winkel. Maar we willen het wel op een duurzame manier doen. Want we kunnen niet eindeloos groeien als sector. Het eiland moet ook meegroeien, logistiek en al die uitdagingen die we hebben. Ja. Dus laten we gewoon op een duurzame, sustainable way toerisme groeien gaan beheren.
0: Juist. Nou, zet hem op daar, Mouriat de Bruin van het CTB. Ik hoop dat je een beetje goed en wel door die controle op de airport komt. Dat ze je flessen Blue Curaçao niet uit je koffer gaan pikken.
1: Nee joh, ik kan met heel veel stickers en tattoos. Dat heb ik wel.
0: Stickers,
1: Blue Curaçao? Stickers en tattoos. Hopelijk kunnen we dat allemaal zien op de mooie beelden. Dus we hebben een paar mooie tattoos laten maken met Blue Wave. Dus we gaan die uitdelen.
0: Ja.
1: Dus,
0: van die tijdelijke tattoos die je met water op je arm kan wrijven.
1: Wat slim. Die tijdelijke tattoos. Ja,
0: die vroeger bij de kauwgom zaten.
1: Precies die.
0: Leuk. Gaat maken daar, man.
1: Laten zien. Ja, we gaan nu de wereld laten zien hoe wij als Curaçaoenaars onze deelname aan de wereldtop vieren. Ja, dat is belangrijk.
0: Nou, om maar even in voetbaltermen te blijven, de Blue Wave heeft hem voorgelegd en jullie van het CTB mogen hem nu gaan inkoppen. Succes daarmee.
1: Precies, hartstikke bedankt.
0: Yo, later!
1: Doei.
0: Hey, Paradise op de vrolijke vrijdagochtend. Op de vooravond van een legendarisch weekend.

0: locaties. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
2: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
3: Wij produceren
2: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
3: Die elk project sterker maken.
2: Ook verkrijgbaar
3: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
2: Heavy Mix Curaçao.
3: Voor kwaliteit die blijft staan.
4: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
5: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
6: Jij wilt toch ook niks missen van een VK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en de buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op een van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en de buren in Poenda.
7: Weet je niet waar je moet beginnen met Ribeluga? Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was en je hebt documenten nodig, zoals een paspoort, geboorteakte, VOG en een zorgverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.

0: nodig had.
1: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
0: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
1: Precies! En betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
2: Dames en heren, jongens en meisjes, van harte goedemorgen. Het is vrijdagochtend op Paradise FM, de 12e van juni. En hier is Nelly met het nieuws van 8:30.
3: Nu Curaçao voor het eerst meedoet aan het WK, is de politie extra alert op de openbare orde. Lokale agenten zijn naar de Verenigde Staten gestuurd om daar samen met de Nederlandse politie de supporters te begeleiden. Op Curaçao start er een zero-tolerance-beleid in het verkeer tegen drankrijders en foutparkeerders. Ook wordt er streng gecontroleerd op geluidsoverlast en de capaciteit in de horeca. Supporters die na een overwinning in een karavaan de straat op willen, moeten hun route vooraf melden. En het toerisme op Curaçao blijft een sterke groei doormaken. In de maand mei verwelkomde het eiland ruim 65.000 verblijfstoeristen. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van mei vorig jaar, zo maakt het toeristenbureau bekend. Nederland is nog altijd de belangrijkste markt, goed voor een derde van alle bezoekers. En bij een ernstig bootongeluk bij de Santa Marta Bay zijn gisterochtend twee mannen om het leven gekomen. Hun boot kapseisde rond 9:10, waarna een grootschalige zoekactie van de politie en de kustwacht werd opgestart. Voor beide opvarenden kwam alle hulp te laat. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. En nieuws uit Nederland. De kledingwebshop die een gedetineerde vanuit zijn cel heeft opgezet, is tijdelijk offline omdat de hele collectie is uitverkocht. Het gaat om het kledingmerk Book Arrest, opgericht door de 37-jarige Douglas Chelsea W. Die werd veroordeeld tot bijna 4 jaar cel voor een grote kunstroof in het Drents Museum. Op de t-shirts en petten staan afbeeldingen van de vorig jaar gestolen gouden Roemeense helm. Het postadres van de webshop staat bij de Kamer van Koophandel, officieel geregistreerd op het justitieel complex Schiphol, waar VW vastzit. De veroordeelde dief laat op zijn site weten dat hij de voorraad snel gaat aanvullen en belooft met een speciale collectie te komen voor het WK. Wie zich wil inschrijven kan dat nog doen gewoon op de website om op de hoogte te worden gehouden van de nieuwe collectie.
4: De ochtendkrant van Nelly.
2: Maar die heeft zijn bedrijf geregistreerd op het adres van de gevangenis.
3: Ja, terwijl hij in de gevangenis zat, is hij op dat geweldige idee gekomen om geld te verdienen.
2: Ja.
3: En het slaat aan, want alles is gewoon uitverkocht. En hij belooft wel dat alle bestellingen die worden nog gewoon verzonden. Dus mensen hoeven niet bang te zijn dat je het geld hebt overgemaakt en dat je het geld niet krijgt, ook al is hij een veroordeelde dief.
2: Ja, nou wat goed, toch? aan zijn toekomst aan het werk.
3: Ja.
2: Hey, de ochtendkranten dan nog even erbij pakken, eenmaal voordat het weekend is.
3: Op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad spetterende examenuitslag. Een prachtige foto van Rob van Bohemen. Waarbij hij het moment heeft vastgelegd dat de studenten, leerlingen van of eindexamenkandidaten van het Radovens College hun uitslag hebben gehoord. En dit leverde een champagne-douche. Een meisje is helemaal kletsnat, want ik weet niet hoeveel flessen champagne nou op haar worden geleegd. Maar het is een blij gezicht in ieder geval. En ook bij andere scholen was het natuurlijk gisteren een en al feest.
2: Maar wel Jip en Janneke champagne, denk ik.
3: Nou, ja, de goedkoopste. Nou, dat weet je eigenlijk niet. Dat vraag ik me soms ook wel af. Of mensen dan echt heel veel geld gaan uitgeven voor zo'n fles.
2: Nee, maar ik bedoel zonder alcohol.
3: Waarom?
2: Je gaat toch niet je 14-jarige dochter volspuiten met champagne, met alcohol?
3: Vraag me af, ik weet niet. Mensen, ik ga niet met een Jip en Janneke. Stom, kan ik misschien iets anders doen. Ik ben echt benieuwd wat mensen gebruiken.
2: Ik zou dat niet bij. Maar goed, mijn dochter is 3, dat is misschien een ander verhaal.
3: Maar ze drinken er ook uit, hè? Niet alles voor soms. Zie je dat nooit op die foto's? Want dan gaan ze er daarna ook nog zo van drinken.
2: Ja, dan zal dat toch wel alcoholvrij zijn?
3: Nee,
2: denk ik. Op een schoolplein?
3: Ja.
2: Kinderen van 14, 15.
3: Het feest!
2: Ja, dat. Ik kwam een tijdje geleden een getje tegen van mijn oude basisschool in Eindhoven. Kun je ook niet meer voorstellen tegenwoordig. Maar dat werd uitgedeeld onder de ouders. Een bieropener met het logo van de school erop.
3: Ik Ik hou van hebben dingetjes die je ook echt gaat gebruiken. En zoiets zou je toch gebruiken.
2: Zeker, ja. Maar zeker in Nederland. In Nederland komen de scholen daar niet meer mee weg, hoor. Als ze een bieropener cadeau doen. Met het logo van de school erop. Een basisschool.
3: Oh.
2: Dat is wel een beetje...
3: Ja, vroeg geleerd, toch?
2: Ja, dat verklaart wel het een en ander. Wellicht. Oké, ander nieuws?
3: Nee, het Amerikaanse consulaat, of de Amerikaanse consulaat-generaal in Willemstad speelde een belangrijke rol bij veel gebeurtenissen die hebben geleid tot waar buurland Venezuela vandaag staat. Dat werd gisteren gezegd tijdens de viering van de 4th of July bij het Amerikaanse consulaat. In de toespraak van de consul-generaal Ramon Chico Negron. Ik ga even hier citeren wat er in de krant staat. Ik wil hierbij erkennen dat onze partners uit Nederland, Aruba, Bonaire en Curaçao ons hebben gesteund zoals zij dat al doen sinds de oprichting van onze natie tijdens een bepalende periode voor deze regio. Want rond deze tijd vorig jaar leefden de Venezolanen in wanhoop. Maar vandaag ondergaat het land een transformatie en hebben de mensen een hernieuwd gevoel van hoop. Toen het tijd werd om de Amerikaanse ambassade in Caracas te heropenen, fungeerde ons consulaat als ondersteunend platform om onze diplomatieke aanwezigheid in Venezuela te herstellen. Nou, ja. Hij kijkt dus terug op een hele... het was een roerige periode, maar het heeft een goede afloop. En zeker de betrekkingen tussen Venezuela en Amerika zijn inmiddels hersteld. En volgens mij nog nooit zo goed geweest als nu. Ze zien heel veel kansen en ook de Venezolaanse consul op Curaçao, die was dus gisteren ook welkom op het feest. En was daar volgens mij een soort eregast.
2: Is het eigenlijk alweer veilig om daarheen te gaan op vakantie?
3: Volgens mij vraag je dat iedere keer. En elke keer zeg ik je, probeer het. Ja. Ga er gewoon heen, boek een ticket.
2: Ja, wat kan er gebeuren?
3: Vertel me dan terug. Ja. Als je terugkomt, vertel me dan hoe het was.
2: Ja, als je terugkomt.
3: Nee.
2: Nee, ja, ik vind het nog wel een spannend idee.
3: Ja, ik wil heel graag gaan.
2: Ja, ik ook. Maar ik wil ook wel heel graag weer terugkomen. Dus dat is een beetje de vraag of dat al kan.
3: Neem een stringer. Neem gewoon een gids. Die is ook een soort bodyguard.
2: Oké.
3: En doe wat je wil doen.
2: Ja, oké.
3: Ik weet niet dat je er zo moeilijk over moet doen.
2: Maar met een familievakantie, dus met vrouw en kind.
3: Nee,
2: is dat,
3: ik zal je dochter wel niet meenemen.
2: Wel niet?
3: Nee.
2: Niet wel?
3: Nee, niet meenemen.
2: Nee?
3: Nee.
2: Want dan?
3: Want jij gaat nu eerst...
2: Want die wordt gekidnapt anders.
3: Nee, dat zeg ik niet, maar je wilt toch eerst uitzoeken of het veilig is?
2: Oh ja. Oh, dan moet ik eerst alleen gaan, bedoel je?
3: Nou, je kan je vrouw wel meenemen.
2: Oké. Goed, laten we daar nog eens even over nadenken.
3: Ja. Ik vraag het iedere keer weer. Dan denk ik ook van, ja, ga dan gewoon.
2: Misschien weet jij het.
3: Ik wil gaan.
2: Ja. Nou, dan gaan we toch een keertje. Oké, ander nieuws.
3: Ja, er is veel te doen.
2: Nog eentje mag je.
3: Nog één maar, alleen maar één. Nou, weet je wat? We hebben het gisteren eigenlijk al over gehad. Maar er is ook een bericht over Irvin Nutobawu, want die is dus tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. En hij heeft gisteren herhaald dat zijn detentie in Nederland topzwaar voor hem is. Wawu werd om veiligheidsredenen overgeplaatst en zit momenteel op de extra beveiligde inrichting in Vught. Op dezelfde afdeling als Ridwan Taghi en ook Willem Holleder.
2: Ook gezellig.
3: Holleder, sorry. En Nuto is natuurlijk van de No Limit Soldiers. En de regels in de extra beveiligde inrichting zijn fors aangescherpt. Want gedetineerden mogen maximaal 3 advocaten hebben. En hebben wekelijks slechts 1 uur contact met familie en bekenden. En het juridisch team van Wawu heeft een verzoek ingediend om hem terug te plaatsen naar Curaçao. Maar het Openbaar Ministerie geeft aan niets aan de landelijke EBI-maatregelen te kunnen veranderen. En op 25 juni zullen de advocaten hier weer dieper op ingaan. Wawu is veroordeeld voor drugshandel en het opdrachtgever tot liquidaties op Sint Maarten. En hij heeft dus hoger beroep aangetekend en eist vrijspraak.
2: Ja, ik denk toch nog steeds dat je beter daar kan zitten dan hier. Weet je niet? Ook al is het extra beveiligd.
3: En hij heeft geen contact met mensen. Misschien, nee, we moeten die
2: gaan. Je ligt wel in een droog bed, hè? Als het hier regent, dan word je bed uitgeregend.
3: Er zullen verschillende redenen zijn waarom hij hier wilt zijn.
2: Ja.
3: Behalve dan voor familiebezoek, maar... Ja.
2: Goed, tot zover.
3: Ja.
2: Bedankt.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.

0: je downloaden in de App Store, gratis en voor niks. En daarin kun je Papiaments lessen volgen om je woordenschat nog een klein beetje uit te breiden. En daarin staat ook het woord van de dag. Druk je daarop, dan krijg je een leuk woord te zien om inspiratie uit te halen. Vandaag is het geen woord, maar een zinnetje. En Nelly? Ja. Is het boven het water?
1: Bouw. Bouw is niet boven.
0: De andere kant. Andere onder. Kant van onder het water. Ja. Klopt, sorry. Spijt me. Je bent onder water. Maar dat is een gezegde.
1: Ja.
0: En waar gaat dat gezegde over? In wat voor context plaats je dat?
1: Het is iets wat jij meestal bent na het uitgaan.
0: Volledig van de kaart.
1: Het is eigenlijk afgeleid van het Nederlandse...

0: gezegd van hij is onder zijn theewater. Of niet onder, boven.
1: Ja.
0: Het is niet onder. In het Nederlands is het oorspronkelijk als je boven je theewater bent. Dat ken je wel?
1: Nee.
0: Nou, als je boven je theewater bent, ben je aangeschoten of dronken.
1: Oh, ja.
0: En het is een tamelijk jonge uitdrukking, want het wordt gebruikt sinds de 19e eeuw. En al in 1853 werd er dus geschreven over sommige studenten die altijd boven hun theewater waren. Ja, studenten en drank. Ja, dat is natuurlijk een combinatie die we allemaal wel kennen.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar het is ook een grappige, een verzachtende manier om te zeggen dat iemand te veel heeft gedronken.
1: Oké.
0: En thee, en zeker het water waarmee je thee zet, is gewoon onschuldig. Dus je kan het ook wel vergelijken met een bakkie te veel op hebben, waarin dan een onschuldige bakkie, dus een kopje koffie, in verband wordt gebracht met dronkenschap.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik denk, daarvan is het Abaudi Soawa eigenlijk afgeleid. Maar het is als je bent boven je theewater.
1: Juist.
0: Als je aangeschoten bent.
1: Nou, dan weet je wat je kan gebruiken dit weekend, hè? Als je terugkomt van de voetbalwedstrijd.
0: Nee, die kijken we nuchter, toch?
1: Nuchter?
0: Maximaal twee brasa's mag je op.
1: Van wie?
0: Want anders, als jij niet een bob hebt...
1: Ja, ik wil net zeggen. Ja.
0: Als je wel een bob hebt, oké, maar...
1: Maar de politie gaat controleren dit weekend, hè? Bij de uitgaansgelegenheden.
0: Dus meer dan twee?
1: Niet doen, nee. Maar dat moet je sowieso niet doen, hè? Dat is heel gevaarlijk. Ik vind dat we moeten met z'n allen toch wel een beetje vooruit ontwikkelen. En niet vast blijven houden aan die eeuwenoude tradities. En zeggen, ja, maar we kunnen hier niet met de taxi of met de bus. Dus we moeten maar knettertje lam achter het stuur stappen.
0: Oh, zo? Nee.
1: Moet je sowieso niet doen.
0: Als je hier nog twee hebt gedronken, dan moet je gewoon zorgen voor een chauffeur.
1: Ja. Ja, oh, nou ja,
0: of het openbaar vervoer.
1: Drie zou eventueel nog kunnen. Het hangt er een beetje van het tijdsbestek af. Maar je moet niet helemaal laveloos erachter gaan kruipen, toch?
0: Nee, moet je maar eerst gaan ontnuchteren.
1: Juist, zo is dat. Alright, mag ik jou danken?
0: Dinara.
1: Bedankt. Ja. Na te lezen in de Lora-app. Gratis te downloaden in de App Store of de Google Play Store. Doe dat maar, dan word je nog eens een keertje een wijs mens daarvan, hè? Ook als je dagelijks papa je mens praat, dat woord van de dag, dat zet je toch elke keer weer lekker aan het denken.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Hallo?
2: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
1: Hi Tina.
2: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
1: Oké.
2: Je hypotheek is goedgekeurd.
1: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
3: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
4: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
3: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
5: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
6: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groot bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd.

0: zitten in!
1: Hey, ki bo tej pone de bomač? Pasta Carrefour. I check ture produkto nan kun steker blau. Brasa de bomač. Barcelo pe momentu special. Carrefour extra pizza pa comparti den grup. I classic ti pa relax de special match. Compra tres of mas i botai un ticket ku chance pa gana premio tursima. Asi da facil bota participa. Fans nan di banda riba te banda bau. Bin join e ola blau.
2: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno.

0: 9 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De politie heeft twee personen aangehouden voor verschillende misdrijven. Een 43-jarige man is opgepakt voor ernstig relationeel geweld en doodsbedreiging, gepleegd eind mei. Een 39-jarige vrouw is gearresteerd voor het vernielen van de auto van haar buren. Beide verdachten zitten vast in afwachting van verder onderzoek. Het toerisme op Curaçao groeit sterk. In mei verwelkomde het eiland meer dan 65.000 verblijfstoeristen. Een stijging van 10% vergeleken met vorig jaar. De meeste bezoekers komen voor vakantie en blijven gemiddeld bijna 8 nachten. Nederland blijft de grootste markt, gevolgd door de Verenigde Staten en Colombia. Het toeristenbureau benadrukt het belang van balans tussen economische groei en levenskwaliteit. Dan nog internationaal nieuws. De bultrug Timmy, die in Duitsland gestrand was, heeft na een omstreden reddingsactie vermoedelijk slechts enkele dagen geleefd. De Duitse autoriteiten melden dat het dier na haar vrijlating op 2 mei vermoedelijk nog tot 6 of 7 mei in leven was. De milieuminister noemt het treurig dat Timmy de kans niet heeft kunnen benutten. De bultrug spoelde later aan op een eiland in Denemarken. De luchthaven van de Duitse stad Hamburg is ontruimd vanwege een veiligheidsincident. Dit meldt de regionale omroep NDR. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. Passagiers en personeel zijn geëvacueerd terwijl de situatie wordt onderzocht. Verdere details zijn op dit moment niet beschikbaar. Het aantal illegale grensoverschrijdingen naar de Europese Unie is in de eerste 5 maanden van 2006 met 40% gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2005. De Europese grensbewakingsdienst Frontex registreerde bijna 39.000 overtochten. De daling is te danken aan samenwerking met partnerlanden en preventieve maatregelen in vertreklanden. Ondanks de daling blijft de menselijke tol hoog, met bijna 1300 doden in de Middellandse Zee dit jaar. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
3: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
4: We've got it. Ook Halabi Real Estate vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
5: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
6: Bingo. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
7: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
8: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
9: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja joh. Upload nu je selfie op blue-u.com. www.brazafm.com.
0: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
10: Heel de dag uit volle borst.
11: Ja, van harte goedemorgen met Iselin Kalister zometeen naar deze van Diana Ross.

0: in Brooklyn, ja. Thorn op je vrijdagochtend. Ja.
1: Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, vandaag in de aanbieding een lunch voor twee bij het Ocean House 19. In het prachtige Rifford zitten zij. Lekker genieten van al het fijns wat in de zee wordt gevangen. Alles wat in de zee zwemt. Zwom eigenlijk, hè, want het zwemt niet meer als het op je bord ligt. Maar het is wel lekker. Het kan je overkomen op onze kosten. Luister even mee.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Ja, pak je telefoon, stuur een WhatsApp naar 675-1031. Dat is 675-1031. Lynyrd Skynyrd zometeen voor je. Naar deze van Isaline Callister. En het fijne liedje heet Mi País.

0: Goed dat je hem aan hebt staan. Leuk dat je hem aan hebt staan. En laat hem lekker aanstaan. Want zometeen nog weer fijns op je vrijdagochtend van Army of Lovers. Crucified komt eraan.
1: Deze week is het tijd voor gratis bier. Jawel, luister.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.

0: Club. Bingoedo. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
1: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.

0: of 10.
1: Onderzoek luidt noodklok over chemische vervuiling en kustwateren Bonaire. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Er zijn ernstige zorgen over de waterkwaliteit rondom Bonaire. Uit het meest uitgebreide onderzoek tot nu toe, uitgevoerd door onder andere Wageningen Marine Research en Stinapa, blijkt dat de kustwateren kampen met zware chemische verontreiniging en te hoge concentraties aan voedingsstoffen. De vervuiling komt voornamelijk vanaf het land. Afvalwater, erosie en weggespoeld regenwater belanden in zee. De te hoge voedingsstoffenniveaus leiden tot overmatige algengroei, wat het koraal verstikt. Dit, samen met de stijgende zeetemperaturen, heeft een ernstige impact op de veerkracht van de riffen. Daarnaast zijn er chemische stoffen gevonden die zich kunnen ophopen in de voedselketen, wat mogelijk risico's met zich meebrengt voor de volksgezondheid. Het Bonaire Nature Platform roept het openbaar lichaam Bonaire en de Nederlandse overheid op om direct actie te ondernemen. De organisatie eist een betere aanpak van het afvalwater, strengere handhaving van milieuregels en de sanering van vervuilde locaties, zoals het BOPEC-terrein. Volgens de natuurorganisaties is schone water niet alleen cruciaal voor het milieu, maar ook voor het toerisme en de visserij op het eiland. En het Nationaal Archief heeft een nieuw e-depot en een vernieuwde website gelanceerd. Hiermee wordt een groot deel van het historische erfgoed van het eiland digitaal toegankelijk voor het publiek, waar ook ter wereld. De lancering vond plaats in het kader van de Internationale Archiefweek. Een van de belangrijkste collecties die nu volledig online te bekijken is, is het archief van de districtmeters, ook wel bekend als de collectie Juliana Brenneker. Dit is het enige overgebleven plantagearchief van Curaçao en is door UNESCO erkend als werelderfgoed. Vanwege de zeer kwetsbare staat van de papieren documenten was inzage tot voor kort nauwelijks mogelijk, maar dankzij de digitalisering is de collectie nu voor iedereen 24 uur per dag beschikbaar. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
2: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
3: Dat is Frans, 80.
4: Frans is 80?
3: Wie is Frans?
4: Nee, een restaurant Catrevin, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
3: Dat is ook weer Frans.
4: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
3: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrevin. Vier wijnen.
4: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
3: Ga je weer?
4: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
3: Catrevin.
4: Exactement.
5: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.

0: Rihanna op Paradise 103.1. Op de vrijdag de vooravond van een legendarisch weekend. Hè. We gaan voor het eerst op een wereldkampioenschap voetballen. De Delse Blue Wave. Ik had wel een beetje kippenvel toen gisteren tijdens de openingsceremonie daar ineens de Curaçaose vlag het veld op kon lopen. Ik weet niet of jij dat hebt gezien, maar ja, dan weet je één ding zeker. Het is echt en het gaat echt gebeuren. Als de Curaçaose vlag daar de middenstip op komt gewandeld. Zometeen op Paradise. Muziek van The Wise Guys. Daar Right Said Fred.
1: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

Op Paradise. Buenos dias, goedemorgen. Zeg zometeen hier Jeremy Kesseler voor de vrijdagochtend. Veel plezier met hem. En op mij hoor je maandagochtend weer vanaf een uur of 6 als alles mee zit. Veel plezier dit weekend, hè. Geniet ervan. Van dat

0: I'm solo.
1: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljarden publiek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
2: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
3: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo of thema. Laat ieder moment vastleggen op jouw manier.

Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: rijden? Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Tough, Strong, Heavy Mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
2: Die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De politie heeft 2 personen aangehouden voor verschillende misdrijven. Een 43-jarige man is opgepakt voor ernstig relationeel geweld en doodsbedreiging, gepleegd eind mei. Een 39-jarige vrouw is gearresteerd voor het vernielen van de auto van haar buren. Beide verdachten zitten vast in afwachting van verder onderzoek. Het toerisme op Curaçao groeit sterk. In mei verwelkomde het eiland meer dan 65.000 verblijfstoeristen. Een stijging van 10% vergeleken met vorig jaar. De meeste bezoekers komen voor vakantie en blijven gemiddeld bijna 8 nachten. Nederland blijft de grootste markt, gevolgd door de Verenigde Staten en Colombia. Het toeristenbureau benadrukt het belang van balans tussen economische groei en levenskwaliteit. Dan nog internationaal nieuws. De bulterig Timmy, die in Duitsland gestrand was, heeft na een omstreden reddingsactie vermoedelijk slechts enkele dagen geleefd. De Duitse autoriteiten melden dat het dier na haar vrijlating op 2 mei vermoedelijk nog tot 6 of 7 mei in leven was. De milieuminister noemt het treurig dat Timmy de kans niet heeft kunnen benutten. De bultrug spoelde later aan op een eiland in Denemarken. De luchthaven van de Duitse stad Hamburg is ontruimd vanwege een veiligheidsincident. Dit meldt de regionale omroep NDR. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. Passagiers en personeel zijn geëvacueerd terwijl de situatie wordt onderzocht. Verdere details zijn op dit moment niet beschikbaar. Het aantal illegale grensoverschrijdingen naar de Europese Unie is in de eerste 5 maanden van 2006 met 40% gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2005. De Europese grensbewakingsdienst Frontex registreerde bijna 39.000 overtochten. De daling is te danken aan samenwerking met partnerlanden en preventieve maatregelen in vertreklanden. Ondanks de daling blijft de menselijke tol hoog, met bijna 1300 doden in de Middellandse Zee dit jaar. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering

0: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, BlueTrace Caribbean regelt het. Achter de schermen, zonder gedoe.

0: abandona.
1: Je vrijdag voelt extra relaxed met deze van Mana en Prince Royce. Wat een fijnheid.
2: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Want het WK kijk je natuurlijk vanaf de officiële Braza FM fanlocaties.
3: Iran, Nieuw-Zeeland wordt maandag gespeeld om 9 uur 's avonds Curaçaose tijd. Uruguay, Saoedi-Arabië is dan een dag later op 16 juni. En Frankrijk, Senegal op 16 juni ook nog eens een keer. Maar dat zijn dan geen wedstrijden van ons Curaçao. Maakt niet uit, want op de fanlocaties bekijk je ze wel allemaal. En wij sturen je er naartoe. En misschien ook wel met gratis drank. Een bucket Braza is te verdienen, ook vandaag weer. Straks bij Pepijn in de middagshow en bij Vanessa hoor je de brul. En hoor je dat? App dan als een sodemieter jouw brul in een voice note naar 675-1031. En maak kans op die bucket Braza om die te gaan verorberen op een van die fanlocaties dus. Bij een van die wedstrijden van het WK 2026. Deze dagen is Paradise FM, Braza FM. En ik zei de gekke Jeremy, neem je mee tot aan 12 uur. Lekker richting de lunch zoals je gewend bent. Met de beste muziek ooit gemaakt. Ozzy Stoot is er vandaag. Hij stoot dus een knie, maar op welke melodie? De muziekquiz. Och jee. Oh. En het is vrijdag, dus je hebt ook zometeen... jouw collega heeft geen idee hier binnen 10 minuten.

0: die zegt helemaal niets. Dat kan natuurlijk ook. Train hier op Paradise FM, deze week omgedoopt tot Braza FM.
1: Jouw collega heeft geen idee. Zet je schrap voor herkenbare, onuitgesproken kantoorrealiteit die iedereen stiekem herkent.
0: Ja, het hoeft helemaal niet stiekem hoor, je herkent het gewoon. Een soort inside joke met jou als luisteraar. Een beetje persoonlijk verhaal, maar eigenlijk zonder het beestje bij de naam te noemen, zeg maar. Stel je bijvoorbeeld eens even voor dat je collega denkt dat niemand weet dat je tijdens een Zoom-vergadering gewoon op YouTube zit, hè? Dat is een sommige situatie die voor zou kunnen komen. Maar vandaag, jouw collega heeft geen idee dat hij elke vrijdag precies dezelfde volgorde aanhoudt in het afronden van zijn dag. Alsof het een vast ritueel is dat niemand hem ooit heeft geleerd. Eerst nog even de mailbox door, dan een paar kleine taken die eigenlijk niet meer echt nodig zijn. En tot slot, dat ene moment waarop hij achteroverleunt en denkt: dit was het wel voor vandaag. En ja, wij herkennen dat patroon inmiddels feilloos, omdat het elke week terugkomt op precies dezelfde manier. En wij zeggen niets. We laten hem in die routine. Want dat moment waarop alles afgerond voelt, dat is precies het moment waarop het weekend begint.
1: Het is Jeremy's missie. Iedere dag weer, met de nodige energie, positiviteit en liefde voor muziek, helpt hij jou de ochtend door. Jeremy Kessler op Paradise FM.

0: Ed Sheeran is goed in het schrijven van muzikale teksten vol metaforen. Een Lego house wordt afgebroken. Maar als je echt veel Lego bezit, dan kan dat nog wel eens veel waard zijn. Goeie vriend van mij, Rob, die heeft er wat gespaard. Heeft dat ook nog in gesloten dozen zitten. Nou, en dat brengt veelvuldig zijn waarde op dit moment. Dus als je een hobby hebt, dan kan dat er bijvoorbeeld eentje zijn. Maar wat is die van jou? Heb jij iets wat je verzamelt, spaart of dat soort dingen? Ben ik altijd nieuwsgierig naar. Drop het maar dan op de WhatsApp 675-1031. Houd dat nummer sowieso in de gaten, want we spelen straks ook weer de muziekquiz.
1: Deze week is het tijd voor Gratis Bier. Jawel, luister.

0: Curaçao, ga naar het WK en jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner.

0: Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. De Greenhouse Curaçao. See you there.
1: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: Vega, het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Migudu, luister. Als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat

0: Salesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10:30.
2: Agent die vorig jaar 15-jarige Jerryson doodschoot in Capelle wordt niet vervolgd. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een 15-jarige jongen doodschoot, wordt niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie vanmorgen bekendgemaakt na uitgebreid onderzoek door de Rijksrecherche. Het slachtoffer, de 15-jarige Jerryson uit Gouda, had Curaçaose roots. Hij werd in september vorig jaar neergeschoten naar een vermeende fatbike-diefstal. Volgens het OM droeg de tiener een vuurwapen bij zich en negeerde hij meerdere waarschuwingen terwijl hij een vol terras opvluchtte. Toen hij het wapen richting de achtervolgende agent hief, schoot de agent hem neer. De officier van justitie heeft 7 jaar gevangenisstraf geëist tegen 3 mannen voor de gewapende overval op het Aqua Casino. Bij de overval in maart vorig jaar wordt ruim 400.000 gulden buitgemaakt. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een zogeheten inside job. De overvallers wisten exact hoe ze binnen moesten komen en waar de kluis was. Volgens justitie is de Haitiaanse zakenman Jackson François het brein achter de overval. Hij zou cruciale informatie hebben gekregen van een casinomedewerker die ook voor hem werkte. François regelde de vluchtauto, hield tijdens de overval de wacht en stuurde 2 Dominicaanse broers aan die de overval pleegden. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.nl. Kijk op paradisefm.nl.
3: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
4: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad,

0: ik ben bijna jarig.
1: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
0: Yes, kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
1: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
2: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
0: Helemaal toppie.
3: Lekker een informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
0: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in suiker

Sunrise FM. Deze dagen omgedoopt tot Braza FM. Met uit Breda, Nederland, Abel. En onderweg. De bus is onderweg richting het stadion. Buiten kleuren de straten blauw en geel. Jaren geleden begon deze reis natuurlijk op kleine velden. Hè, met grote dromen. En een eiland dat bleef geloven. Wedstrijd na wedstrijd verraste Curaçao de voetbalwereld. Niet alleen met goed spel, maar met lef, passie en een glimlach. En nu is het zover. De eerste WK-wedstrijd ooit tegen Duitsland. De Blue Wave heeft niet alleen punten gewonnen onderweg, maar ook de harten van voetballiefhebbers over.

0: Het kost mij tegenwoordig een dag of 4 à 5 om te herstellen van een glas of 3. En goede glazen, lekkere rode wijn. Ja, het lijf verwerkt het niet zo snel meer. Even lekker soberen. Pink op Raza FM en Sober. Als we maar niet te veel katers krijgen van de voetbalwedstrijden de komende dagen.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: We vieren het leven op deze 12e juni zo vlak voor het weekend met een lunch bij Ocean House 19 in de muziekquiz. Je kunt het verdienen als je het fragment zometeen herkent. De vraag goed beantwoord op 675-1031. En daarna uit de hoge hoed wordt getoverd vanmiddag in de middagshow bij Vanessa. Dus nou, laten we beginnen. Komt-ie aan, hè?
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?

Dat is een lekkere, dat is een heerlijke gitaarsolo. 675-1031. De WhatsApp staat weer wagenwijd voor je open. Paradise FM, Braza FM ontvangt graag jouw bericht met het goede antwoord. En ding mee na dat diner voor twee bij Lunch Ocean House 19. In het Driftvoort natuurlijk. Hey, hier is Mark Helmond.

0: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
2: Nossa logré, tureni com paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, abira fe, realización, visualización y con focus, realidad. Celebrar é para mim página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
3: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
4: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
6: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao bereidt zich voor op de openingswedstrijd tegen Duitsland op zondag 14 juni. Op dezelfde dag ontvangt het nationale team een Guinness World Record certificaat. Curaçao is het kleinste land dat ooit gekwalificeerd is voor een WK voetbal. Met 150.000 inwoners en 434 vierkante kilometer. De politie heeft 2 personen aangehouden voor verschillende misdrijven. Een 43-jarige man is opgepakt voor ernstig relationeel geweld en doodsbedreiging, gepleegd eind mei. Een 39-jarige vrouw is gearresteerd voor het vernielen van de auto van haar buren. Beide verdachten zitten vast in afwachting van verder onderzoek. Dan nog internationaal nieuws. De bultrug Timmy, die in Duitsland gestrand was, heeft na een omstreden reddingsactie vermoedelijk slechts enkele dagen geleefd. De Duitse autoriteiten melden dat het dier na haar vrijlating op 2 mei... vermoedelijk nog tot 6 of 7 mei in leven was. De milieuminister noemt het treurig dat Timmy de kans niet heeft kunnen benutten. De bultrug spoelde later aan op een eiland in Denemarken. De luchthaven van de Duitse stad Hamburg is ontruimd vanwege een veiligheidsincident. Dit meldt de regionale omroep NDR. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. Passagiers en personeel zijn geëvacueerd terwijl de situatie wordt onderzocht. Verdere details zijn op dit moment niet beschikbaar. Het aantal illegale grensoverschrijdingen naar de Europese Unie is in de eerste 5 maanden van 2006 met 40% gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2005. De Europese grensbewakingsdienst Frontex registreerde bijna 39.000 overtochten. De daling is te danken aan samenwerking met partnerlanden en preventieve maatregelen in vertreklanden. Ondanks de daling blijft de menselijke tol hoog, met bijna 1300 doden in de Middellandse Zee dit jaar. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
7: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
8: Ga je meedoen aan Ribeluga? Zorg dat je voorbereid bent. Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. Dat kan met een vliegticket, een rekening op jouw naam of een verklaring van een erkende organisatie. Daarnaast heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Bezoek ons in Salinja of Sambil of WhatsApp naar 685-5566.
9: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
10: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: Waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: Stop je emoties niet onder stoelen of banken. Want Ricky Martin en Level 40.

Private Emotions, Ricky Martin en Mea op Braza FM op de vrijdag. Het is 12 juni. En hij is er weer bijna, de vriend van de show. Die liep deze week rondom Centro Deportivo Corsao. Ja, daar bij Egilio Hato Stadion natuurlijk. Hè. Onze keeper waar we trots op zijn. Ja, de Pantera Negra, de vliegende vogel, de Elastic Man. Hij heeft zich weer gestoten. Maar op welke melodie? Ozzy is over 10 minuutjes hier in de show. Yeah,

0: Een aantal keer ben ik in een gelukkige omstandigheid geweest dat ik wat mooie plekken op de wereld heb mogen zien. Mijn meisje Vanessa komt uit Frankrijk. Niet onze Vanessa Werkhoven, nee, andere Vanessa. En daar heb ik mogen wandelen in een soort bergpas waar we tussen de schapen, de lammetjes terechtkwamen en een echte shepherd. Je hoorde Geronimo hier bij Paradise van Shepherd.
1: Ossie stoot zijn knie. Maar op welke melodie?
0: Onze vriend, ja, maakt zich ook op voor het WK-voetbal. Hè? Nog heel even en dan speelt Kossau zijn eerste wedstrijd. Hij liep deze week uit alle nieuwsgierigheid om de sfeer te proeven rondom Centro Deportivo Kossau. En ja, daar gebeurde het weer. Oh jee.
1: Stoot zijn knie.
0: Klinkt als een hele grote hit. Ik herken hem. Jij ook? Wie is dit? Ossie stootte zijn knie, maar op welke melodie? Ik heb zo het verlossende antwoord voor je.
2: Sometimes.

0: Het verlossende antwoord komt eraan. Ozzy stoot zijn knie, maar op welke melodie? En dat doet hij altijd op hele grote hits. Maar deze van Source en Candy Stetten. Man, man, man, wat een knaller was dat. You Got The Love, hier bij Braza FM.
1: Ozzy stoot zijn knie.
2: Au, au, au, au, au, au, au. Au, au, au, au, au, au, au. Auw, auw, auw, auw, auw, auw, auw, auw.
0: Oh ja.
2: Auw, auw, auw, auw, auw,
1: auw. Ozzy stoot zijn knie.
0: Auw!
1: Maar op welke melodie?
0: Oh, I Wanna Dance With Somebody. Haar vrolijkste en grootste hit misschien wel uit 1987. Paradise FM. Hier is Miss Whitney Houston.

0: prijs. Meer info mammoetprinting.com.
1: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
2: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
3: Oh, buurman, wat doet u nu?
4: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
3: Maar bedoel je?
4: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
3: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
4: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
3: Rustig aan, Kees. Het is de Herboutique, de Ladies Only Salon.
4: Ja, hoor. Weer een club waar ik niet naar binnen mag.
3: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh, buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via de Herboutique.

0: half twaalf.
1: Agent die vorig jaar 15-jarige Jerrison doodschoot in Capelle wordt niet vervolgd. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een 15-jarige jongen doodschoot, wordt niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie vanmorgen bekendgemaakt na uitgebreid onderzoek door de Rijksrecherche. Het slachtoffer, de 15-jarige Jerrison uit Gouda, had Curaçaose roots. Hij werd in september vorig jaar neergeschoten naar een vermeende fatbike-diefstal. Volgens het OM droeg de tiener een vuurwapen bij zich en negeerde hij meerdere waarschuwingen terwijl hij een vol terras opvluchtte. Toen hij het wapen richting de achtervolgende agent hief, schoot de agent hem neer. De officier van justitie heeft 7 jaar gevangenisstraf geëist tegen 3 mannen voor de gewapende overval op het Aqua Casino. Bij de overval in maart vorig jaar wordt ruim 400.000 gulden buitgemaakt. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een zogeheten inside job. De overvallers wisten exact hoe ze binnen moesten komen en waar de kluis was. Volgens justitie is de Haitiaanse zakenman Jackson François het brein achter de overval. Hij zou cruciale informatie hebben gekregen van een casinomedewerker die ook voor hem werkte. François regelde de vluchtauto, hield tijdens de overval de wacht en stuurde 2 Dominicaanse broers aan die de overval pleegden. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.nl. Kijk op paradisefm.nl.
2: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
3: Sorry, schat. Ik kon het.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
2: Die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op L6x81.
1: Heavy mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit die blijft staan.
3: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
4: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
1: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
6: Spieren zwaaien, cirkeltjes draaien in het strandzand samen met Belinda Carlisle.

is Paradise FM, Braza FM. En Shakira is graag geziene gasten hier. Sitevas op de radio op 103.1. En ja, de Shakira is eigenlijk de vriendelijkste bad girl van de popmuziek, als je het mij vraagt. Ze schudt stadions op hun grondvesten, laat miljoenen mensen meezingen en heeft zelfs bewezen dat haar heupen niet liegen. Nou, als dat slecht gedrag is, mogen er vanavond best wel meer bad girls rondlopen. Donna Summer, bad girls. Frank Boeijengroep komt eraan. Het mango moment.

0: zwart-wit. Zoals een oud verfrommeld kopietje uit de kopieermachine. Dat is ook weer even trouwens geleden, papieren kopiëren. Oh nee, doe het nog dagelijks.
1: Het Mango-moment. Een ode aan jouw lekkere lange lunch.
0: Hoort het ook nog een beetje bij jouw werk? Ja, lekker met paparazzen rondlopen of doe je iets heel anders? De beste muziek ooit gemaakt. Zometeen meer van dat na Frank Boeijen groep Simply Red. En we maken ons op voor Pepijn Bierenbroodspot. Want die is er weer met de lunchshow zometeen. Met de nodige info vanaf je eigen eiland. En veel meer goede muziek op 103.1. Maar maak je nu eerst maar eens eventjes rustig. Op een veranda waar de passaatwind precies sterk genoeg is namelijk, schuiven drie vrienden aan voor de lunch. Op tafel verschijnen pastetje, een frisse salade en een kom soep die ruikt naar thuis. Er wordt geproefd, gedeeld en hier en daar stiekem iets van elkaars bord gepikt. Tussen de happen door gaat het gesprek alle kanten op. Over vroeger, over vakantieplannen, over die ene herinnering waar iedereen tegelijk om moet lachen. Nou, de middagzon die kleurt de tafel goud en ergens in de verte klinkt de muziek van Braza FM. En dat is misschien het geheim van een goede lunch. Het zijn niet alleen de smaken die blijven hangen, maar de momenten ertussen. De glimlach na een goede grap. Het tevreden gevoel na een heerlijke maaltijd. En het besef dat geluk soms verrassend eenvoudig is. Een stoel, een tafel, iets lekkers om te eten en mensen met wie je het kunt delen. Meer heeft een mooie lunch vaak niet nodig. Buon appetito! Eet smakelijk!

0: van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry, schat. Ik kan het niet.

0: door buyside.com dus.
1: Ja, de online marktplaats van de Caribbean voor koop, verkoop en meer. En meer. Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
2: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor. Want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
3: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
4: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
5: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao bereidt zich voor op de openingswedstrijd tegen Duitsland op zondag 14 juni. Op dezelfde dag ontvangt het nationale team een Guinness World Record certificaat. Curaçao is het kleinste land dat ooit gekwalificeerd is voor een WK voetbal. Met 150.000 inwoners en 434 vierkante kilometer. De politie heeft twee personen aangehouden voor verschillende misdrijven. Een 43-jarige man is opgepakt voor ernstig relationeel geweld en doodsbedreiging, gepleegd eind mei. Een 39-jarige vrouw is gearresteerd voor het vernielen van de auto van haar buren. Beide verdachten zitten vast in afwachting van verder onderzoek. Dan nog internationaal nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump is ontevreden over de berichtgeving in de Iraanse media over zijn aanstaande deal met Iran. Hij stelt dat de gelekte voorwaarden niets te maken hebben met de schriftelijk overeengekomen afspraken. Trump noemt de Iraanse bronnen onbetrouwbaar en verwijst naar een recente droneaanval op een Indiase tanker in de straat van Hormuz, die hij totaal onacceptabel noemt. De bultrug Timmy, die in Duitsland gestrand was, heeft na een omstreden reddingsactie vermoedelijk slechts enkele dagen geleefd. De Duitse autoriteiten melden dat het dier na haar vrijlating op 2 mei vermoedelijk nog tot 6 of 7 mei in leven was. De milieuminister noemt het treurig dat Timmy de kans niet heeft kunnen benutten. De bultrug spoelde later aan op een eiland in Denemarken. De luchthaven van de Duitse stad Hamburg is ontruimd vanwege een veiligheidsincident. Dit meldt de regionale omroep NDR. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. Passagiers en personeel zijn geëvacueerd terwijl de situatie wordt onderzocht. Verdere details zijn op dit moment niet beschikbaar. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentoo.io. Dat is sento.io.
2: World Cup kijken? Woehoe! Doe het bij Centro Gastrobar. Coole airco.

0: Hij zit erin!
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
2: Dit

0: Sugar, de Rolling Stones.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: 9 minuten over 12. Ik zeg een oprecht goeie vrijdagmiddag. Zit je ook een beetje in spanning? Ik ben echt heel benieuwd voor de wedstrijd zondag natuurlijk van het Nederlands elftal. Dat volg ik ook met belangstelling. Maar ja, vooral van Curaçao. Zondag om 1 uur, dan is het zover. Weet jij al waar je gaat kijken? Ja, ik ga thuis kijken. Dat willen mijn kinderen heel graag. Hé, wat gaan we allemaal doen vandaag? Nou, we hebben de quote van de dag. Bij NASA is een soort, of rondom NASA beter gezegd, is een soort van rumoer ontstaan omdat de volgende bemande vlucht, die is met alleen maar mannen. En vorige keer ging er nog een vrouw mee en nu zijn allemaal mensen boos. En dat terwijl een groot deel van de opgeleide astronauten tegenwoordig vrouw is. Daarover later meer. Zo rond 20 minuten voor 1 neem ik het nieuws door. Dat doe ik natuurlijk uit lokale nieuws met Vanessa Werkhoven. We spelen de muziekquiz, gaat op een lunch bij Ocean House 19. Ik geef ook nog gratis bier weg. En in het tweede uur gaan we naar een jaar. Welk jaar is dat, computer?
2: 2005.
0: Maar 2000, probeer het nog eens.
2: 2005.
0: Heel goed. En nu gaan we naar Nederland.
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: Ook een oprecht goede vrijdagmiddag voor jou, Mark Kampers.
3: Een hele goede middag, Pepijn.
0: Ja, het nieuws, het alles overheersende nieuws in Nederland is een merkwaardige aanslag in Amsterdam-Osdorp. Het blijkt een aanslag te zijn. Eerst dacht men explosie, mogelijk een gasexplosie. Misschien, dat gebeurde wel eens, helaas. Het blijkt nu daadwerkelijk een aanslag te zijn met explosieven in een sportschool die, tot mijn verbazing, 24 uur per dag open is. Vertel.
3: Ja, inderdaad. Ja, vannacht werd de buurt opgeschrikt door een enorme harde knal. En ja, nu lijkt de omvang echt enorm groot te zijn. Het is ook nog maar de vraag of er op dit moment mensen onder het puin liggen. Dat kunnen ze nog niet uitsluiten. Dus er wordt volop nog gezocht naar lichamen en naar mensen. Maar ja, de buurt is echt een enorme shock. Want er komen steeds meer details naar buiten. En nu horen we dus ook dat er mogelijk jongeren zijn geweest die in de kelderboxen bij de sportschool, ja, bezig waren met het voorbereiden van plofkraken. Dus dat ze bezig waren met het maken van explosieven. Dat is natuurlijk ontzettend heftig. Wil de politie nog niet bevestigen op dit moment. Maar als dat zo is, is dat natuurlijk wel enorm heftig natuurlijk.
0: Er zijn 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen zijn zwaar gewond. En wat je al zei, mogelijk liggen er nog mensen zelfs onder het puin.
3: Ja.
0: Buurtbewoners hadden al gezien van ja, we zagen heel snel een of andere Audi wegrijden. Die is gevonden. En er zijn dus aanhoudingen verricht.
3: Ja, er zijn dus 2 auto's in beslag genomen. Niet ver van de plek van de sportschool en ook meerdere aanhoudingen. Dus ja, we hopen natuurlijk dat we snel te horen krijgen dat er mogelijk dus wel sprake is van een aanslag. Zou je het kunnen noemen natuurlijk. Hè. En we worden al langer geteisterd, hè, door enorme explosies in ons land. Het is echt vreselijk met heel veel doden ook daarbij. Ook onschuldige mensen die daar dus gewoon wonen. Dat is natuurlijk echt verschrikkelijk. En die plofkraken, daar hebben we het al vaak over gehad, ja. Pepijn. Dat neemt dus enorm toe op dit moment weer in ons land. Het is echt een trend. Dus ja, of het allemaal met elkaar in verband gebracht kan worden, ja, dat is nog even de grote vraag op dit moment.
0: Wordt vervolgd, deze nare zaak. Iets heel anders. 1000 dossiers van huizen in het Groningse aardbevingsgebied bevatten mogelijke fouten. Dat zeggen bronnen tegen RTV Noord. Vertel.
3: Ja, bizar nieuws, want vorig jaar meldde ook al het tv-programma Pointer dat bewoners rapporten hadden gekregen waar dus fouten in zaten. In sommige gevallen kregen ze een rapport van een ander huis of werden woningen onterecht veilig verklaard. Ja, het zou gaan om dossiers van 1000 huishoudens die dus gewoon wellicht niet kloppen. Dus dat is weer zoveelste episode in dit vreselijke dossier. Ja, die Groningers die zijn er nu inmiddels wel echt helemaal klaar mee. En dat begrijp ik ook wel.
0: En zijn die rapporten dan altijd ten nadele van die bewoners?
3: Nou, soms dus wel, ja. Want als jouw woning dus veilig wordt verklaard, terwijl die dat helemaal niet is, ja, dan is dat natuurlijk wel bizar nieuws. En die Groningers, die houden sowieso hun hart vast, hè? Want we weten ook dat we weer te maken hebben met tekorten als het gaat om gas. Dus misschien gaan toch die gasvelden weer open in Groningen. Ja, ze voelen zich benadeeld als een soort afvoerputje van Nederland. Hè? In Groningen moeten ze het allemaal oplossen, ook als het gaat om opvang van asielzoekers in Ter Apel. Dus ja, ik heb het wel met ze te doen, eerlijk gezegd.
0: Ondertussen zijn natuurlijk de corona-verhoren van de coronacommissie bezig. En ja, een van de hoofdrolspelers uit die coronatijd is natuurlijk oud-premier Mark Rutte, tegenwoordig NAVO-topman. Hij heeft zojuist bij die coronacommissie tekst en uitleg gegeven over zijn beleid tijdens de coronacrisis. Laat me raden, daar zat niks opmerkelijks bij wat hij zei.
3: Nou ja, wat hij zegt is, we zijn door het oog van de naald gekropen. Er was bijna sprake van code zwart op de IC-afdeling in Nederland, van het begin natuurlijk van de coronapandemie. Dus hij zegt ook van ja, die maatregelen die we toen hebben genomen, die waren gewoon heel hard nodig. Anders hadden we echt veel ergere situaties meegemaakt. En hij was ook blij dat er vooral hulp uit Duitsland is gekomen. En hij zegt tot slot dat er binnen het kabinet wel heel veel botsingen waren over het coronabeleid. Vooral later in de pandemie, dat ook heel veel bewindspersonen het niet helemaal eens waren met de maatregelen die zijn genomen. En dat hebben we ook gezien, want Mona Keizer stapte uit het kabinet. Omdat ze natuurlijk, je moet met één mond praten natuurlijk, hè, over het beleid van het kabinet. En dat deed zij niet. Dus ja, dat zorgde af en toe voor hele heftige confrontaties binnen dat kabinet. En ja, dat was het eigenlijk ook wat we van Rutte hebben gehoord vandaag eigenlijk.
0: Tot slot, geen nieuws uit Nederland, maar dusdanig opmerkelijk dat ik het toch even met je doorneem. De beurzen in New York zijn net een paar uur open. De handel met aandelen van technologiebedrijf SpaceX van Elon Musk is begonnen. Het aandeel opende meteen 11% hoger dan de vooraf aangekondigde introductieprijs. En Elon Musk is nu de eerste niet miljardair, maar biljonair.
3: Biljonair. Ongelooflijk, ja. Ja, ik moet je wel eerlijk bekennen, ik heb ook wel iets van Elon Musk hoor. Ik gebruik dat Starlink, dat is van Elon Musk toch? Nou, dat is fantastisch man, dat werkt echt super.
0: Ik gebruik...
3: Dus dan heb je overal, heb je op de wereld heb je dan verbinding.
0: Ik gebruik Grok, dat is de AI van Musk. Ja, het werkt fantastisch, daar ben ik heel tevreden over. Ik heb een betaald abonnement, echt top. Werkt goed, minste fout
3: even. Nou, dus jij hebt ervoor gezorgd dat Elon Musk nu biljonair is geworden.
0: En jij ook. We hebben dat allebei gedaan.
3: En ik ook.
0: Mark Kampers, ik wens je een bijzonder prettig weekend. Wij spreken elkaar maandag weer.
3: Tot maandag.

NASA ligt onder vuur na de bekendmaking van de bemanning voor de Artemis 3-missie. Op sociale media klinkt stevige kritiek omdat de selectie volledig uit mannen bestaat. De missie geldt als een belangrijke voorbereiding op de eerste Amerikaanse maanlanding sinds 1972. De reacties zijn opvallend omdat bij de vorige Artemis, de 2-missie, nog wel een vrouwelijke astronaut deel uitmaakte van de vierkoppige bemanning. Ook de reserve-astronaut voor Artemis 3 blijkt een man te zijn. Verschillende vrouwelijke astronauten en wetenschappers spreken zich uit tegen die keuze. Onder hen Emilie Calandrelli, die eerder meevloog op een korte ruimtevlucht van Blue Origin. Zij noemt de samenstelling van de bemanning teleurstellend. En zegt, het is teleurstellend, Artemis is de tweelingzus van Apollo. Laten we deze fout niet meer maken. Ook wetenschapscommunicator Camille Bergin uit haar ongenoegen. Op Instagram schrijft ze dat het voelt alsof we een stap terug maken. Die kritiek komt niet uit de lucht vallen, want ongeveer 40% van het actieve astronautenkorps van NASA bestaat uit vrouwen. Sinds SpaceX in 2021 begon met het vervoeren van astronauten naar het internationale ruimtestation ISS, kwam het slechts 2 keer voor dat er geen vrouw deel uitmaakte van een bemanning. In een van die gevallen ging het bovendien om een reddingsmissie voor een zieke astronaut. NASA-directeur Jared Isaacman reageert inmiddels op de teleurgestelde en soms woedende reacties. Op X benadrukt hij dat de selectie uitsluitend gebaseerd is op ervaring, expertise en geschiktheid voor deze specifieke missie. Volgens NASA-directeur Isaacman geldt, niemand moet hier iets achter zoeken. Onze laatste astronautenklas bestond voor meer dan de helft uit vrouwen. We selecteren de beste astronauten om onze doelen te bereiken. Toch blijft de hoop dat toekomstige missies een andere samenstelling krijgen. Astronaute Sian Proctor, die in 2021 samen met Isaacman de ruimte inging, kijkt alvast vooruit naar Artemis 4. Zij feliciteerde de huidige bemanning met de woorden: felicitaties aan de crew van Artemis 3. Jullie succes zal de weg bereiden voor de volledig vrouwelijke crew van Artemis 4. En dat is ook meteen de quote van de dag. Welke plaats was daar nou bij? Nou, Space Oddity natuurlijk van David Bowie. Hè? De ultieme klassieker over eenzame mannen in de ruimte. Was bij het nostalgische, maar ook wat iets wat geïsoleerde gevoel van deze missie. De sfeer aan het nummer van de vroegere Apollo-dagen. En laten we nou niet teruggaan of stil blijven staan in 1969.

0: installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
2: Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
3: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuracao.com.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12:30.
5: Zondag certificaatuitreiking Guinness World Record aan Blue Wave. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Curaçao maakt zich klaar voor een spannende openingswedstrijd tegen Duitsland op zondag 14 juni en voor het ontvangen van een speciale prijs op dezelfde dag. Het nationale team zal zondagochtend naar het Zaza Museum Hotel gaan om een Guinness World Record certificaat in ontvangst te nemen. Dit record bevestigt dat Curaçao het kleinste land is dat ooit gekwalificeerd is voor een WK voetbal. Met dit record verbreekt Curaçao het vorige record van IJsland dat een bevolking van 350.000 inwoners heeft. Curaçao is zowel qua bevolkingsomvang als qua landoppervlak de kleinste WK-deelnemer ooit. En de strijd tegen zogenoemde high-impact crimes, zoals overvallen, straatroven en woninginbraken, wordt stevig opgevoerd in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dat schrijft de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid, David van Weel, in een voortgangsrapportage. Volgens de minister is er een directe link tussen criminaliteit in de grote Nederlandse steden en daders die afkomstig zijn van de eilanden. Om die cirkel te doorbreken gaan Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland nauwer samenwerken. Het doel is om bewezen succesvolle Nederlandse projecten aan te passen aan de lokale cultuur en context van de eilanden. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
6: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
7: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
8: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
9: Dit is Brasa FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
10: Heel de dag uit volle borst.
11: Zometeen het lokale nieuws. Nu eerst Lionel Richie, Dancing on the Ceiling.
10: Hey.

0: Ja, we dansen nog niet op het plafond, maar dat gaan we natuurlijk wel doen, hè, als het zondag goed gaat.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, die zegt een oprecht goeie vrijdagmiddag. 39 minuten over 12. Ik ga straks de muziekquiz spelen. Ga op een heerlijke lunch voor 2 bij Ocean House 19. Prachtig uitzicht, lekker eten. Ik zou het wel weten. Maar ja, ik mag niet meedoen. Maar gelukkig jij wel. Hey, in het tweede uur gaan we natuurlijk ook weer naar een jaar. Welk jaar is dat?
2: 2005.
0: En we hebben de spotlights. Er zijn natuurlijk weer een paar leuke mensen jarig uit de muziek. En je hoort hun grootste successen. Maar nu eerst.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: Goedemiddag Vanessa Werkhoven. We beginnen maar meteen met echt heel vervelend naar nieuws. Bij een ernstig bootongeluk bij de prachtige overigens Santa Marta Baai zijn gisterochtend 2 mannen om het leven gekomen. De politie kreeg rond 9:10 ochtends melding dat er een boot met 2 opvarenden was gekapseist. Agenten van bureau Barber rukten meteen uit en wisten met behulp van een lokale vissersboot 1 van de slachtoffers aan wal te brengen. Het tweede slachtoffer is nog niet gevonden. De kustwacht werd toen ingeschakeld, zette een zoekactie op touw met zowel boot als een helikopter. Toen werd het tweede slachtoffer gevonden. Voor beide mannen kwam alle hulp te laat. Heel, heel tragisch dit verhaal.
3: Wat een verschrikkelijk verhaal inderdaad. Ik kan daar... het enige wat ik daarover kan zeggen is heel veel sterkte aan de nabestaanden. Dit is een ontzettend verdrietig verhaal.
0: Het kabinet van de gevolmachtigde minister van Curaçao, Curaçao-huis zeggen we altijd, stelt dat er geen officiële vermissingsmelding bekend is van Jordan Pieters. Dat blijkt uit een brief aan onze minister-president. Statenlid Sheldry Osepe van de PNP had publiekelijk aandacht gevraagd. Die zegt, die Pieters die is in geen velden of wegen te bekennen. Die is al ruim 2 weken is hij eigenlijk vermist. Ja, en het Curaçao-huis zegt, wij weten van niks. Wordt dus vervolgd. Mysterieuze zaak dit.
3: Hele mysterieuze zaak, ja. Maar verder heeft ook niemand een melding gedaan van vermissing. Dus dan moet je het gewoon maar afwachten. Als iemand niet officieel vermist is gemeld, misschien is hij wel met vakantie. Wie zal het zeggen?
0: Dan een vrij ernstige zaak. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur was niet op de hoogte van een bedrijf dat chemische producten opsloeg midden in een woonwijk in een container in Roy Santu. Aan de Kaya Telecommunication. We hebben het natuurlijk over Curchem. Omdat ze dat niet wisten, heeft het ministerie ook nooit controles uitgevoerd op de locatie, gekeken of dat veilig was opgeslagen, of er brandgevaar was, of er sprinklers aanwezig waren. Nou, die waren er niet, kan ik je vertellen, want het zat gewoon allemaal in containers. Dat meldt de Amigo naar aanleiding van minister van GNM Boekhout op vragen in de Staten. Er was op 12 mei was er een enorme brand daar. Er bleken allerlei containers te staan, daar lag onder meer chloor. Het is logisch, hè? Curchem is een bedrijf wat zwembadbenodigdheden levert. Ja. Maar ze doen ook andere chemicaliën. Er lag zoutzuur, koolstofdioxide. Die brand heeft ongeveer 30 uur geduurd. Er kwamen giganten. Ik woon daar in de buurt, dus ik had helaas uitzicht erop. Ik kon waanzinnige witte rookwolken zien. Mensen werd aangeraden om ramen en deuren te sluiten. Mensen die in de buurt van Curchem woonden. En omwonenden van Curchem zijn zelfs geëvacueerd. Het bedrijf Curchem beschikte wel over een vestigingsvergunning, maar niet over een hindervergunning voor de opslag van de chemische stoffen. Er moet gewoon goed gehandhaafd worden. Dit soort bedrijven, ik heb niets tegen Curchem, laat ik daar wel over wijzen. Maar ja, die moeten op een bedrijventerrein zitten en niet midden in een woonwijk. Ze zitten ook op de Santa Rosaweg, ook midden in een woonwijk. Lijkt mij niet handig.
3: En ze zouden natuurlijk die hindervergunning moeten hebben. Een verplichte milieuvergunning die ervoor zorgt dat bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken wel ook aan strenge veiligheids- en milieueisen voldoen. Om de omgeving te kunnen beschermen. GMN is wel alert geworden door deze toch wel heftige brand en alle gevolgen van dien.
0: Overigens zijn ze bij Kuurgem gewoon bezig geweest met het terrein schoon te maken. En lijkt het bedrijf gewoon open. Dus dat verbaast me allemaal hoogelijk.
3: Ja, nee, dat verbaast mij inderdaad ook. Ja, nou ja, goed. Ze zijn in ieder geval gealarmeerd. En ze willen dit soort situaties in de toekomst voorkomen. Nou, dat lijkt me logisch. Hierdoor gaat het ministerie van GMN en het ministerie van Economische Ontwikkeling dus intenser samenwerken. Gegevens koppelen. En er moet een waterdichte controle gaan komen op bedrijven die zo'n vergunning nodig hebben. Nou, ik hoop dat de daad ook bij dat woord gevoegd gaat worden. Want dat lijkt me inderdaad. Het lijkt alsof dit met een sisser is afgelopen. Maar ja, nogmaals, ik blijf zeggen, je weet niet wat er gebeurt met al die stoffen die in de lucht zijn komen te hangen, die mensen hebben ingeademd, et cetera, et cetera. Ik wil niemand bang maken, maar dat lijkt me toch ook geen gezonde situatie. Dus laten we dit inderdaad voorkomen in de toekomst.
0: Handhaven dus, GMN. Ja. Dan opmerkelijk bericht. Een bestuurder is gisteravond gewond geraakt bij een schietpartij op de Karakasbaaiweg. Ging om een verkeersruzie. Het slachtoffer liep een schotwond op ter hoogte van de borst en werd aangetroffen in een rode auto met meerdere kogelinslagen. Dat meldt de Extra. Volgens de politie verklaarde het slachtoffer dat hij tijdens het rijden een verkeersfout maakte voor een andere automobilist. Die reageerde daarop door tegen de achterkant van de auto van het slachtoffer te rijden. En toen ontstond er natuurlijk een woordenwisseling. Tijdens die confrontatie zou die bestuurder een vuurwapen hebben getrokken en meerdere schoten hebben gelost in de richting van de man die de fout maakte. Het zou je maar overkomen.
3: Ja, dit is natuurlijk verschrikkelijk. Ik moet hier niet om lachen, maar ik vind het zo heftig, weet je wel, dat mensen gewoon een vuurwapen in de auto hebben liggen en dat ze dan, kijk, dat je pissig wordt en misschien een trap geeft tegen iemands auto. Nou, dat zie ik mezelf al niet eens doen, maar
0: nee.
3: Je gewoon denkt, oké, ik ga nu mijn pistool pakken en schieten. Het is zo ontzettend extreem.
0: Nee, het is mijn laatst overkomen. Ik reed ter hoogte van mijn broodje op de Karakasbaaiweg, langzaam rijden. Het is stilstaand verkeer. En toen botste een Amerikaanse toerist die blijkbaar niet had gekeken tegen mijn spliksplinternieuwe 2 maanden oude auto. Die heb ik rustig langs de weg gezet. Ik ben uitgestapt. Ik heb die service gebeld die dan de forensisch die dan langskomt. Maar die vrouw, het was een stel, 2 dames uit Amerika die hier misschien wilden gaan wonen. Die vrouw die achter het stuur zat, die kwam heel kwaad naar me toe. En ja, ik zei, het is een nieuwe auto, heel vervelend dit. Maar goed, we wachten even op die service. En die werd kwaad, die wou de boel afkopen, die bood me geld. Maar die was heel erg kwaad op mij, alsof ik een fout had gemaakt. Terwijl ik echt nul schuldig was. Zij kwamen uit een uitrit. Dat is verder goed afgelopen. Maar ja, een ongeluk zit in een klein hoekje. Ja. En blijkbaar hebben sommige mensen wel hele korte lontjes.
3: Nou ja, ik denk relatief veel mensen, zeker in het verkeer. Dus dat is, ik blijf me daarover verbazen. Gewoon de agressie, weet je, helpt helemaal geen ene moer. Je kan beter rustig blijven, in gesprek blijven. En dan, dan gaat het meestal het smoothst. Maar misschien had ze iets te verbergen en was ze in paniek.
0: Nou, wat later bleek, in Amerika zit je dan 8 uur te wachten op een politieauto die dan uiteindelijk pas komt. En ik zei, ja, we hebben hier service. Het gebeurt wel vaker, dit soort narigheid.
3: Duurt het gelukkig maar 6 uur.
0: Binnen 3 kwartier was hij er, keurig meneer, netjes afgehandeld. De schade viel ook nog mee, maar ik denk, ja, ik heb een spliksplinter nieuwe auto. Ik heb een paar krasjes, die moeten gewoon even keurig weggewerkt worden. En ik dacht, ik ga dit ook gewoon officieel afhandelen. Niks afkopen, Hanno, eens op zich.
3: Hou op, ja. Dan moet jij straks weer met dat geld van alles gaan doen. Ja,
0: nee. Goed, tot slot. Positief nieuws. Het verblijfstoerisme is gegroeid met 10% in mei. Het blijft maar doorgaan.
3: Ja, dat klopt, ja. Nou ja, ik vraag me af of dat eventueel ook iets te maken zou kunnen hebben met mensen die natuurlijk speciaal voor het WK deze kant op komen.
0: Ik hoor heel veel mensen die speciaal voor het WK hier komen. He, sfeer is leuk. We hebben natuurlijk een tijdsvoordeel. Hier wordt het WK op normale tijden uitgezonden. En in Nederland moet je gaan nachtbraken.
3: Ja.
0: Dus heel veel mensen denken, ga die puiken sfeer hier op het eiland, die ga ik meepakken. Even kijken, ja, 10% meer.
3: Ja, nee, ik snap het op zich ook wel, hè. Want het gaat aan hier. Het gaat aan zijn.
0: Het gaat aan. Dat is altijd zo'n uitdrukking.
3: Je moet erbij zijn. Ja, nee, maar ik kan me heel goed voorstellen dat mensen van andere plekken op de wereld, hè, en zeker Nederland, maar ik denk ook zeker Amerika, denken van, nou, we willen dat wel eens gaan meemaken daar op dat kleine, mooie, heerlijke eilandje met die gezellige mensen.
0: Ja, ik ga het eigenlijk niet meemaken, want ik ga net als jij thuis kijken.
3: Ja, is ook gezellig.
0: Zondag.
3: Ook gezellig.
0: Maar het weekend daarna, er staan er 2 wedstrijden. 1 op zaterdag van, als ik me niet vergis, Nederlands elftal. En op zondag van Curaçao, of net omgekeerd. Ik heb het in mijn agenda staan. En dan ga ik erop uit.
3: Ah, kijk eens aan. Nou, ik ben er ook nog niet helemaal uit, hoor. Ik hou het echt. Ik ga het in het moment beslissen. Dus het zou zomaar kunnen dat ik bij een van die leuke Brasa-locaties aansluit. Ook gezellig, toch? Al die mensen.
0: Oh ja, ik ga ook nog gratis bier zo weggeven voor die Brasa-locaties.
3: Nou, we gaan maar afronden.
0: Hey, van deze Werkhoven een heel fijn weekend gewenst. We spreken elkaar maandag weer. Dan weten we hoe het gegaan is.
3: Oeh, spannend.
1: De 80s, 90s en zeros.

0: Michael Jackson, natuurlijk met Smooth Criminal. Weet je wat wij gaan doen? Het is 7 minuten voor 1. Dit.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Gaat allemaal om een heerlijk diner. Nee, een heerlijke lunch. Ik moet eigenlijk correct zeggen. Het gaat allemaal om een heer. Ik begin overnieuw. Het gaat allemaal om een heerlijke lunch bij Ocean House 19. Ik kan dat trouwens ook heerlijk dineren. Maar wij geven een lunch voor 2 personen weg. Dat is nou lekker. Dat is nou wat je in het weekend kan doen. Gesteld dat je niet van voetbal houdt, zou ik daar lekker gaan lunchen. Mocht je wel van voetbal houden, dan kan je daar op een andere dag gaan lunchen. We pakken de oude vertrouwde TripAdvisor erbij. Recensie van Leandra, die woont in Sittard. Dat wist je natuurlijk al, in Nederland. Zij zegt, dat is een hele kernachtige recensie. Lekkere zalmcarpaccio. Ik heb heerlijk gegeten, vriendelijk en behulpzaam personeel. Voor herhaling vatbaar. Oké, dan hier een iets langere. Die is van Wim S. uit Weert. Allemaal een beetje bij elkaar in de buurt. Buiten het feit dat we hier geweldig hebben gegeten, was de persoonlijke bediening extreem goed. We hebben topkwaliteit oesters en kreeft gegeten op die prachtige en romantische plek aan de Pontjesbrug. Ja, wat wil je nog meer van een restaurant? Ik zou het wel weten, maar ja, ik mag niet meedoen.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?

Ja, ik vind dat je bij het oplossen van de muziekquiz van vandaag, vind ik dat je je eigen weg moet gaan. Nou, dat was toch wel een hele mooie aanwijzing, hè? De muziekquiz van vandaag dus gaat om een heerlijke lunch voor twee daarbij. Dat schitterend gelegen Ocean House 19. En als je op de recensies mag afgaan, is het daar lekker eten, vriendelijk personeel en een prachtig uitzicht. Wat wil je nog meer? Misschien wil je de beste muziek. Nou, dat lukt. Dit is Freak Power met Turn On. Tune in, cop out hier bij Paradise.

0: maken met uw financiële toekomst. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step-up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com. Banco di Caribe.
1: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, Blue Trace Caribbean regelt het. Achter de schermen, zonder

0: Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo of thema. Laat ieder moment vastleggen op jouw manier. Bezoek ons op bombinipictures.com of bel 521-4033. Bombini Pictures. Jouw feest, ons plaatje.
2: Hallo?
3: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
2: Hi Tina.
3: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
2: Oké.
3: Je hypotheek is goedgekeurd.
2: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
4: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
5: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
4: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
6: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
7: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Een rechercheteam heeft een 22-jarige man, geboren in Jamaica, aangehouden tijdens een inval in een woning aan de Calle Juan Camelia in Bonam. Dit gebeurde in het kader van een onderzoek naar de diefstal van auto's en auto-onderdelen. De verdachte is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en blijft vastzitten. De strijd tegen zware criminaliteit, zoals overvallen en woninginbraken, wordt versterkt in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Minister van Justitie en Veiligheid David van Weel meldt dat Nederland en de eilanden nauwer gaan samenwerken. De focus ligt op preventie onder kwetsbare jongeren en ondersteuning voor slachtoffers. Dan nog internationaal nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump is ontevreden over de berichtgeving in de Iraanse media over zijn aanstaande deal met Iran. Hij stelt dat de gelekte voorwaarden niets te maken hebben met de schriftelijk overeengekomen afspraken. Trump noemt de Iraanse bronnen onbetrouwbaar en verwijst naar een recente droneaanval op een Indiase tanker in de straat van Hormuz, die hij totaal onacceptabel noemt. De bultrug Timmy, die in Duitsland gestrand was, heeft na een omstreden reddingsactie vermoedelijk slechts enkele dagen geleefd. De Duitse autoriteiten melden dat het dier na haar vrijlating op 2 mei vermoedelijk nog tot 6 of 7 mei in leven was. De milieuminister noemt het treurig dat Timmy de kans niet heeft kunnen benutten. De bultrug spoelde later aan op een eiland in Denemarken. De luchthaven van de Duitse stad Hamburg is ontruimd vanwege een veiligheidsincident. Dit meldt de regionale omroep NDR. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. Passagiers en personeel zijn geëvacueerd terwijl de situatie wordt onderzocht. Verdere details zijn op dit moment niet beschikbaar. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
5: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
8: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
9: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit.

0: Robin, show me love.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, en die zegt een oprecht goeie vrijdagmiddag. 8,5 minuut over 1. We gaan straks nog gratis bier weggeven. We gaan nog naar een jaar. Welk jaar is dat?
2: 2005.
0: En we zitten midden in de spotlights.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou, Robin dus. Eigenlijk, dat spel je met een Y, maar de echte naam is gewoon met een I. Robin Carlsen, ze komt uit Zweden. Is een pop- en dance-icoon, hè. Onder andere dus wat je net hoorde, Show Me Love, maar ook Dancing On My Own. Ze werd geboren op 12 juni 1979 en is nu 47. We gaan terug naar de jaren 90 met dat nummer, hè, Show Me Love, van Robin. Het is een nummer dat draait om kwetsbaarheid. Het gaat over het loslaten van trots en onafhankelijkheid. Iemand echt toelaten in je leven. Bijzonder is dat Robin op dat moment nog maar 16 jaar oud was toen ze haar debuutalbum Robin Is Here opnam. Show Me Love werd een van de singles die haar internationale doorbraak inluidde. En achter de knoppen stond niemand minder dan de legendarische producer Max Martin. Wie is er nog meerjarig? Nou, Meredith Brooks, die is vandaag 68 geworden. Ze is uit 12 juni 1958. Haar grootste hit is Bitch. Een van de weinige keren dat ik dat op de radio live zeg. Een nummer dat bij verschijning in 1997 behoorlijk wat stof deed opwaaien. Toch zitten achter die opvallende titel een hele krachtige boodschap. Meredith Brooks zingt over het accepteren van alle kanten van jezelf als vrouw. Soms ben je sterk, soms kwetsbaar. Soms lief, soms lastig. En dat mag allemaal. Meredith Brooks was 38 jaar toen het nummer een wereldwijde hit werd. Ze kreeg een Grammy-nominatie er zelfs voor. De inspiratie kwam voort uit haar frustratie over de stereotypen waarmee vrouwelijke rockartiesten werden geconfronteerd. Volgens Brooks werden vrouwen voortdurend in hokjes geplaatst. Daarom besloot ze het woord bitch juist positief te gebruiken. Niet als scheldwoord, maar als een eerlijke omschrijving van menselijke, vrouwelijke emoties en stemmingen.

0: Meredith Brooks. En ik zeg het nog één keer op de radio met Bitch.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Een woord wat ik in het echte leven eigenlijk nooit gebruik trouwens. Meredith Brooks dus, met haar grootste wereldhit. Ze is geboren op 12 juni 1958. Vandaag dus 68 jaar oud geworden. Er is nog iemand jarig. En dat is iemand, dat zeg je misschien op het eerste gezicht. Zeg je dat misschien niet wat? Bun E. Carlos. Dat is de drummer van Cheap Trick. En die band ken je natuurlijk wel. Hij is geboren vandaag, maar dan in 1950, 76 geworden. En een van de allergrootste hits en een van zijn grootste bijdragers is het nummer I Want You To Want Me van Cheap Trick. Dat nummer werd in 1977 geschreven door de gitarist Rick Nielsen. Het was helemaal niet bedoeld als een serieus liefdesliedje. Nielsen wilde juist de draak steken met die meer zoete popmuziek. Zijn gedachte was, ja, als de industrie allemaal van die clichés wil, dan krijgen ze clichés. Dus hij stopte de tekst vol met basisrijmpjes en met voorspelbare zinnen als want me, love me, beg me en feed me. Maar ja, wat begon als een satire was een wereldhit. De eerste versie was een hele brave, bijna jazzy versie. Die deed dus ook niks. Die single flopte volledig in Amerika. En Amerika liet Cheap Trick een beetje links liggen. Maar duizenden kilometers verderop gebeurde er iets onverwachts. In Japan, Big in Japan in dit geval, in Japan werd de band enorm populair. Fans behandelden hen bijna als een nieuwe versie van de Beatles, compleet met gillende tieners en hysterische concerten. In april 1978 speelde Cheap Trick een reeks shows in de legendarische Budokan Arena in Tokio. En daar klonk I Want You To Want Me zoals de band het eigenlijk had bedoeld. Harder, sneller, rauwer en met heel veel gitaarenergie. Op het moment dat de zanger, Robin Zander, de woorden crying, crying zong, nam het Japanse publiek het massaal en perfect synchroon over. Een moment dat je nog altijd hoort op de opname. Die concerten werden vastgelegd voor een live album, uitsluitend bedoeld voor de Japanse markt. Maar Amerikaanse radio-dj's kregen die importplaat in handen en begonnen dus die live versie te draaien. In 1979 bracht de platenmaatschappij het album alsnog uit en toen werd het dus een wereldhit. Midden in dat succes staat die Bun E. Carlos. Altijd in pak, vaak in ieder geval met een stropdas er nog bij, die dan wel losjes hing. Sigaret binnen handbereik, was hij de ritmische motor van de band. Tot slot een klein bijzonder detail. Die Bun E. Carlos, die dus vandaag jarig is, is van nature linkshandig, maar hij speelt, zoals dat zo mooi heet, ambidexter. Dat betekent dat hij zowel zijn linker als zijn rechterhand vrijwel even goed gebruikt. En die zeldzame eigenschap geeft hem een uitzonderlijke flexibele drumstijl, waardoor Cheap Trick bekend werd. Daar gaan we.
2: I want you to want me.

0: op de hoes van dat nummer. Daar zit Bun E. Carlos op een Harley. Zitten alle vier op een Harley. En daar zit hij daadwerkelijk met een overhemd en met een stropdas om. Bun E. Carlos, de drummer van Cheap Trick, vandaag dus jarig 76 jaar geworden. En daarmee gaan we naar...
1: De fruitmachine

0: 2005.
1: Ja, dat was een jaar. Misschien heb jij er ook nog aan meegedaan. Ik niet, moet ik eerlijk zeggen. Van die polsbandjes. Weet je nog wel? Dat gele Livestrong polsbandje. Allerlei van die awareness armbandjes had je. Van siliconen. En iedereen droeg die dingen. Vooral die Livestrong, dat gele bandje. Dat is inmiddels een trend die geheel verdwenen is. Wat gebeurde er in 2005 na orkaan Katrina? Richtte in augustus enorme verwoestingen aan in New Orleans. Daarnaast werd Londen in juli opgeschrikt door aanslagen in de metro. Angela Merkel werd in 2005 de eerste vrouwelijke bondskanselier van Duitsland. En het was een cruciaal jaar voor het eiland. Op 8 april 2005 stemde de bevolking van Curaçao in een referendum massaal, bijna 68%, voor een autonome status binnen het Koninkrijk der Nederlanden. En dat legde de basis voor de opheffing van de Nederlandse Antillen. Ik vind dat nog altijd jammer, want Antillendag was op mijn verjaardag. Maar dat is een heel ander verhaal. Dat is misschien ook de enige reden waarom ik het jammer vind, hoor. 2005 was het geboortejaar van, jawel, YouTube. En Google lanceerde Google Maps en Google Earth. Waar keken we naar? Nou, onder andere naar Harry Potter en de Goblet of Fire. Star Wars, de derde episode, Revenge of the Sith. The Chronicles of Narnia, War of the Worlds en King Kong. En wat was nou een mega, mega wereldwijde hit? Dit, We Belong Together van Mariah Carey. Dat was in 2005 haar grote comeback. Ze had een periode van minder succes gehad. En dit nummer bracht er in één klap terug aan de absolute top. Het is een emotionele ballad over liefdesverdriet en spijt. Mariah zingt over het gemis na een relatiebreuk en het intense verlangen om haar geliefde terug te krijgen.

0: Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat. Command the road with

0: half twee.
1: Verdachte aangehouden in onderzoek naar autodiefstal. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. In een lopend onderzoek naar de diefstal van auto's en auto-onderdelen heeft het rechercheteam een aanhouding verricht. Dit gebeurde tijdens een inval bij een woning in de Calle Juan Camelia in Bonam. Het gaat om een 22-jarige man die is geboren in Jamaica. De verdachte is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en zit vast in het kader van het verdere onderzoek. En de strijd tegen zogenoemde high-impact crimes, zoals overvallen, straatroven en woninginbraken, wordt stevig opgevoerd in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dat schrijft de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid, David van Weel, in een voortgangsrapportage. Volgens de minister is er een directe link tussen criminaliteit in de grote Nederlandse steden en daders die afkomstig zijn van de eilanden. Om die cirkel te doorbreken gaan Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland nauwer samenwerken. Het doel is om bewezen succesvolle Nederlandse projecten aan te passen aan de lokale cultuur en de context van de eilanden. De focus ligt hierbij sterk op preventie onder kwetsbare jongeren. Met projecten zoals Alleen jij bepaalt wie je bent, het leerorkest en speciale reïntegratieofficieren moet worden voorkomen dat jongeren afglijden in de criminaliteit of na een gevangenisstraf opnieuw de fout ingaan. Naast deze dadergerichte aanpak komt er ook meer ondersteuning en voorlichting voor slachtoffers. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.

0: Kelly Clarkson. Since you've been gone. Sinds je eigenlijk bent opgepleurd. En daar gaat het nummer over.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, en die zegt dan oprecht. Goeie vrijdagmiddag, 36 minuten over 1. Kelly Clarkson, Since You Be Gone. Dat nummer gaat niet over het verdriet na een relatiebreuk, maar juist over opluchting. Clarkson zingt over het achterlaten van een toxische relatie en het herontdekken van haar vrijheid. Het nummer werd oorspronkelijk geschreven voor Pink, maar die bedankte ervoor. Daarna kwam het terecht bij Hilary Duff en die had moeite met de hoge noten. Uiteindelijk belandde het bij Kelly Clarkson. Die vond het nummer te braaf. Ze dacht, weet je wat, we doen wat extra gitaren, wat stevige drums, geven het wat meer een rock karakter. En dat was een gouden zet. Nummer werd haar eerste grote internationale hit na haar overwinning in American Idol en liet eigenlijk een hele andere kant van haar zien dan het publiek tot nu toe kende. En daarmee sluiten we jaaroverzicht, de soundtrack van het jaar
2: 2005.
0: Die sluiten we hiermee af. En we gaan over naar gratis bier. Jawel, je hoort het goed, echt waar, gratis bier. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, luister.
1: Deze week is het tijd voor gratis bier. Jawel, luister.

0: locaties.
1: Ja, en gisteren was er natuurlijk iemand die won. Hè? Wat gaf ik gisteren weg? Dat was donderdag. Een bucket voor de wedstrijd Nederland-Japan. Die is op zondag natuurlijk, hè? Zondagmiddag. En die brul klonk zo. Luister.
2: Yeah!
1: Ja, wil je hem nog een keer horen? Zullen we het nog een keer doen? 1, 2.
2: Yeah!
1: Dus het hoeft niet een soort leeuwenbrul te gaan. Dat was Denise, die was gisteren de eerste die appte. Als jij ergens het volgende geluid hoort, want dat is ook nog wel van essentieel belang. Het is een bepaald geluidje. Dat zou zomaar binnenkort eens kunnen langskomen. Dat klinkt dus als zo'n vol stadion. Ja. Niet dat het apparaat nu meewerkt. Ja. Als je dat nou langs hoort komen, maak dan even zo'n voice-bericht. En app dat naar 6751031. En wie weet ga jij aan de haal met een gratis bucket. Even kijken voor de wedstrijd Uruguay-Saoedi-Arabië. Dat is volgende week dinsdag om 3:00. Uruguay-Saoedi-Arabië zit je bij een van de vele fanlocaties. Ik weet je wat, ik noem gewoon even een paar. De Heren, Suikertuintje, Zest, Zanzibar, Swinging Old Lady, Blue Bay, Mr. Porter, Chill, Cabana, Hemingway, Bonita, Wet n Wild, Landhuis, Showbo, Lobo. De lijst is bijna oneindig. Daar kan jij dus gratis aan de brasa en hou je als het ware the brass in your pocket. Hey, en zo heet het nummer van de Pretenders ook. Yes.

is nobody's wife. Zometeen het feel good nieuws. Trouwens een opmerkelijk verhaal over ezels. Die worden gebruikt in een psychiatrische inrichting als een soort steun- en knuffeldieren. Heel leuk, hartverwarmend verhaal natuurlijk voor het feel good nieuws. Nu is iets anders, hè. Ik heb, het zou je niet ontgaan zijn, een elektrische auto gekocht bij HCR. En stel je voor, je woont op Curaçao, je rijdt dagelijks tussen Jantiel en Palu Blanco, hè, dat ben ik. En je hebt een elektrische auto. Dan vraag je je natuurlijk af, waar laat ik die eigenlijk op? Hè? Want laten we eerlijk zijn, openbare laadpalen zijn hier op het eiland nog behoorlijk schaars. Bij sommige hotels staan er een paar. Maar ja, daar kom ik niet. Maar ja, misschien schuilt daar wel het grootste voordeel van elektrisch rijden op Curaçao. En je hoeft helemaal niet afhankelijk te zijn van openbare laadpunten. Omdat je hier natuurlijk toch niet van die waanzinnige afstanden aflegt, kan je je eigen huis gebruiken als tankstation. Je komt bijvoorbeeld 's avonds thuis, sluit de auto aan op de lader. En terwijl jij ontspant, slaapt of tijd doorbrengt met familie en vrienden, wordt de batterij automatisch opgeladen. De volgende ochtend stap je in een auto die klaar is voor een nieuwe dag. Geen rit naar een tankstation, geen wachttijden. Hè, dat bij die kassa's staan en met dat geld en dan bepalen hoeveel je in uit dat gezeur. Geen zoektocht naar een beschikbare laadpaal, gewoon lekker thuis tanken. Voor de meeste moderne auto's is een rit van Willemstad naar Westpunt en terug geen enkel probleem. Zelfs als ze voor 50% zijn opgeladen. Veel mensen hoeven hun auto, als die eenmaal helemaal is opgeladen, niet dagelijks op te laden. En financieel is het natuurlijk, dat hoef ik je niet uit te leggen, interessant. Via je eigen aansluiting is vaak voordeliger dan laden bij commerciële laadpunten. En überhaupt is het voordeliger, het scheelt 35% of zo. Überhaupt is het voordeliger dan benzine tanken. En heb je zonnepanelen op je dak, ik heb er 24 liggen, dan wordt het nog aantrekkelijker. Ik maak er echt een sport van om op de tijden dat ik thuis ben en dat ze heel veel zon pakken om dan op te laden. Ik mis net de toptijd van die panelen, dat is tussen 11 en 2, half 3, 3 uur. Dan produceren ze het meeste, maar ja, ik heb vanochtend bijvoorbeeld opgeladen, half 10, tot ik wegging, kort over 11. Ja, en dat allemaal gratis. Ja, je weet, iedere ochtend ook gewoon, die auto is lekker opgeladen. Ik kan weg en je hoeft nooit meer te tanken. En dat heeft ook zijn voordelen. En het biedt ongekende vrijheid. En daar zingt Alvaro Soler ook over. Hier bij Paradise.

0: Alvaro Soler La Libertad. En er werd natuurlijk weer heel erg veel geappt en gebruld. En Mayra die heeft gewonnen met, ik zal hem je even laten horen, als de apparatuur meewerkt. Daar komt hij. Ja, daarmee heeft zij een Bucket Brasa gewonnen. Het is een leuke actie. Hey, het is, wat is het eigenlijk, 8,5 minuut voor 2, hoogste tijd voor...
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: In een psychiatrisch ziekenhuis net buiten Parijs gebeurt iets bijzonders. Daar spelen sinds 2016 niet alleen artsen en verpleegkundigen een rol in het herstel van de patiënten, maar ook 5 ezels: Nono, Pitou, Oscar, Manolo en Malraux. Het initiatief werd opgezet door 2 psychiatrisch verpleegkundigen. Hun keuze voor ezels was niet toevallig, waar honden vaak te enthousiast reageren en paarden kunnen schrikken van onverwachte situaties, doen die ezels dus iets heel anders. Bij spanning blijven ze juist stilstaan, observeren ze de omgeving en stralen ze rust uit. Voor mensen die kampen met angststoornissen, depressies of psychische kwetsbaarheid blijkt dat dus bijzonder waardevol. Patiënten gaan wandelen met de dieren, verzorgen hun vacht en hoeven, geven ze eten en bouwen vaak een band op met een van die 5 ezels. Verpleegkundigen merken dat patiënten die moeite hebben met bijvoorbeeld hun eigen dagelijkse verzorging meer verantwoordelijkheid gaan nemen. Ze zeggen, ja, ik moet die ezel verzorgen, weet je wat, dan moet ik mezelf eigenlijk ook gaan verzorgen. Volgens een van de verpleegkundigen zijn ezels bovendien bijzonder gevoelig voor menselijke emoties. Ze zegt, ezels zijn zeer intelligent, het zijn emotionele sponsen. Ze voelen spanningen haarfijn aan en reageren daarop met hun rust. Een van de patiënten zegt, praten met mensen en deelnemen aan activiteiten die ik normaal niet zou doen, helpt mij in het dagelijks leven. Het helpt je los te komen van de routine van behandelingen en medicatie. Veel van die ezels komen trouwens zelf uit opvangcentra nadat ze verwaarloosd of mishandeld waren. Het succes is inmiddels zo groot dat het programma officieel wordt erkend als volwaardige zorgeenheid binnen het ziekenhuis. 3 fulltime verpleegkundigen werken er dagelijks mee. En er loopt een onderzoekje naar effecten op stress, medicijngebruik en herstelduur. Een stukje herstel schuilt dus niet alleen in een spreekkamer of een medicijn, maar simpelweg in de rustige blik van een ezel. Welke plaat past hierbij nou? Slash van Guns N' Roses, die heeft wel eens ezels gehouden op zijn landgoed. Maar ik vond een pareltje van Jared Neeman, Donkey. En dat gaat niet alleen over een ezel, maar het woord ezel, Donkey, dus komt er wel heel erg veel in voor. En het is een leuk nummer. Ik wens je een bijzonder fijn weekend. Ik hoop dat we maandag hier in uitzinnige vreugde kunnen zitten, omdat ons elftal goed heeft gepresteerd. Veel plezier zometeen met Marissa en vanmiddag natuurlijk met Vanessa. Hey, ajo.

0: soms.
1: De show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
2: The new Kooiman brochure is here. And that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.

0: hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Karakkersbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
1: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
2: Met een Compaleon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compaleon Funmaals van MCB is de lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
4: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het Curaçaose sleepbootbedrijf KTK Tux breidt uit in het oosten van het Caribisch gebied. De sleepboot Tribon is gestationeerd in de haven van Basseterre, de hoofdstad van St. Kitts en Nevis. KTK verzorgt nu sleepdiensten in samenwerking met de lokale havenautoriteit Skaspa en hoopt meer maritieme activiteiten te ondersteunen. Het toeristenbureau en de overheid verbeteren de openbare ruimte van het schiereiland Karakkersbaai. Dit omvat wegen, parkeerplaatsen, pleinen en natuurgebieden. De stranden blijven toegankelijk voor iedereen. Een informatiebijeenkomst bij restaurant Kanti Awa is volgeboekt. Belangstellenden kunnen online een anonieme vragenlijst invullen om hun ideeën te delen. Dan nog internationaal nieuws. Iran en de Verenigde Staten hebben een akkoord bereikt over de tekst van een vredesdeal, meldt bemiddelaar Pakistan. Premier Shehbaz Sharif zegt dat er nu gewerkt wordt aan de volgende stappen. President Donald Trump gaf eerder aan dat de overeenkomst bijna rond was, maar er zijn tegenstrijdige berichten over de inhoud, vooral over het nucleaire programma van Iran. Het Witte Huis benadrukte dat Iran heeft ingestemd met het ontmantelen van dit programma. De Amerikaanse president Donald Trump is ontevreden over de berichtgeving in de Iraanse media over zijn aanstaande deal met Iran. Hij stelt dat de gelekte voorwaarden niets te maken hebben met de schriftelijk overeengekomen afspraken. Trump noemt de Iraanse bronnen onbetrouwbaar en verwijst naar een recente droneaanval op een Indiase tanker in de straat van Hormuz, die hij totaal onacceptabel noemt. De bultrug Timmy, die in Duitsland gestrand was, heeft na een omstreden reddingsactie vermoedelijk slechts enkele dagen geleefd. De Duitse autoriteiten melden dat het dier na haar vrijlating op 2 mei vermoedelijk nog tot 6 of 7 mei in leven was. De milieuminister noemt het treurig dat Timmy de kans niet heeft kunnen benutten. De bultrug spoelde later aan op een eiland in Denemarken. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
5: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
6: Belangrijk om te weten, zonder ziektekostenverzekering geen vergunning via Ribeluga. Die verzekering moet minimaal 1 jaar geldig zijn. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel of stuur een WhatsApp naar 685-5566.
7: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
8: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Directe voorraad, snelle levering

0: Date FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Ja, een hele goede vrijdagmiddag. Boom weekend alvast. Hier is Jennifer Lopez.

Paradise FM. Ja, een hele goede vrijdagmiddag. Het is alweer 2 uur en dat betekent dat ik van start ga met mijn show. Ik zit weer gezellig voor je klaar tot en met 4 uur. Ja, en het weekend staat voor de deur. En natuurlijk de wedstrijd van Curaçao, maar ook niet te vergeten Nederland. Ja, ik ben er helemaal naartoe aan het leven. Ik heb er echt zoveel zin in. En ik voel helemaal die spanning in mijn buik. Nee, wordt sowieso hartstikke leuk. Ik heb natuurlijk de muziekquiz voor je klaarstaan. Vanessa Werkhoven schrijft bij me aan. En heel veel goede muziek natuurlijk weer. Hier eerst is U2.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Met Ice Ice Baby. Ik heb straks voor je klaarstaan UB40, Stevie Wonder en nog veel meer. Maar hier is eerst Pink met Raise Your Glass.

0: tempo nodig had.
1: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
0: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
1: Precies! En betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Shop je favoriete items bij DA Salinha Galleries, Suikertuin Mall, Dominguito, Otro Banda, Palo Blanco en nu ook bij Luxury Mall.
3: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
4: Bingo doen. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.

0: naar autodiefstal. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. In een lopend onderzoek naar de diefstal van auto's en auto-onderdelen heeft het rechercheteam een aanhouding verricht. Dit gebeurde tijdens een inval bij een woning in de Calle Juan Camelia in Bonam. Het gaat om een 22-jarige man die is geboren in Jamaica. De verdachte is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en zit vast in het kader van het verdere onderzoek. En de strijd tegen zogenoemde high-impact crimes, zoals overvallen, straatroven en woninginbraken, wordt stevig opgevoerd in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dat schrijft de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid, David van Weel, in een voortgangsrapportage. Volgens de minister is er een directe link tussen criminaliteit in de grote Nederlandse steden en daders die afkomstig zijn van de eilanden. Om die cirkel te doorbreken gaan Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland nauwer samenwerken. Het doel is om bewezen succesvolle Nederlandse projecten aan te passen aan de lokale cultuur en de context van de eilanden. De focus ligt hierbij sterk op preventie onder kwetsbare jongeren. Met projecten zoals Alleen jij bepaalt wie je bent, het leerorkest en speciale reïntegratieofficieren moet worden voorkomen dat jongeren afglijden in de criminaliteit of na een gevangenisstraf opnieuw de fout ingaan. Naast deze dadergerichte aanpak komt er ook meer ondersteuning en voorlichting voor slachtoffers. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Jij wilt toch ook niks missen van een WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
3: We've got it. Ook Cosplus vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
4: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
5: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Upload nu je selfie op blue-u.com.
6: Dit is Brasa FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
8: Marissa hier en ik heb voor je klaarstaan Stevie Wonder met I Wish.

Ja, heb je nou zin om een heerlijk avondje te gaan dineren op onze kosten? Ja, dan moet je zeker blijven luisteren. Ja, want we gaan weer de muziekquiz zo spelen. Vandaag maak je natuurlijk weer kans op een dinerboel voor twee... en deze keer voor Ocean House 19. Ja, dat zit in het Rifvoort. En je zit dus aan het water, dus echt een prachtig uitzicht... over de Sint-Annabij, de brug, echt supermooi. Nou, ze hebben daar heel veel dingen, maar vooral natuurlijk heerlijke vis. En de vis hier op Curaçao is gewoon onwijs lekker, moet ik zeggen. Ik ben tegenwoordig helemaal een visfan. Ja, de menukaart is in ieder geval heerlijk. Ze hebben er lekkere wijnen, ze hebben er lekkere cocktails. Ja, en je hoeft er niks voor te betalen. Hoe mooi is dat? We knallen er nog eventjes een liedje doorheen. Hier is eerst James Blunt met You're Beautiful.

0: Het is weer tijd voor de muziekquiz. En vandaag maak je natuurlijk weer kans op een diner voor twee. En deze keer voor Ocean House 19. Ja, dus wil je nou heerlijk gaan dineren op onze kosten. Met een prachtig uitzicht voor je en heerlijk eten. Dan moet je gaan luisteren, want ik heb weer een vraag voor je klaarstaan. Daar komt-ie!
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Ja, dat was hem. Weet jij nu het antwoord en wil je lekker gaan dineren op onze kosten? Stuur dan een berichtje naar 675-1031. En hopelijk ben jij binnenkort heerlijk aan het eten bij Ocean House 19.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
2: Dat is Frans, 80.
3: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
3: Nee, restaurant Catrevin, waar topchefs Yvonne Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
3: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrevin. Vier wijnen.
3: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
2: Ga je weer?
3: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: Quatre vingt.
3: Exactement.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. 7 jongeren hebben op marinekazerne Suffisant hun baret en certificaat ontvangen. Zij hebben de eerste fase van het sociaal vormingstraject Un Comienzo Nobo afgerond. De groep gaat nu door naar een leerwerktraject om hen voor te bereiden op een baan. Een nieuwe opleidingsronde start in augustus voor jongeren van 18 tot 24 jaar. Aanmelden kan via WhatsApp op het nummer 563-66-556. Het Curaçaose sleepbootbedrijf KTK Tux breidt uit in het oosten van het Caribisch gebied. De sleepboot Tribon is gestationeerd in de haven van Basseterre, de hoofdstad van St. Kitts en Nevis. KTK verzorgt nu sleepdiensten in samenwerking met de lokale havenautoriteit SCASPA en hoopt meer maritieme activiteiten te ondersteunen. Dan nog internationaal nieuws. Iran en de Verenigde Staten hebben een akkoord bereikt over de tekst van een vredesdeal, meldt bemiddelaar Pakistan. Premier Shehbaz Sharif stelt dat er nu gewerkt wordt aan de volgende stappen. President Donald Trump zei dat de overeenkomst bijna rond is, maar er zijn tegenstrijdige berichten over de inhoud, vooral over het nucleaire programma van Iran. De ondertekening kan dit weekend in Europa plaatsvinden. De Amerikaanse president Donald Trump is ontevreden over de berichtgeving in de Iraanse media over zijn aanstaande deal met Iran. Hij stelt dat de gelekte voorwaarden niets te maken hebben met de schriftelijk overeengekomen afspraken. Trump noemt de Iraanse bronnen onbetrouwbaar en verwijst naar een recente droneaanval op een Indiase tanker in de straat van Hormuz, die hij totaal onacceptabel noemt. De bultrug Timmy, die in Duitsland gestrand was, heeft na een omstreden reddingsactie vermoedelijk slechts enkele dagen geleefd. De Duitse autoriteiten melden dat het dier na haar vrijlating op 2 mei vermoedelijk nog tot 6 of 7 mei in leven was. De milieuminister noemt het treurig dat Timmy de kans niet heeft kunnen benutten. De bultrug spoelde later aan op een eiland in Denemarken. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
2: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
3: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
4: die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag.

0: en betrouwbaar, Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
1: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: Ellie Goulding heb ik voor je klaarstaan met Something in the Way You Move.

En op deze vrijdag is het natuurlijk ook weer tijd voor een nieuwe kletspotvraag. Dus ja, ik zou zeggen, doe vooral mee met de nieuwe vraag van vandaag. Ik ga Vanessa Werkhoven weer even bij me roepen. En dan ben ik benieuwd wat de vragenpot weer in petto heeft voor ons.

0: SFM. Nou ja, what's up? What's up? Vanuit zijn werk open.
1: Everything's up. Ja. Everything.
0: Everything is up. Hoe gaat het?
1: Ja, goed.
0: Oh, het is bijna weekend, Vanessa.
1: Lekker, hè?
0: Oh, heerlijk. Ja, ik heb zoveel zin in dit weekend.
1: Waar heb je zin in?
0: Oh, ik ga zoveel leuke dingen doen.
1: Vertel.
0: Vanavond komt Broederliefde optreden. Ja, ja, dat wordt echt fantastisch. Ik kijk er echt al, denk ik, al een maand naar uit. Ik heb er zoveel zin in.
1: Oh, wat leuk.
0: Morgen, ik weet helemaal niet of jij de twee bent. Morgen is er een soort van, hier op Curaçao, een soort traditie, begreep ik. Dat voordat ze iets groots gaan doen, dat er dan met vuurwerk de geesten of de slechte dingen worden weggewijfd, zeg maar.
1: Ja.
0: Klopt dat?
1: Nou ja, nee. Nou ja, nee, ik zeg niet nee. Ik zeg nee. Maar dat wist ik niet.
0: Oké.
1: Dus ja, dat geloof ik, ja.
0: Ja, dus ze gaan nu. Want er is natuurlijk zondag geen fuik. Tenminste, ik verwacht niet dat er heel veel mensen op fuik zullen zijn. En dan gaan ze dus zaterdag van 2 tot 10 op de Caracas bij. Komen allemaal boten, DJ's, eigen drankjes moet je meenemen. En vanaf 9 uur, van 9 uur tot 10 uur is daar een enorme vuurwerkshow.
1: Wat leuk!
0: Leuk, hè?
1: Ja, ja, echt een beetje ter voorbereiding op de wedstrijd.
0: Ja.
1: Wauw.
0: Vet, hè? Ja, dus ik verwacht dat er aan de kant allemaal mensen zijn in het water, op de boten. Dus ja, ja, nee, echt leuk.
1: Ah, alleen maar
0: en
1: leuk
0: zondag dingen. Het WK.
1: Tuurlijk.
0: Oh, ja.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Echt zo leuk.
1: Heerlijk. Nou ja, ja. Ik heb nog niet echt. Mientje is jarig morgen. Dus
0: ja.
1: Dat gaan we natuurlijk vieren. En, maar goed, zij heeft voornamelijk zelf plannen gemaakt. Ze is gewoon alweer groot. Ze wordt 14. Dus,
0: wat wil ze gaan doen dan?
1: Ja, ze wil overdag lekker naar Flipside, naar het skatepark. Dat is haar hangout plek. Daar zijn al haar vrienden. Dus daar gaat ze heen. Daar gaat ze lekker uitdelen. En daarna wil ze naar Zansi.
0: Oh!
1: Ja, ze worden ouder. Dus nou ja, goed, dat betekent eigenlijk dat ik alleen maar de ochtend met haar bezig ben morgen.
0: Ja.
1: Met cadeautje en gezellig. En, maar daar verheug ik me natuurlijk als moeder heel erg op.
0: Leuk.
1: Ja, ja, ja, ja, dus het komt helemaal goed. En verder natuurlijk de wedstrijd inderdaad zondag. Nou ja, en een beetje bijkomen ook.
0: Ja, natuurlijk. Ja, dat hoort er ook bij.
1: Ja, ja, ja, zeker. Niet vergeten, hoor.
0: Allee, ook allebei. Allebei waren geen feestweekend.
1: Ja, ja, ja.
0: Heerlijk.
1: Ja, ja, heerlijk.
0: Vanessa, ik heb weer een vraag voor je klaarstaan.
1: Goed, kom maar door.
0: Oké, daar gaat-ie. Als jij een vraag mocht stellen over jouw toekomst, wat zou dan die vraag zijn? Wat zou je dan graag over je toekomst willen weten, wat je nu nog niet weet of wat je ook niet kan weten?
1: Oké. Dat vind ik een hele lastige, want ik ben wel heel nieuwsgierig. Maar tegelijkertijd denk ik ook, als ik nu al dingen weet voor de toekomst, dan ga je daarna handelen. En eigenlijk is dat niet wat ik zou willen. Maar goed, als je het me dan toch vraagt, wat zou ik willen weten? Nou ja, ik ben wel nieuwsgierig of alle drie mijn kinderen gelukkig blijven.
0: Oh,
1: ja. Maar ja, weet je, ja, ik durf dat, zou dat ook. Stel je voor dat het niet zo is.
0: Ja, klopt.
1: En dat ik daar antwoord op krijg. Wat dan? Dan ben je nu al verdrietig, omdat je weet dat misschien een van je kinderen in de toekomst wat minder happy is. Oh, dat zou ik vreselijk vinden om te weten.
0: Klopt.
1: Dus, maar ja, dus aan de ene kant zou dat is eigenlijk wat ik het belangrijkst vind.
0: Ja.
1: Maar zou ik het echt willen weten, dat weet ik niet. Ja, en word ik oud, zou ik ook wel willen weten.
0: Ja.
1: Het is hetzelfde, weet je wel. Aan de ene kant denk ik, ben nieuwsgierig. Aan de andere kant denk ik, ja, maar ja, stel je voor dat, nou, misschien is dat een betere. Als ik daar antwoord op zou krijgen en het zou zijn dat ik niet oud zou worden. Dat is natuurlijk ook weer heel relatief, wat is oud. Maar dan zou ik misschien wat harder van het leven gaan genieten.
0: Maar betekent dat dan dat je een leeftijd zou willen horen?
1: Hoe oud word ik? Zo.
0: Want dat vind ik ook wel een hele pittige.
1: Nou, dat vind ik dan wel weer heel heftig.
0: Ja.
1: Ik denk dat ik het allemaal niet zou willen weten.
0: Nee. Nee.
1: Nee.
0: Nou, ik had hier inderdaad ook over nagedacht. Ik ben het met je eens. Ik zat wel na te denken van hoe lang zou ik leven?
1: Ja.
0: Dat was wel de eerste vraag die in mijn hoofd ging. Maar toen dacht ik, ja, en als ik dat dan weet, wat verandert het? Eigenlijk moet je elke dag leven alsof het je laatste dag is.
1: Ja, maar dat
0: is heel moeilijk. Dat is heel moeilijk, ja. Dus ja, ik zat ook na te denken. Toen dacht ik, ja, en dan weet ik dat. Stel je voor, er wordt gezegd, ja, je leeft nog 20 jaar, bijvoorbeeld. Ja, dat wil ik eigenlijk helemaal niet weten, want dan ga ik heel angstig, denk ik, ook leven.
1: Ja.
0: Maar aan de andere kant, ja, of juist niet.
1: Precies.
0: Ik vind het een.
1: Lastig, hè?
0: Ja, maar oké, nou, even een andere vraag over dit kopje. Er zijn natuurlijk mensen die bepaalde toekomsten kunnen voorspellen, et cetera. Zou jij ooit naar zo'n iemand toe gaan?
1: Ja, dat zou ik misschien nog wel doen.
0: Ja?
1: Ja. Nee, ik heb zelf een deck met tarotkaarten ook.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: Dat heb ik al vanaf mijn 18e. En daar leg ik soms wel eens een kaart.
0: Ja.
1: Maar dat is meer een richting, hè. Dat is niet een hele voorspelling. Ik denk niet dat ik een voorspelling zou willen. Ik zou wel een richting willen. Weet je wel, dat je soms even denkt van, oh, wat moet ik met deze situatie? En dan leg ik een kaart en dan lees ik van, oké, die kant op of die kant op. Of, ja. En dan denk ik, oh ja. Ja.
0: Maar klopt het altijd? Krijg je altijd een soort van inzicht in erdoor?
1: Ja, alleen weet je, ik denk dat verschillende keuzes in het leven altijd wel hoe zeg je dat? Dat je met verschillende opties wel goed uitkomt, zeg maar. Snap je?
0: Ja, precies.
1: Dus soms heb je gewoon een beetje richting nodig. Dat je het even niet meer weet. En dat je gewoon eventjes een soort lichtpuntje moet hebben. Of een soort richting moet hebben. Waardoor je in één keer denkt van, oh ja, nou zie ik het weer. Nou wordt het iets minder lastig, iets minder donker. En dan ga je weer.
0: Ja.
1: Het is gewoon een beetje een push.
0: Een opzetje. Ja, precies. Ik snap wat je bedoelt.
1: Ja.
0: Ja, want ik weet nog wel. Wij waren natuurlijk in Suriname op Paradise Island. En we waren daar met een food influencer.
1: Ja.
0: Tamara. En die vertelde dat ze ooit een keer bij zo'n waarzegster is geweest.
1: Ja.
0: En dat die vrouw toen tegen haar had gezegd, of die man, sorry, die man, tegen haar had gezegd van, je gaat een heel heftig ongeluk krijgen, wat je eigenlijk niet hoort te overleven. Maar je gaat het wel overleven en je komt er vanaf met een schrammetje.
1: Ja.
0: En het komt van links.
1: Ja, dat verhaal.
0: Dan ben ik klaar hoor.
1: Ja.
0: Dan word ik echt. Maar toen, zij is toen ook heel lang angstig geweest, volgens mij echt een jaar. En toen ze er eigenlijk niet meer aan dacht, toen had ze in één keer een heel heftig auto-ongeluk gekregen van links. En waarbij ze echt nog een schrammetje had.
1: Ja.
0: Waarbij het echt een engeltje op haar schouder had gehad.
1: Ja, ja.
0: Maar aan de andere kant dan denk ik, wilde je het dan? Want zij zei, nee, ik zou er nooit meer heen gaan.
1: Nee, want je kan het niet gaan voorkomen.
0: Nee.
1: Dus je gaat er de hele tijd mee in je hoofd zitten.
0: Ja.
1: En het gaat toch ook weer bepalen hoe je andere dingen doet. Hoe je andere beslissingen maakt.
0: Klopt, ja.
1: Dus nee, ik zou dingen ook niet willen weten. Laat het leven gewoon zijn beloop en geniet inderdaad. Dat is het belangrijkste.
0: Ja, leef gewoon elke dag alsof de laatste is. Ja, eigenlijk moeten we het elke dag tegen onszelf zeggen.
1: Ja.
0: Nou ja, op naar het weekend.
1: Oh. Die gaan we zeker leven. Alsof het de laatste is. Maar daar gaan we niet vanuit.
0: Daar gaan we zeker niet vanuit. Dankjewel, Vanessa.
1: Yes.

0: locaties.
1: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
2: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
3: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.

0: schitterend!
1: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Verdimmen de verlichting terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
2: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg ons

0: nieuws van 3:30.
1: Verdachte aangehouden in onderzoek naar autodiefstal. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. In een lopend onderzoek naar de diefstal van auto's en auto-onderdelen heeft het rechercheteam een aanhouding verricht. Dit gebeurde tijdens een inval bij een woning in de Calle Juan Camelia in Bonam. Het gaat om een 22-jarige man die is geboren in Jamaica. De verdachte is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en zit vast in het kader van het verdere onderzoek. En de strijd tegen zogenoemde high-impact crimes, zoals overvallen, straatroven en woninginbraken, wordt stevig opgevoerd in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dat schrijft de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid, David van Wil, in een voortgangsrapportage. Volgens de minister is er een directe link tussen criminaliteit in de grote Nederlandse steden en daders die afkomstig zijn van de eilanden. Om die cirkel te doorbreken gaan Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland nauwer samenwerken. Het doel is om bewezen succesvolle Nederlandse projecten aan te passen aan de lokale cultuur en de context van de eilanden. De focus ligt hierbij sterk op preventie onder kwetsbare jongeren. Met projecten zoals Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent, het Leerorkest en speciale reïntegratieofficieren moet worden voorkomen dat jongeren afglijden in de criminaliteit of na een gevangenisstraf opnieuw de fout ingaan. Naast deze dadergerichte aanpak komt er ook meer ondersteuning en voorlichting voor slachtoffers. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
0: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
2: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo of thema. Laat ieder moment vastleggen op jouw manier.

En ben je nu nog aan het twijfelen waar jij de wedstrijd van Curaçao in Nederland moet gaan kijken op Curaçao? Ja, dan zou ik zeggen, ga eventjes naar onze Instagram Paradise FM Curaçao. Want ja, ik heb hele leuke locaties voor je uitgezocht. We hebben namelijk samenwerking met Brasa. En Brasa heeft meer dan 20 locaties op het eiland. Ja, en ik ben langs al die 20, nou volgens mij 21 locaties geweest. En ik moet zeggen, dit zijn echt de leukste locaties waar je het WK kan gaan kijken. Met natuurlijk een ijskoude Brasa. Ja, ik heb er echt wel helemaal zin in. Je kunt naar Jan Tiel gaan, Mambo, ja, langs de weg richting Westpunt. Ze zitten echt verspreid over het hele eiland, dus bekijk ons.

ook voor mij. Ik wil je enorm bedanken voor het luisteren naar mijn show. Ik ga nu snel onderweg naar de winkel C-Shack. Want de show van Vanessa van 4 tot 6 wordt er uitgezonden. Ik heb er heel veel zin in. Houd het eventjes in de gaten op de socials. Bon weekend. En heel veel plezier bij de show van Vanessa Werkhoven. Every time.

0: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
2: Weet je waar ik nou erg blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
3: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. 7 jongeren hebben op marinekazerne Suffisant hun baret en certificaat ontvangen. Zij hebben de eerste fase van het sociaal vormingstraject Un Comienzo Nobo afgerond. De groep gaat nu door naar een leerwerktraject om hen voor te bereiden op een baan. Een nieuwe opleidingsronde start in augustus voor jongeren van 18 tot 24 jaar. Aanmelden kan via WhatsApp op het nummer 563-66-556. Het Curaçaose sleepbootbedrijf KTK Tux breidt uit in het oosten van het Caribisch gebied. De sleepboot Tribon is gestationeerd in de haven van Basseterre, de hoofdstad van St. Kitts en Nevis. KTK verzorgt nu sleepdiensten in samenwerking met de lokale havenautoriteit SCASPA en hoopt meer maritieme activiteiten te ondersteunen. Dan nog internationaal nieuws. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met de onderhandelingen over een toetreding tot de Europese Unie. De gesprekken waren eerder stilgelegd door verzet van de vorige Hongaarse regering. De nieuwe Hongaarse premier Péter Magyar heeft een overeenkomst gesloten met Oekraïne over de rechten van Hongaarse minderheden. De onderhandelingen zullen beginnen met het eerste cluster dat zich richt op de rechtsstaat en mensenrechten. Zwitserland heeft aangeboden het gastland te zijn voor de ondertekening van een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Pakistan, als bemiddelaar, maakte bekend dat beide landen het eens zijn over de tekst van de overeenkomst. Premier Shehbaz Sharif van Pakistan zei dat vrede nog nooit zo dichtbij was. De ondertekening kan mogelijk zondag plaatsvinden in Genève. Paus Leo keert terug naar Rome met hulp van de Spaanse koning Felipe. Het vliegtuig dat hem van Tenerife naar Rome moest vliegen had een technisch mankement. Een vliegtuig van de Spaanse luchtmacht dat door de koning was gebruikt vertrok vrijdagavond. De overige passagiers van de oorspronkelijke vlucht worden met een ander toestel van Iberia teruggebracht. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
2: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
3: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
4: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.9.

is Braza FM en The Weeknd samen met Ariana Grande hoorde je. En Die For You. We komen live vanaf Sea Shack en het is hier al behoorlijk gezellig aan het worden. En dat is niet zomaar, want Sea Shack viert vandaag een eigenlijk een soort van officiële opening. Ze zijn al een tijdje geopend. Een prachtige winkel met alles eigenlijk wat je nodig hebt als je van watersport houdt. Ik heb er net eventjes binnengekeken. Er is inderdaad van alles te verkrijgen. Prachtige merken. Ook een hele mooie, chique koffiebar binnen. Dus ook daarvan kunnen ze je van dienst zijn. Superfijn. En ik ben heel erg benieuwd naar het idee achter Sea Shack. Ik ben heel erg benieuwd naar alle mooie dingen die ze van plan zijn. Vandaag is wel een openingsfeestje voor invites only. Dus het spijt me zeer als je nu langs rijdt. We zitten hier aan de Fokkerweg. Dan, het is een beetje lullig om te zeggen, maar je bent binnenkort welkom. Maar niet vandaag. Je mag zwaaien vanuit de auto. Wij zwaaien terug bij deze. Hallo, hallo. En gezellig meeluisteren en je vooral laten informeren over alles wat je hier kunt krijgen en waarvoor je hier terecht kunt. Daarover ga ik natuurlijk zo meteen ook in gesprek, uitgebreid in gesprek met Mick en met Charlie. Die gaan me alles vertellen over deze prachtige winkel. En ondertussen natuurlijk ontzettend lekkere muziek, zoals je van ons gewend bent. Dus een beetje anders op de vrijdag, maar minstens zo leuk, zou ik zeggen. Luister lekker mee. En vandaag op vrijdag niet tot 6, maar tot 7. Ook hartstikke leuk. Zometeen in gesprek dus met Mick en Charlie over deze mooie, mooie zaak. Maar eerst heb ik Meredith Brooks voor je klaarstaan. En

0: is Brasa FM live vanaf Sea Shack. We staan hier heerlijk op de wind buiten bij de prachtige winkel aan de Fokkerweg. En Sea Shack heeft vandaag eigenlijk een, zou je kunnen zeggen, officiële opening. Ze zijn wel al een tijdje open, maar vandaag is dan toch wel echt de officiële opening, hè Mick?
1: Ja, klopt. Ja, het is eigenlijk meer de kick-off van ons kwartaal-evenement.
0: Ja.
1: Met de officiële opening van de winkel.
0: Oké, er komt een kwartaal-evenement.
1: Ja, het is de Weekend Vibes live met Paradise FM.
0: Nou ja, zeg, wat leuk.
1: Ja, jullie zijn erbij.
0: Wat ontzettend leuk. Nou, daar wil ik straks van alles over weten. Maar laten we eventjes beginnen bij het begin. Tenminste, de winkel, Sea Shack. Wat kun je vertellen over deze winkel? Waarom hadden we deze winkel nodig?
1: Nou ja, als watersporter op Curaçao ben je natuurlijk op zoek naar een plek waar je gear kan gaan kopen. Waar je kan gaan een koffietje kan halen. Nou ja, dat is dus wat wij begonnen zijn. Het is dus een winkel waar de watersporter zijn dromen te koop zijn.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik ben zelf geen watersporter. Het is niet dat ik er iets tegen heb. Maar het is gewoon, ik hou me in mijn vrije tijd met andere dingen bezig. Dat kan.
1: Ja. Maar gelukkig hebben we ook stoelen om in het zwembad te bereiken.
0: Dus kijk, ik heb ook geen zwembad. Maar,
1: in de
0: zee. Maar als ik binnenkom hier, dan kan ik me wel heel... Ik word zelfs als niet-watersporter al een beetje hebberig van alles wat ik zie. Nou ja. Jullie hebben prachtige bathing suits, hè. Van alles. Echt hele mooie merken hangen er.
1: Ja, de merken Billabong is een van onze merken die we gebruiken voor de kleding. Dan hebben we Boat. Dat is het merk van alle inflatables. Arkona, Sherwood. Dat zijn weer de merken van snorkelen, duiken, et cetera. Eigenlijk is het bij ons belangrijk. Het moet als eerste voldoen aan dat het een kwalitatief goed product is.
0: Ja.
1: En dat het sustainable is. En dat het lang meegaat in ons eilandklimaat. En daar hebben we eigenlijk de producten op uitgezocht.
0: Ja, precies. Ik begrijp dat jullie ook allemaal mooie samenwerkingen hebben met verschillende bedrijven op het eiland. Praten we zo meteen verder over. Ja. Maar je had het net al over de koffiebar binnen. Een prachtige, chique koffiebar. Ja. Is daar een logische een link eigenlijk tussen de watersport? En ja, we houden allemaal van koffie, maar waarom mag een koffiebar hier niet ontbreken?
1: Nou ja, koffie verbindt mensen. En als jij 's middags op pad bent en je gaat een nieuwe bikini, badpak, zwembroek of een nieuw surfboard kopen, dan is het natuurlijk hartstikke leuk als je daarbij een lekker bakje koffie kan drinken.
0: Dat is altijd leuk.
1: Ja. En dan kun je ook met je watersportvrienden afspreken om over het weekend te gaan hebben.
0: Ja, precies. Dus het is eigenlijk, jullie zijn niet een winkel waarvan je denkt van nou kom maar binnen, koop je spullen en ga er weer uit. Maar het is echt de bedoeling dat we hier...
1: Ja. Neem een koffietje, een matcha of een iced latte.
0: Jullie hebben ook matcha's. Ja, natuurlijk. Dat is super hip, hè?
1: Ja.
0: Weet je dat ik nog nooit in mijn leven een matcha heb gehad?
1: Ik wel.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ja, en ik ben er niet heel erg fan van.
0: Oké.
1: Ik snap niet dat mensen dat lekker vinden.
0: Oké, dat zeg jij gewoon.
1: Ja,
0: wauw, je durft. Nou, ik ben wel nieuwsgierig. Dus misschien is de bar open nu ook.
1: Ja.
0: Dus ik kan zo even voor mijn eerste matcha.
1: Op een iced matcha of een hotlap matcha.
0: Nou, het klinkt hartstikke lekker. Hey, ik ga even een plaatje instarten. En dan kletsen wij zo meteen verder. Ik wil veel meer weten nog over dat evenement wat jullie gaan doen.
1: Helemaal leuk.
0: Hartstikke leuk.
1: Erbij.
0: Goed.

0: locaties. Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
1: Kokos Beach. De

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecô of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Hey, che potete pone de Bomanche? Basta Carrefour e check tutte i prodotti con un sticker blu. Brasa de Bomanche. Barcelo per momento speciale. Carrefour extra pizza per compartire in gruppo. E classic tea per relaxare e special match. Compra tre o más e botai un ticket per chance per ganare premio. Tursima. Assi è facile botta partecipare. Fans nang di banda riba, di banda bo, binjoin e hola blu.
3: Wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Ballastraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje. Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Ballastraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.

CTB en overheid betrekken bewoners bij plannen Schiereiland Caracasbaai. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het toeristenbureau en de overheid gaan de openbare ruimte van het Schiereiland Caracasbaai flink aanpakken. Het gaat om verbeteringen aan onder meer de wegen, parkeerplaatsen, pleinen, sportfaciliteiten en de natuurgebieden. Er is nadrukkelijk vastgesteld dat de stranden en de kustlijn voor iedereen vrij toegankelijk blijven. Om omwonenden, ondernemers en andere betrokkenen mee te laten denken over de toekomst van het gebied, wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd bij restaurant Cantiawa in de Vissershaven. En het Curaçaose sleepbootbedrijf KTK Tax breidt zijn activiteiten in het oosten van het Caribisch gebied uit. KTK heeft de sleepboot Tribon gestationeerd in de haven van Basseterre, de hoofdstad van Saint Kitts en Nevis. De uitbreiding is het gevolg van een nieuwe samenwerking met de lokale havenautoriteit. KTK gaat de sleepdienst in de haven verzorgen en ziet deze stap als een belangrijke mijlpaal in hun regionale groeistrategie. En op de Marnix-kazerne Suffisant hebben 7 jongeren gisteren hun baret en certificaat in ontvangst genomen. Hiermee hebben zij de eerste 15 weken durende fase van het sociaal vormingstraject Un Comienzo Nuevo afgerond. Onder leiding van Defensie hebben de jongeren de afgelopen maanden intensief gewerkt aan competenties zoals discipline, doorzettingsvermogen en samenwerking. De groep stroomt nu door naar een tweede fase. Dat is een leerwerktraject onder begeleiding van Gwen Inspiries & Co. Dat hen moet klaarstomen voor een passende baan. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.

0: Jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire, where service is in our nature.
2: Dit is Brava.

0: Het is Braza FM en je hoorde Louis Capaldi met Survive. Ik sta hier natuurlijk nog steeds buiten bij Sea Shack. Een prachtige winkel waar je alles kunt vinden voor de watersport. En niet alleen alles voor de watersport, maar ook een prachtige koffiebar. Een mooie, chique koffiebar binnen. Want ja, ik hoorde net al van Mick, een van de eigenaren, dat, nou ja, goed, dat het niet alleen belangrijk is dat mensen hier mooie spullen komen shoppen, maar ook gewoon verbinden met elkaar. En een manier om dat te doen is ook middels de Weekend Waves. En dat gaat een event worden wat regelmatig terug gaat komen. Ik geloof één keer in het kwartaal, hè Mick?
1: Ja, elk kwartaal willen we een community gathering van maken.
0: Ja.
1: Iedereen is dan welkom die maar iets met watersport of affiniteit met de zee heeft. En ja, het volgende evenement is op 18 september. Dus dat is op vrijdag 18 september, net aan het einde van je werkdag, ja, in jouw show.
0: Ja.
1: Zijn we hier weer live.
0: Op de vrijdag dus ook weer.
1: Op de vrijdag.
0: Leuk, wat superleuk. Ja, op dit moment is het een opening en ook gelijk een aankondiging van dit event.
1: Ja.
0: Dus vandaag hebben jullie alleen maar mensen uitgenodigd. Dus het is een besloten gebeuren. Maar dus vanaf september gaat dat één keer in de vier maanden gaat dat plaatsvinden voor iedereen die wil aansluiten.
1: Ja, elk kwartaal is iedereen welkom. Wat ik al zei, die maar iets met watersport heeft en niet leuk vindt om met mensen in dezelfde, ja, like-minded people die met elkaar willen genieten van het weekend.
0: Ja, en los van het feit dat je elkaar ontmoet, dat je een borreltje drinkt, et cetera. Wij zijn er. Wat kun je nog meer verwachten van die weekend waves?
1: De weekend waves. Wat je kan verwachten is eigenlijk gewoon een evenement waar het chill is. Waar je gewoon de vibe hebt met de mensen die allemaal een beetje hetzelfde zijn.
0: Ja.
1: Een lekker koud drankje, een klein snackje. Natuurlijk de nieuwste producten op het gebied van watersport.
0: Ja.
1: Die we natuurlijk gaan laten zien.
0: Ja, want daarover, dat is natuurlijk ook wel heel erg belangrijk. Hè? Ik bedoel, watersport is natuurlijk hartstikke fijn. Het is gezond, maar we weten ook allemaal dat het koraal flink wat te verduren heeft hier rondom het eiland en niet alleen hier. Je zegt sustainable. Dat is denk ik ook wel erg belangrijk voor jullie, toch? Dat alle spullen die jullie verkopen ook goed zijn voor de zee en voor de wereld.
1: Ja, helemaal goed zullen niet alle producten zijn, maar we proberen er zoveel mogelijk rekening mee te houden. Dus bijvoorbeeld onze zonnebrand is allemaal van Stream to Sea. Het enige merk wat echt reef safe is. Dan onze zwemkleding, alle rash guards. Alles is gemaakt van gerecycled plastic.
0: Ja.
1: Dus petflesjes zijn daarvoor gerecycled tot kleding eigenlijk.
0: Ja.
1: Dus een volledig nieuw leven voor een flesje wat anders weggegooid werd. En alle producten hebben een lange levensduur en zijn herbruikbaar.
0: Ja, je zegt net, hè, een chille vibe. Het zijn allemaal mensen die een beetje de watersport vibe hebben.
1: Ja.
0: Ik zei net zelf al, ik ben zelf niet zo van de watersport. Dus ik kom meestal niet op plekken waar surfachtige types komen. Hoe zou je de mensen beschrijven die op dit event komen?
1: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk iedereen die het leuk vindt om met elkaar iets te beleven. Avontuurlijk. Mensen die zin hebben om een avontuur aan te gaan.
0: Ja.
1: En niet bang zijn om een keer in het water te vallen, bijvoorbeeld.
0: Nee, dat misschien juist graag willen.
1: Precies.
0: Ja, precies. En ook over het algemeen, volgens mij, hele relaxte mensen wel.
1: Ja, meestal wel.
0: Genieters.
1: Ja,
0: levensgenieters.
1: Ja,
0: leuk.
1: Ja, zout haar.
0: Zout haar, ja precies. Ja. Wild zout haar. Ja, nou hartstikke mooi. Vanaf september dus, de Weekend Waves. Een plek waar je gewoon bij elkaar kunt komen op vrijdagmiddag. Waar wij ook zullen zijn, de uitzending vandaan zullen doen. Waar je lekker koffie kunt drinken of een lekker borreltje kunt nemen. Eventjes de winkel bekijken. En verder zijn jullie natuurlijk alle dagen gewoon open.
1: Ja, klopt. Van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 5.
0: Oké, helemaal goed. Wij kletsen zo meteen verder als je het goed vindt.
1: Hartstikke leuk.
0: Mooi zo.

0: Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Ribeluga komt eraan. Wil je je registreren? Dan heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel of WhatsApp naar 685-5566.
2: Je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Bij Mundo Mio ontdek je de meest verfijne woonaccessoires en meubels van het eiland. Stijlvol, tijdloos en met zorg geselecteerd. Voor een interieur dat klasse uitstraalt en past bij jou. Welkom in mijn wereld.
2: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. 7 jongeren hebben op marinekazerne Suffisant hun baret en certificaat ontvangen. Zij hebben de eerste fase van het sociaal vormingstraject Uncomienzo Nobo afgerond. De groep gaat nu door naar een leerwerktraject om hen voor te bereiden op een baan. KTK verzorgt nu sleepdiensten in samenwerking met de lokale havenautoriteit Skaspa en hoopt meer maritieme activiteiten te ondersteunen. Dan nog internationaal nieuws. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met de onderhandelingen over een toetreding tot de Europese Unie. De gesprekken waren eerder stilgelegd door verzet van de vorige Hongaarse regering. De nieuwe Hongaarse premier Péter Magyar heeft een overeenkomst gesloten met Oekraïne over de rechten van Hongaarse minderheden. De onderhandelingen zullen beginnen met het eerste cluster dat zich richt op de rechtsstaat en mensenrechten. Zwitserland heeft aangeboden het gastland te zijn voor de ondertekening van een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Pakistan, als bemiddelaar, maakte bekend dat beide landen het eens zijn over de tekst van de overeenkomst. Premier Shehbaz Sharif van Pakistan zei dat vrede nog nooit zo dichtbij was. De ondertekening kan mogelijk zondag plaatsvinden in Genève. Paus Leo keert terug naar Rome met hulp van de Spaanse koning Felipe. Het vliegtuig dat hem van Tenerife naar Rome moest vliegen had een technisch mankement. Een vliegtuig van de Spaanse luchtmacht dat door de koning was gebruikt vertrok vrijdagavond. De overige passagiers van de oorspronkelijke vlucht worden met een ander toestel van Iberia teruggebracht. En tot zover het nieuws op Paradise.

0: FM.
1: Dames en heren, welkom aan boord van... Al bijna 40 jaar is de Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust.
2: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: niet hoe het kan? Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Ja, we gaan zo meteen naar Oasis, naar Phil Collins en Dance into the Light.

0: Collins hoor je hier op Braza FM en Dance Into The Light. We zijn deze vrijdagmiddag live vanaf Sea Shack, waar een gezellig feestje begint te komen. Het is hier ontzettend gezellig al en volgens mij komen er steeds meer mensen binnen. Hartstikke leuk. Een mooie winkel waar ze allemaal spullen kopen voor de watersport. Maar niet alleen dat, ze hebben ook lekkere koffie. Ze hebben matcha's trouwens, die moet ik ook nog even gaan proberen. Ja, en het idee van de winkel is dat je hier terecht kunt voor alles wat betreft de watersport. En daarnaast ook gewoon een beetje kunt connecten met elkaar. En vandaag eigenlijk gaat hier een event plaatsvinden. Eén keer in het kwartaal. En dat heet Weekend Waves, waar wij ook onderdeel van zijn. Dus dat wordt eigenlijk een hele gezellige vrijdagmiddagborrel eens in de zoveel tijd. Waar je dus lekker kunt connecten. Nou goed, ik zei net al, ik ben niet echt een mega watersporter. Eigenlijk helemaal niet zelfs. Maar de collega die dat natuurlijk wel is Nadine. Hi.
1: Hi.
0: Hey, jij bent wel echt van de watersport, hè?
1: Ja, dat is wel de helft van mijn leven.
0: Oh, heb je hem aangezet, de microfoon?
1: Nee, is aan.
0: Oh, ik hoor jou niet zo goed, maar misschien ligt dat aan mij. Dat kan aan mij liggen. Maar het is, wat zeg je, de helft van je leven?
1: Ja, ik denk dat ik de helft van mijn leven daarmee bezig ben ongeveer met surfen, in het water liggen.
0: Dus als je niet bij ons achter de microfoon zit, dan lig je in het water?
1: Ja, eigenlijk wel. Dat kan ik wel stellen.
0: En wat is er zo ontzettend bijzonder aan het water, aan de watersport, dat jij zegt, hier besteed ik gewoon een heel groot deel van mijn leven aan?
1: Ja, het is echt eventjes...
0: Ik denk je, die mic echt, die is heel gevoelig.
1: Oké. Okay.
0: Ja, zo is hij goed.
1: Ja? Oké, okay, ja. Sorry. Het is echt eventjes disconnecten van de wereld. Gewoon geen telefoon. Echt ergens zijn waar je alleen bent met, in mijn geval, de golven.
0: Ja.
1: En in het moment zijn. Ik denk dat iedereen dat ergens op een bepaalde manier wel nodig heeft.
0: Ja, dat kan me heel goed voorstellen. Wat je zegt inderdaad ook, op het moment dat je bij het water bent, heb je het al. Hè? Dat je gewoon even voelt van, dat die schouders omlaag gaan. En gewoon, ik kan me voorstellen, als jij op een bord staat op het water, dat je dat helemaal voelt. Dat je een beetje on top of the world bent.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, en het is ook een moment waar tijd niet meer bestaat. Dus ik geef ook surflessen bijvoorbeeld. En ik zeg altijd tegen klanten, weet je, ik zeg anderhalf uur. Maar het is toch wanneer je het leuk vindt.
0: Ja.
1: Dat is vooral wat belangrijk is. Dat mensen gewoon op dat moment alles kunnen doen wat ze willen.
0: Ja.
1: En het maakt niet uit hoe lang het duurt. En ik denk dat de ocean dat wel heel erg heeft.
0: Ja.
1: Dat je niet meer bezig bent met tijd of met wat je daarna aan het doen bent.
0: Nee, precies.
1: Je bent gewoon alleen maar in het water.
0: Ja.
1: En go with the flow.
0: Nou, wat heerlijk klinkt dat. Ja. Nou ja, misschien ga ik het binnenkort even zelf proberen. Er zijn natuurlijk op het eiland verschillende plekken waar je mooie spullen kunt kopen voor de watersport. Want we zijn natuurlijk een eiland. We zijn een eiland, punt. Ik bedoel, dat is al duidelijk genoeg. Ja, precies. Dus er is veel water en prachtig water en heel veel mooie spots waar je kunt genieten van het water. Waarom ben jij juist, want jij bent ambassadeur voor Sea Shack, waarom juist hier? Waarom moeten mensen naar Sea Shack komen?
1: Ja, ik denk toch wel de connectie met sustainability ook. We hebben super mooie spullen. Maar ook spullen die het milieu niet aanpassen op een bepaalde manier. Sommige mensen hebben ook niet door dat als ze een zonnebrand dragen, dat die zonnebrand bijvoorbeeld ook het koraal kan aantasten.
0: Ja.
1: Dus je wil eigenlijk wel geen footprint achterlaten.
0: Nee.
1: Alleen in het zand.
0: Ja, precies.
1: Je wil echt dat wat jij met de oceaan doet, niet iets negatiefs daarmee doet. En heel veel spullen, bijvoorbeeld ook Space Fish Army is een merk dat ze hier verkopen, is gewoon van verschillende recycled materialen.
0: En dat zijn bathing suits? Of wat is dat dan?
1: Bikinis, rash guards, eigenlijk van alles wat er gewoon heel leuk uitziet.
0: Ja, ook. Ik wou net zeggen, want als jij zegt een badpak van gerecycled materiaal, dan denk ik aan een soort, ik weet niet waar ik aan denk, maar ik denk niet aan wat ik hier binnen zie. Ja, precies, een soort saaie, maar dat is echt prachtig.
1: Ja, dat zijn allemaal super leuke printjes, materialen die super fijn zitten. Dus je koopt echt iets wat bijdraagt aan een betere wereld.
0: Ja. Vind jij dat ook echt, dat wel inherent is aan wat je doet op het water? Hè? Dus dat je eigenlijk, als je een fanatieke watersporter bent, dat je ook eigenlijk gewoon verplicht bent om het op die manier te doen. Dus dat je niet alleen maar geeft, maar ook, of andersom, niet alleen maar neemt, maar ook geeft.
1: Ja, tuurlijk. Ja, we hebben natuurlijk al best wel veel vervuilende bronnen op het eiland.
0: Ja.
1: Er wordt best wel veel water gewoon in zee geloosd.
0: Ja.
1: Maar je wil daar zelf niet aan bijdragen.
0: Nee.
1: Dus elke manier manier, elke stap die je daarin kan nemen. En dan ook nog op een super mooie manier.
0: Ja.
1: Want het zijn allemaal hele goede kwalitatief hoge producten. Op zo'n manier is dat natuurlijk helemaal fantastisch.
0: Ja, goed. Jouw Instagram staat ook vol met allerlei leuke filmpjes hier bij Sea Shack. Dus mocht je denken van nou, ik ben heel erg nieuwsgierig, dan kun je natuurlijk naar de Instagram van Sea Shack. Maar ook gewoon naar de Instagram van Nadine Roos. Want jij vertelt alles.
1: Nadine.
0: Wie niet weg is, is Nadine. Ja, precies. Hartstikke leuk. Hey, er zijn genoeg mensen hier aan het genieten. Jij loopt zo meteen ook nog even met de mic rond, hè? Om wat mensen wat vragen te stellen.
1: Inderdaad.
0: Dus dan krijgen we een beetje een beeld van de sfeer hier. En ook wie er allemaal aanwezig is.
1: Ja.
0: Dan horen we jou zo weer, Nadine.
1: Ja, ik ben er zo weer. Ja.

0: En terwijl het hier drukker en drukker begint te worden voor bij de C-Shack, super gezellig, draai ik ondertussen gewoon wat lekkere plaatjes. Ja, want jij in de auto wil ook wat. Het is toch wat, hè? Dat je gewoon mag luisteren naar hoe wij genieten van lekker eten, hapjes. Nou ja, dat is lekker eten, drankjes, fijne koffie, leuke mensen, want het wordt steeds drukker. Ja, en jij mag gewoon, ben je uitgenodigd op het feestje. Dat is toch wat, maar binnenkort wel, want vanaf september hebben we ieder kwartaal hier dus de Weekend Waves. En nou ja, dan wordt het minstens zo gezellig als nu natuurlijk. Dus dan kun je hier alsnog komen om lekker te genieten van alles wat de C-Shack te bieden heeft. Ja, wie hier ook is, gezellig, is natuurlijk collega Marissa.
1: Hey, Vanessa.
0: Hallo, hoor ik jou goed?
1: Ik hoop het.
0: Ja, ik hoor je goed. Ja, ja, die microfoon is natuurlijk, het is even anders dan in de studio, hè, dit.
1: Nee, maar we zitten wel echt op een prachtige locatie.
0: Ja, het is leuk.
1: En ons oude stekkie natuurlijk.
0: Ja, het voelt echt een beetje als thuiskomen als je hier aan komt rijden, hè. Leuk is dat. Ja, hey, jij bent wel ook een watersporterd.
1: Ja, klopt. Ja, ik heb al een tijd niet gedoken, maar normaal gesproken probeer ik wel elke week even te duiken.
0: Ja, iedere week te duiken?
1: Ja, zeker. Ja,
0: waarom?
1: De onderwaterwereld hier op Curaçao. Ja, ik probeer jou elke keer nog mee te krijgen. Het gaat lukken op een dag. De onderwaterwereld hier is echt prachtig.
0: Ja. Ik kan het me heel goed voorstellen. Nou ja, goed, ik kan het me niet alleen voorstellen. Ik heb heus wel eens een keertje met een snorkelbrilletje onder water gekeken hier.
1: Ja. En dan zie je ook al veel.
0: Ja, dan zie je veel. Maar ja, goed, dat is natuurlijk heel anders dan echt duiken. Ja. Hoe lang doe jij dit al?
1: Oeh, ik denk dat ik 3 jaar geleden mijn brevet heb gehaald met
0: Okay.
1: Open water.
0: Dus ja.
1: Mag 18 meter max.
0: Ja.
1: Ja, dan zie je echt al hier op Curaçao echt enorm mooie dingen.
0: Wat gaaf, zeg. Ja. En als je hier binnenkomt, zie je ook mooie dingen. Heb jij al mooie duikoutfits gescoord?
1: Ja, die badpakken hier. Ik zat wel even rond te kijken.
0: Mooi, hè?
1: Heel mooi. Ik heb mooie UV-shirts ook.
0: Ja.
1: Ik hou wel van, kijk, als je gaat duiken, dan is de outfit ook wel belangrijk, toch?
0: De outfit is altijd belangrijk. Precies. Wat je ook doet, dus zeker ook als je gaat duiken natuurlijk.
1: En ze hebben hier echt hele mooie outfits hangen.
0: Ja. Nou, wat goed zeg. En heb jij al een matcha gehad hier?
1: Nee, we hebben ze hier matcha.
0: Ja, heb jij ooit wel eens een matcha gehad?
1: Ja, en ik ben geen...
0: Is het lekker? Ja. Ze hebben het. Ze hebben van die ice matcha's.
1: Nee, die heb ik nog niet geprobeerd.
0: Nee.
1: Die moet ik nog even proberen.
0: Als je zo eentje gaat halen, wil je er dan voor mij meenemen?
1: Ja, dat is goed. Welke smaken? Zijn er nog met speciale smaken?
0: Matcha smaken.
1: De matcha smaken?
0: Ik heb geen idee.
1: Nee,
0: okay. Jeetje, wat lekker. Ja. Hey, maar dat is een leuke hidden gem dit wel, hè? Want het is natuurlijk, de winkel zit niet midden in een centrum. Het zit aan de rotonde, aan de Fokkerweg natuurlijk. Naast Pokeball. Dus het is wel een plek waar veel mensen langs rijden. Ja. Maar het is wel de moeite om hier even te stoppen, hè?
1: Nou, zeker. En ik denk vooral voor mensen die houden van de watersporten onder water, ook boven water. Want ik zag van die floaties liggen en zo.
0: Oh ja, precies.
1: En dan moet je hier zeker langs gaan. Het is echt een mooie winkel.
0: Ja, het is een prachtige winkel. En leuke mensen, er komen er steeds meer binnen.
1: Ja.
0: Dus nou goed, ik stuur Nadine zometeen even met de microfoon rond om een beetje wat mensen te gaan ondervragen. Ja, het is vrijdagmiddag. Ik weet niet of iedereen er zin in heeft, hoor. Maar volgens mij, het zijn alleen maar leuke mensen hier. Ja, dus wat dat betreft, helemaal goed. Ga jij nog even lekker genieten?
1: Zeker. Dank je wel, Vanessa.
0: Wat heb jij al gegeten? Want er gaan allemaal hapjes rond ook.
1: Ja, ik heb een bepaalde vis gegeten. Een soort van, die zit in zo'n huisje. Een soort slak.
0: Ja.
1: In een soort bitterbal. Maar die was lekker. Heb je die ook gehad al?
0: Zat er een slak in die bitterbal? Nee, wel grapje. Ik proefde wel dat het iets van vis was. Ja, maar ik zie wat. Lekker, een soort risotto-achtige risotto-bitterbal. Met slak dus.
1: En net kabeljauw hapje met aardappel. Heerlijk.
0: Ja, dat was fungi. Was geen aardappel.
1: Klopt,
0: Het was fungi met bakkeljauw.
1: We zijn
0: lekker, hè? Zeg. Lekker genieten. Enjoy, Marissa. Thanks.
1: Dankjewel.

0: felicitaties.
1: Ik ben bijna jarig.
2: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
1: Yes, kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
2: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
3: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
1: Helemaal.

0: zichtbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chifi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chifi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
1: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je Toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall en nu ook bij Luxury Mall.
2: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5:30.
5: Meer controles in verband met de actie Findi Anya Sin Sansanya. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De controles in het kader van de actie Findi Anya Sin Sansanya zijn ook vannacht voortgezet. De verschillende eenheden die belast zijn met deze actie waren actief op straat in de nacht van donderdag op vrijdag. Iets voor 12:30 s'nachts werd tijdens de controle van een man in Hanchisnoa een vuurwapen aangetroffen en in beslag genomen. De man is 32 jaar oud en geboren op Curaçao. Hij werd aangehouden wegens overtreding van de vuurwapenwet. De politie controleert in de laatste twee maanden voor het eind van het jaar intensiever om het eiland zo veilig mogelijk te houden. En de Staten van Curaçao is vanaf 19 december 2025 tot en met 4 januari 2026 met reces. In deze periode zullen er geen vergaderingen plaatsvinden, dus geen openbare vergaderingen, centrale commissies, nog vaste commissies. Dat heeft het parlement vandaag laten weten. De laatste vergadering van deze periode was de openbare vergadering van donderdag 18 december over de begroting voor 2026. Eerder deze week maakte de regering ook al bekend dat de ministerraad met reces gaat in de komende weken. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
6: Samen kunnen en moeten wij de verandering zijn voor een duurzame toekomst voor ons eiland en onze kinderen. Doet u mee om meer water te drinken voor een goede gezondheid. Om plastic tassen en plastic flessen voor eenmalig gebruik op ons eiland te verbannen. En om iedereen te stimuleren de schoonheid van ons douche Curaçao op duurzame wijze te ontdekken. Dat kan met de Scan & Go D-Tap by T-Bottle. De duurzame oplossing om ons eiland te ontdekken. Laten we van Curaçao de beste plek maken om te wonen en te bezoeken. Deze boodschap is mogelijk gemaakt door Matour & Courriels Bank, preferred partner van Water Refill Program Curaçao.
3: Bij Tinto Body Cochina op Jan Tiel proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Jan Tiel Beach.
4: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
8: En er komt nog een hoop lekkere muziek aan. Adele hoor je zo, ook Yazoo. Maar eerst Toto.

0: Casa FM live vanaf Sea Shack. En dit was Toto met Rosanna. Ik zei het al, Nadine gaat eventjes door de crowd heen lopen om met wat mensen te kletsen. Dus Nadine, jij mag hem eventjes lekker van me overnemen.
1: Ja, het is behoorlijk winderig vandaag. Er vliegt een hoop in het ronde. Ook al wat sieraden zag ik voorbij vliegen. Maar gelukkig is de lionfish die hier ligt in ijswater nog niet gaan vliegen.
0: Oh, daar ben ik heel blij om, ja, inderdaad.
1: Maar er worden wel heel veel andere leuke dingen meegedaan. Er ligt hier een lionfish, maar ook alle vinnen. Daar worden live sieraden meegemaakt. Charlotte van Lionfish Kirby, die staat hier naast me. Wat gebeurt er allemaal?
2: Ja, Bontari, leuk dat ik hier weer ben. Wat wij hier aan het doen zijn, mijn collega Osi is bezig live met Lionfish sieraden maken. Normaal doen we dit in de winkel. Vandaag, speciaal voor de opening van de Sea Shack, doen we het buiten de winkel. Dus als je langskomt, kun je zien hoe we het doen. Osi vertelt ook een mooi verhaal bij wat we doen, waarom we het doen. En je kan heel het proces zien eigenlijk.
1: En wat maakt deze sieraden zo bijzonder eigenlijk?
2: Nou, de lionfish hoort hier niet thuis. Hij komt hier niet vandaan. Het is een invasieve vissoort. En wat wij doen is, wij vangen deze vis met hulp van 75 duikers. De spullen om deze vis te vangen kun je onder andere ook hier bij de Sea Shack kopen. En wij vangen deze vis, wij maken de vis schoon. Koeraulanda eten bij Lionfish Caribbean. Maar we maken dus ook sieraden van de vinnetjes van de vis. Als je hem zou eten, gebruik je alleen maar 20% van de vis. Maar door ook de sieraden te gebruiken, gebruiken we meer dan 80% van de vis.
1: En het is best wel een risicovolle taak. Want het kan ook misgaan, hè?
2: Ja, een lionfish heeft 20 giftige stekels. Als jij jezelf prikt, ga je niet dood, maar heb je wel ongeveer 6 weken pijn. Mannen zelfs vaak 12 weken. Maar ik denk...
1: Altijd mannen, hè?
2: Precies. Ik denk dat het meer aan de man ligt dan aan de vrouw. Maar... Nee, het is ongeveer 6 weken pijn. Mijn collega Osi noemen we ook Osi the Unfortunate, omdat ze zichzelf zo vaak per week prikt. Maar we zijn erachter gekomen dat een happy hour ook altijd wel goed helpt tegen de pijn. Ja.
1: Nou, dan hebben we een gelukkige combinatie. Vandaag gaat niemand gewond raken, maar er gaan wel hele mooie dingetjes gemaakt worden. Wat kunnen mensen hier onder andere kopen?
2: Van ons, van onze producten? Nou, we hebben oorbellen, we hebben kettingen, armbandjes, van alles. Alles is gemaakt van de lionfish. Alles is hier op het eiland gemaakt. En alles is natuurlijk gekleurd door het zonlicht. Dus dat eigenlijk.
1: Dat is natuurlijk ook een van de speerpunten hier. Speerpunten hier bij de Sea Shack. Dat alles heel duurzaam is. Bijdraagt aan het ecosysteem. En daar is natuurlijk Lionfish Caribbean een mooi voorbeeld van.
0: Ja, hartstikke mooi. Die sieraden die zien er ook echt wel prachtig uit, hè? Super gaaf.
1: Ja, ze hebben oorbellen, armbanden, kettingen. Eigenlijk van alles. In allerlei kleuren. Dus door de zon.
0: Ja. Puur natuur. Echt de beauty of nature. Hartstikke mooi. Hey, Nadine, ik zou zeggen, neem nog een hapje of een drankje. Kijk of je nog leuke, interessante mensen tegenkomt. En dan kunnen we zo meteen nog eventjes een beetje met je kletsen.
1: Yes, is goed. Tot zo.
0: Helemaal goed.

Het is Brasa FM en je hoorde Adele met Set Fire to the Rain. We komen live vanaf Sea Shack. Een super mooie winkel met alles wat je nodig hebt voor de watersport. En vandaag is een feestelijke opening eigenlijk. Al zijn ze al een tijdje open. Maar het is natuurlijk leuk om een echte soort van housewarming te houden. Nou, dat gebeurt hier om me heen op dit moment. En er is net ook een aankondiging geweest voor een event. Wat één keer in de zoveel maanden gaat plaatsvinden. Namelijk de Weekend Waves, waar wij ook deel van uit zullen gaan maken met live uitzendingen. En waar jij dus heerlijk kunt genieten van gewoon een vrijdagmiddagborrel. Maar dan met de mensen van Sea Shack, de spulletjes van Sea Shack, heerlijke drankjes van Sea Shack. En natuurlijk hele fijne mensen allemaal. En die staan hier ook allemaal mee heen. Misschien hoor je het op de achtergrond. Ik zou bijna in de gezelligheid vergeten dat ik jou ook nog kan voorzien van een hele fijne dag. Met z'n tweetjes. Want ik geef namelijk vandaag voor het laatst 2 dagpassen weg voor Kunuku Aqua Resort. En dat doe ik zoals ik dat de hele week heb gedaan met het spelletje. Ik heb weer een woord voor je. Het laatste woord van deze week. En ik heb de beginletter, de eindletter en een korte omschrijving. En eigenlijk net als iedere dag is deze eerlijk gezegd ook helemaal niet moeilijk. Dus mocht je lekker met z'n tweetjes een dagje willen genieten bij Kunuku Aqua Resort, dan is dit echt jouw moment. De eerste letter van het woord is de K. En dan is het laatste letter, de U. Raad je het al? En de omschrijving is als volgt. Hier kun je genieten van glijbanen, zwembaden en ontspanning. Hier kun je genieten van glijbanen, zwembaden en ontspanning. En het begint met de K en het eindigt met de U. Welk woord is het volgens jou? Nou, het is... ze komen al binnen. 675-1031 wilde ik zeggen voor je antwoord. En mocht je het goed hebben, dan maak ik jou misschien zometeen blij met 2 dagpassen voor Kunuku Aqua Resort.

0: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1, de leukste woonwinkel van Curaçao.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
2: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
3: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.

0: verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand. Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. 7 jongeren hebben op marinekazerne Suffisant hun baret en certificaat ontvangen. Zij hebben de eerste fase van het sociaal vormingstraject Un Comienzo Nobo afgerond. De groep gaat nu door naar een leerwerktraject om hen voor te bereiden op een baan. Een nieuwe opleidingsronde start in augustus voor jongeren van 18 tot 24 jaar. Aanmelden kan via WhatsApp op het nummer 563-66-556. Het Curaçaose sleepbootbedrijf KTK Tux breidt uit in het oosten van het Caribisch gebied. De sleepboot Tribon is gestationeerd in de haven van Basseterre, de hoofdstad van St. Kitts en Nevis. KTK verzorgt nu sleepdiensten in samenwerking met de lokale havenautoriteit SCASPA en hoopt meer maritieme activiteiten te ondersteunen. Dan nog internationaal nieuws. De Verenigde Arabische Emiraten geven 10 miljard dollar aan Iraanse bevroren tegoeden vrij. Dit meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Meer dan 3 miljard dollar is al uitgekeerd aan Iran. Bij de overeenkomst zou zijn afgesproken dat Iran stopt met aanvallen op de Emiraten. Iran kan ook vele miljarden aan bevroren tegoeden van de Verenigde Staten ontvangen als onderdeel van een vredesakkoord. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met de onderhandelingen over een toetreding tot de Europese Unie. De gesprekken waren eerder stilgelegd door verzet van de vorige Hongaarse regering. De nieuwe Hongaarse premier Péter Magyar heeft een overeenkomst gesloten met Oekraïne over de rechten van Hongaarse minderheden. De onderhandelingen zullen beginnen met het eerste cluster dat zich richt op de rechtsstaat en mensenrechten. Zwitserland heeft aangeboden het gastland te zijn voor de ondertekening van een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Pakistan, als bemiddelaar, maakte bekend dat beide landen het eens zijn over de tekst van de overeenkomst. Premier Shehbaz Sharif van Pakistan zei dat vrede nog nooit zo dichtbij was. De ondertekening kan mogelijk zondag plaatsvinden in Genève. En tot zover het nieuws op Paradise FM.

0: hij zit erin!
1: Maduro & Curiel's Bank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.

0: Het is Braza FM live vanaf Sea Shack. En ik zie het al helemaal voor me hoor. Eén keer in de zoveel maanden hier op vrijdagmiddag de Weekend Waves. Volgens mij gaat het één groot feest worden. Dat is het nu al. En Nadine is weer de hortop met... dus is de hortop hier met de microfoon. En ze heeft een marinebioloog heeft ze aan de haak geslagen hier.
1: Aan de haak geslagen?
0: Aan de haak geslagen, nou dat niet. Nou ja, je hebt een mooie jonge dame naast je staan. En zij is marinebioloog.
1: Yes, ik ben hier met Nika. Je bent...
0: Wacht even hoor, volgens mij gaat er iets niet goed met de microfoon. Is hij aan?
1: Ja.
0: Hij is aan?
1: Ja,
0: oké. Oké, goed.
1: Ja.
0: Ja, nu hoor ik je.
1: Yes, ik ben hier met Nika. Nika is betrokken bij Dive Division. Wat voor werk doe je hier?
2: Ik ben duikerster bij Dive Division. Maar ik ben ook sustainability coördinator. Dus we hebben twee coral nurseries bij Blue Bay en bij Coral Divers, bij Coral Estates. Dus daar zorg ik ook voor dat het allemaal goed loopt. En elke twee weken hebben we altijd events dat wij een beetje de duikcommunity mee kunnen nemen van wat gebeurt er met het RIF op Curaçao en hoe kunnen wij helpen.
1: Als je kijkt naar de marinebiologie op Curaçao, wat zijn dingen die jou hier opvallen?
2: Kijk, Curaçao is heel toerisme gericht en wij hebben heel veel duikscholen en heel veel mensen die gaan duiken. En het is best wel een privilege dat wij zo'n mooie RIF hebben hier op Curaçao. Of dat wij, maar aan de andere kant denk ik van, het is ook een beetje een verantwoordelijkheid voor onszelf. Dat wij als duikcommunity zo sustainable mogelijk gaan duiken. En dat wij ook het RIF niet vernietigen omdat wij onze hobby willen uitdoen. Dus wij als duikschool, wij nemen mensen mee. Wij hebben ook heel veel confrontatie van hoe gaat het met de RIF. En hoe kunnen wij zorgen dat wij als verantwoordelijk en veilig kunnen duiken.
1: En ik sprak een beetje al voordat wij hier live on air gingen praten. Jij hebt heel veel verschillende plekken op de wereld gezien. Zowel boven als onder water. Wat zijn dingen die jou hier opvallen in verschil met de rest van de wereld?
2: Ik ben gewoon Nederlands, maar ik ben opgegroeid in West-Afrika. Daar is heel veel mensen die wonen aan de zee, die vissen heel veel. Curaçao is dat ook een ding. Dus heel veel, economisch is er best wel veel gericht op van het visbestand. Ik wil eerlijk zeggen, toen de eerste keer dat ik ging duiken in Curaçao, was er ontzettend veel vis. Dus dat is heel positief. Maar er wordt ook heel veel interesse in de duikwereld. En ook gewoon de lokale en iedereen die hier komt. Dus dat vind ik wel ook heel positief. Het geeft mij heel veel energie. En dat geeft ook de duikcommunity heel veel energie. Dat wij heel veel mensen hebben interesse erin.
1: En wat is de grootste misvatting over duiken? Iets wat je altijd aan mensen moet uitleggen van nee, dat is niet zo.
2: Wij gaan duiken en dan zien we een schildpad. Of dan willen wij iets heel kleins laten zien. Dus we hebben dan twee frogfish op het huisgrif bij Coral Divers. Dan zie ik vaak, die komen met een grote camera en die willen dan een foto maken. Ik denk van ja, een foto is heel leuk, maar hoe kunnen wij dat doen? Dat wij eigenlijk nul stress geven op het koraal of op de vissen. Dat wij een foto kunnen maken, maar dat wij er ook nul effect hebben op wat er gebeurt. Dus wij in het duik zeggen we altijd, we only leave bubbles behind. Dus dat is een hele grote iets dat wij proberen te zorgen dat ook daadwerkelijk gebeurt.
1: Ja, een beetje dezelfde mindset als bij de Sea Shack hier in het algemeen natuurlijk. Dus mooie, duurzame producten en ervaringen.
0: Nou, hartstikke mooie boodschap. En inderdaad een prachtige, prachtige zaak hier achter ons. Dus mocht je nieuwsgierig zijn geworden en nog niet hier lang zijn geweest, dan ben je natuurlijk van harte welkom om eventjes te komen gluren binnen bij de Sea Shack. Even kijken, ik heb nog een lekker nummer klaarstaan. En ik heb ook nog een prijs die ik mag gaan weggeven zometeen. Dus jullie zijn klaar met jullie gesprek, hè? Oké. Hey, thanks. Dan rollen wij door met een lekker nummer van The Cult.

is Braza FM live vanaf Sea Shack. Een heerlijke vrijdagmiddag is het met alleen maar mooie, leuke mensen om me heen. Super fijn. En dit gaan we dus vaker doen. Hier kunnen we een beetje lekker aan gaan wennen. The Weekend Waves gaat het heten hier vanuit Sea Shack. Eén keer in het kwartaal wordt er een Weekend Waves georganiseerd. Waar je dus kunt aansluiten om lekker een beetje samen te borrelen. Lekker een beetje in de winkel te shoppen. En gewoon fijn met elkaar te connecten. Want dat is waar het allemaal om gaat. En dat is hartstikke mooi. Hey, ik heb nog een half uur te gaan. En ik heb nog twee prijzen die ik weg mag geven. Ik heb nog die twee dagpassen voor Kunuku Aqua Resort. Natuurlijk, ik had het woord van de dag zojuist. Een paar goede antwoorden binnengekregen, zie ik zo vluchtig. Dus ik ga daar zo meteen even een winnaar uitpikken. En natuurlijk de muziekquiz van vandaag nog. Voor een lekkere lunch bij Ocean House 19. Dus mocht je hebben meegespeeld, blijf alsjeblieft in de buurt van je telefoon. Want anders dan bel ik je straks helemaal voor niets op. En dat zou toch zonde zijn. Je hoort me zo meteen, maar ik heb eerst Thick voor je klaarstaan. En When I Get You Alone.

思います。

0: Dat ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Karakkersbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
1: Pluré Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
3: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official

0: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
1: uit volle borst. En zometeen hoor je Son Yeu na Kim Carnes en Betty Davis Eyes.

0: Het is Braza FM en Joris Sonmieu met Tell Me More. Ik heb die twee heerlijke prijzen nog. Hè. Twee dagpassen voor Kunuku Aqua Resort. En dan ook nog eens de lunch die je kon winnen met de muziekquiz vandaag bij Ocean House 19. Die gaan er natuurlijk allebei uit. En normaal gesproken doe ik een gezellig belletje met de winnaar. Alleen ik kan op dit moment vanuit de mobiele studio. Ja, het is een mobiele studio. We kunnen er heel veel mee. We kunnen hier vanaf de stoep bij Sea Shack naar je toe komen. Maar ik kan er nog even niet meer bellen. Dus ik ga gewoon eventjes bij deze aankondigen die deze heerlijke prijzen hebben gewonnen. Nou, de Kunuku dagpassen. En dat was natuurlijk vanwege het raadwoord. Hè. Het begint met de K, het eindigt met de U. Nou, wat zou het zijn? Het is een plek waar je heerlijk kunt glijden van glijbanen. In het zwembad kunt duiken en kunt genieten van een hele hoop plezier. Dat was natuurlijk Kunuku. En die prijs die is gewonnen door Sabine. Sabine heeft, heeft twee dagpassen gewonnen dus bij Kunuku Aqua Resort. En die kan binnenkort die dagpassen komen ophalen bij ons bij de redactie. Dus we zien je daar heel graag verschijnen. En verder had ik ook nog eens dat lekkere lunchje voor twee bij Ocean House 19. Ik zeg lunchje, maar nou ja, goed, je kan het zo lekker dik maken als je zelf wil natuurlijk. En die is gewonnen door Saskia. Want we hadden de muziekquiz van vandaag. Ik ga hem je even kijken hoor. Ik ga hem je nog een keertje laten horen. Dit is de opgave van vandaag.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Ja, en het juiste antwoord moest natuurlijk zijn Fleetwood Mac en Go Your Own Way. Hartstikke lekker. En dat heeft heel veel mensen hebben dat ingestuurd. Maar onder andere Saskia heeft dat goed beantwoord. Dus Saskia, deze komt jou toe. Een lekkere lunch voor twee bij Ocean House 19. Ik ga zo meteen nog eventjes een lekkere borrel nemen hier op de stoep bij Sea Shack. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik nog eventjes in gesprek met onze gastheer Mick. Nou ja, goed, dan gaan we afronden natuurlijk, want het weekend staat voor de deur. Ik ben eigenlijk al over mijn overuren heen. Het zijn echt overuren nu. Maar dat maakt helemaal niet uit, want het is gezellig, het is sfeervol. En dit moet je zeker gaan meemaken in september als het toegankelijk is voor iedereen. De Weekend Waves bij Sea Shack. Ik heb Michael Jackson voor je klaarstaan en Will You Be There?

0: Underground.
1: Nou, dat is toch een triest einde van een liedje. Maria Mena hoorde je en You're the Only One. Het is, even kijken, hoe laat is het nou? Bijna 7:10. Ik ga eens eventjes inchecken met de baas. Met de baas, dag baas.
2: De baas.
1: Nee, ben je blij, Mick? Ben je blij met de opkomst van vanavond?
2: Ja, het was hartstikke gezellig.
1: Wel, hè?
2: Ja, er waren alleen maar leuke mensen. Dat is altijd ook wel fijn, hè?
1: Dat is, nou, natuurlijk, maar ik had het niet anders verwacht, eerlijk gezegd.
2: Klopt, dat is waar.
1: Ja, dus een mooie avond.
2: Nee, het was een hele leuke avond. We hebben lekker een koud drankje genuttigd. We hebben met iedereen een beetje kunnen kletsen. Ja. En ondertussen nog een paar lekkere hapjes.
1: Ontzettend lekkere hapjes, ja. Wie heeft er geketerd hier eigenlijk?
2: Ja, we hadden een cateraar, die heet Twist. En die hebben heel goed hun best gedaan vanavond.
1: Ja, het was echt ontzettend lekker. We gaan zo nog eventjes nagenieten met een borreltje. Zeker. En nou ja, goed, het is, de mensen zijn er nog steeds. Blijven volgens mij ook wel een beetje hangen. Is dit ook een beetje wat je zo in je hoofd hebt voor de Weekend Waves?
2: Ja, ik denk zeker dat dit een beetje de vibe is die we moeten gaan hebben bij de Weekend Waves. Ik denk dat het straks nog leuker wordt, omdat er nog veel meer mensen kunnen komen. Dit was natuurlijk een besloten editie, maar ja, vanaf precies. De volgende 18 september is natuurlijk iedereen welkom.
1: Ja.
2: En dan verwacht ik wel dat we nog veel meer watersportenthousiasten hierheen kunnen krijgen.
1: Ja, ja, en misschien nieuwsgierige mensen, de watersporters van de toekomst.
2: Ja, die nog aan het zoeken zijn naar wat voor watersport dan bij hun past. Nou, dan is dit wel de plek om even andere enthousiasten te ontmoeten die kunnen vertellen over wat ze doen en waarom die watersport nou het leukste is.
1: Ja, ontzettend leuk. Nou, helemaal goed. Wij zijn er in ieder geval bij de 18e.
2: Hartstikke leuk.
1: September. Ja. En we zullen tegen die tijd ook wel eventjes een kleine reminder hier en daar laten horen natuurlijk in de shows.
2: Ja.
1: Dus ik heb er nu alweer heel veel zin in. Ik vond het ook erg gezellig. Nou, zoals ik zeg, we gaan nog eventjes een drankje doen. Maar ik wil je bij deze ontzettend bedanken voor je gastvrijheid, Mick.
2: Ja, ja, ik heb nog wel één verzoekje. Ik
1: nou,
2: wil
1: vertel.
2: Graag afsluiten met een plaat die een beetje in de vibes is van onze winkel.
1: Ja.
2: En dat is, er is natuurlijk maar één band die daar is geweest, die dat soort vibes kan brengen. En dat zijn de Beach Boys.
1: Nou, fantastisch. Ga ik voor je draaien. En dankjewel. En een goed weekend voor jou alvast.
2: Thanks.
1: Ook, hè?
2: Jullie ook.

0: om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
1: Refort. Nossa logré, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé. Realização, visualização e com foco. Realidade. Celebrar é para a página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the way. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Coco Speech. De

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
2: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
3: Wij produceren
2: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
3: Die elk project sterker maken.
2: Ook verkrijgbaar
3: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
2: Heavy mix Curaçao.
3: Voor kwaliteit die blijft staan.
4: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nok Nok Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op noknok-kids.com. Nok Nok Kids, alles voor mijn kamertje.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: van MCB ontvangt u nog meer Fun Miles. De Compaleon Fun Miles van MCB is de lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Fun Miles u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
1: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
2: Kiwi's Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chifi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chifi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.

0: geopend van 10 tot 10.
1: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, Blue Trace Caribbean regelt het. Achter de schermen, zonder gedoe.